0: Domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije twee WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
1: Brazilië gaat wel door op het WK-voetbal naar de achtste finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En over een uur neemt Nederland het op tegen Marokko. Het is droog vannacht en licht bewolkt bij minimaal 14 graden. Straks een dag met eerst zon, later meer wolken. Het kwik haalt tot 27 graden. Woensdag en donderdag zijn overwegend bewolkt met kans op lichte regen. Het blijft wel warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be. Anne Green.
1: Energie Rebellie. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2. 891.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond drie zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter bij een appartementsgebouw die rond 9 uur ontplofte. De drie slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oligarch die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De drie slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse Coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Hirsch was een van hen. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. De meeste pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Ze vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. De bonden roepen de directie van Ryanair op om, zoals ze het noemen, de goedertrouw opnieuw naar de onderhandelingstafel te komen. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. Twee kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije twee WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En zo net is de match begonnen tussen Nederland en Marokko. Het blijft droog vannacht bij minstens 15 graden. Daarna een dag met eerst zon, later meer wolken. Maar wel op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 27 graden. Woensdag eerst opklaringen, later stapelwolken. Plaatselijk mogelijk een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Zomerhits 1000.
2: Radio 2.
3: 874.

0: Het is 4 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man bij een appartementsgebouw een rugzak achter die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oliarg die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in. Nog eens 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens schattingen van de VN zijn ook nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn zeker 135 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas, waar de bevingen het hevigst waren. Een rechtbank in de VS heeft filmregisseur en schrijver Carl Rynch veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie met als titel White Horse, die hij nooit afmaakte. Hij sluisde het geld door naar zijn privérekening en loste er onder meer creditcardschulden mee af. Ook gaf hij grote bedragen uit aan dure auto's, horloges, kleding en zelfs 2 matrassen die samen meer dan $600.000 kosten. De regisseur moet zich in september melden bij de gevangenis. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Ta dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van de WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. Op dit moment spelen Marokko en Nederland tegen elkaar. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. De dag begint droog met zon, later komen er meer wolken en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het is nog warm tot 27 graden. Morgen en donderdag meer wolken met kans op een bui bij maximaal 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 2.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ben je ook nog lang niet uitgezongen? Even bekomen en na het nieuws kan je er weer helemaal tegenaan. In Radio 2's

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op, naar eigen zeggen omdat Eternit te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig zal willen betalen. De Vlaamse regering stapt nu ook opnieuw naar de rechter. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. Die betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 anderen opgepakt. Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. De Israëlische vlag die zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is dus beslecht in die gemeenteraad van gisteravond in Antwerpen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Daar zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas waar de bevingen het hevigste waren. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Nederland en Marokko geëindigd tussen op in 1-1 gelijkspel. Daar komen nu verlengingen aan. Duitsland is eerder vannacht verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. En Brazilië gaat door naar de achtste finales van het WK, want dat schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Vandaag eerst zon, later komen er meer wolken aan en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt tot 27 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met kans op een bui dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com.

0: helpen bij moleculen in vechten. Dat is zoals...
1: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
0: Wacht, dubbel...
1: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldekortingen tot wel 50%.
0: Ja, dat is inderdaad een helft.
1: Op alle kleren, meubels...
0: Elektro, sportartikelen...
1: En veel meer.
0: Al onze promo's.
1: Op moleculen.be.
0: Als je echt wilt shoppen...
2: Moleculen. Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libelle, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,50 per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
3: Het zijn solden bij McCarthy Glenroubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot min 70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glenroubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glenroubaix, elke zondag open.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
6: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
5: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
6: En of dat beter klinkt.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Hele goedemorgen, klaar om eraan te beginnen deze dinsdagochtend. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus pak die koffie en zet de radio wat luider.
11: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: Wij zorgen hier voor de sfeer. Maar eerst het nieuws.
12: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland is enkele minuten geleden uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen was er enorme suspens met veel gemiste penalties waarbij de paal ook heel vaak in de weg stond. Tot Ismaël Saibari de match besliste.
13: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
12: Ook ons andere buurland Duitsland is vannacht uitgeschakeld, ook al na strafschoppen tegen Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1-overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Groenvoorzitter Ayman Hirsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Hirsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
14: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
12: Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Hirsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
15: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen, maar een protest aan het dat staat uit op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag. Dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
12: De Israëlische vlag zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is beslist tijdens de gemeenteraad van gisteravond. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week tot rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel. Ja, we moeten dan aan de weg, want door werken is het op de E19 van Antwerpen naar Brussel file rijden tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Het verkeer moet daar over de pechstrook.
17: Hoogstraten.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: Sta op met Radio 2.
20: Sta op met Radio 2.
21: Sharon Slegers.
16: Hey, goedemorgen. Kom je er gezellig bij?

Nederlandse girl power om weer wakker te worden. Benieuwd of ze ook gekeken heeft naar het voetbal en dus nu een klein beetje aan het huilen is. Want Nederland heeft op het WK niet kunnen winnen van Marokko. Maar de goal die ze maakte, ja, die kon wel tellen. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Maar eerst even de dag laten binnenkomen. Met Maxime en Babette. En hoe dan ook,

amper 6:10. En we hebben al twee Nederlanders gehoord deze ochtend. Ik voel een rode draad. Maxime en Babette. En hoe dan ook, Jan de Jong die stuurt een berichtje in Kortrijk en die laat weten. Goedemorgen Sharon, jouw oranje kleedje heeft jammer genoeg niet geholpen voor het Nederlandse elftal. Nee, dat heeft het inderdaad niet gedaan, Jan. Maar dit is niet oranje, dit is zalmroze, toch? Of... Enfin, er is hier discussie over. En collega aan de andere kant van het raam schudt haar hoofd. Enfin, goed. Zeg, hopelijk heb je een beetje lekker geslapen. Of ja, heb jij ook naar dat voetbal gekeken? Want ja, voor de Nederlanders is het dus nu, even huilen in een hoekje. Het was heel erg spannend. Nederland heeft vannacht op het WK tegen Marokko gespeeld. En verloren in de penalties. Het is 1-1 geworden. Ja, het was lang spannend hoor, echt waar. En die ene goal van Nederland, die ze dan toch gemaakt hebben, die was extra bijzonder. Die is gemaakt door Cody Gakpo. Dat is een aanvaller bij het Nederlandse team en die heeft het eigenlijk niet zo heel gemakkelijk gehad de voorbije tijd. Want vorig weekend heeft hij op zijn Instagram bekendgemaakt dat hij en zijn vrouw hun zoontje verloren zijn tijdens de zwangerschap. Ja, dat is heel pijnlijk, zoiets meemaken natuurlijk. Dus die goal vannacht was extra emotioneel. Die beelden, die moet je zien. Hij ging op de grond liggen. En heel de ploeg zelf, alle spelers op de bank, gingen op hem liggen. Een heel bijzonder moment. Kan je trouwens herbekijken, mocht je dat willen, in de app van VRT Nieuws en op Sportza. Het is heel mooi om de dag mee te beginnen. En vooral even extra dankbaar te zijn voor alles wat goed gaat in je leven.

0: Nog een klein beetje doezelen, hè? Dat mag, hè. Om 17:15 toch zeker met Supertramp en Dreamer. Ja, Nederland gaat dus niet door op het WK. Echt wel zuur, hè? Duitsland ook al niet, die verloren van Paraguay. En dus een bedenking die binnenkwam in de Radio 2-app van Hans Torkes uit Dilbeek. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Welke bedenking maakte jij je?
1: Ja, ik vroeg me af, nu onze buren Duitsland en Nederland zijn uitgeschakeld, of die voor België gaan supporten voor de Rode Duivels.
0: Ja, ik vind dat wel een goede vraag. Wij doen dat zelf wel, hè. Allee, meestal bij Belgen zo, als wij dan, dan toch er niet meer bij zijn, als onze Rode Duivels uitgeschakeld zijn, dan gaan wij voor Nederland supporteren. Dus nu krijgen we gewoon misschien extra steun, mentale steun.
1: Ja, kijk.
0: Het
1: ja,
0: zou kunnen.
1: En die zullen we ook nodig hebben.
0: Dat is zo. Ja, klein pronostiekje misschien. Morgen tegen Senegal spelen onze Rode Duivels. Wat denk jij, Hans? Hoeveel wordt het?
1: Ja, ik denk dat we toch winnen met 2-1.
0: Oké, positief blijven. Goed.
1: Voilà.
0: Time will tell. Ja?
1: Sharon?
0: Ja, Hans?
1: Draag je een rood kleedje dan?
0: Nee, zalmroze. Hans?
1: Ja, maar nee, voor de Rode Duivels. Voor de Rode Duivels.
0: Voor morgen. Het is afgesproken, Hans. Morgen draag ik een rood kleedje voor de Rode Duivels.
1: Super, dankjewel. Elke dag telt voor twee.
0: Hey, VRT Radio 2. Niet dat dat geholpen heeft vandaag dan met mijn zalmroze kleedje, want oranje is dat dus niet, voor alle duidelijkheid, hè?

0: altijd zo goed gezien van Madonna. En nog even, hè. Vrijdag is het zover. Dan komt ze met een nieuw album. Confessions 2 zal dat heten. Benieuwd wat dat gaat geven. Zeg, je vertrekt misschien binnen enkele weken met vakantie, maar waarom zou je wachten als je vandaag al met mij op wereldreis kan? Ik zou zeggen, neem alvast die koffer vast en stuur even wereldreis in de app van Radio 2.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
1: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is
1: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Dat denken die Nederlanders nu ook, denk ik. Dat het een nacht is die ze dachten dat ze nooit beleven zouden hebben. Oh, ik mag daar niet mee lachen, hè. De teller staat intussen op 3 trouwens, hè. De derde Nederlander al deze ochtend. Kan geen toeval meer zijn. Guus Meeuwis en Van Gant en Het is een nacht.
1: En ik hou alleen nog maar van.
0: Ja, het zal allemaal wel zijn, maar wij moeten dringend nu onmiddellijk voortmaken, want ons vliegtuig gaat vertrekken. Maar waar naartoe? Dat is de vraag.
2: Sta op met Radio 2.
0: Johan Vissers uit Eindhoven, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, zitten we weer in Nederland. Jij woont als Belg in Nederland. Ja, ik snap wel dat je daar weg wil nu.
3: Het is inderdaad heel stil op straat.
0: Ja, heb je zelf ook gekeken?
3: Ik heb het laatste half uur gekeken.
0: Ja, dat is lastig,
3: dus,
0: hè?
3: De beslissing heb ik wel gezien.
0: Ja, pijnlijk ook een beetje toch?
3: Ja, natuurlijk wel. Het is altijd jammer natuurlijk, hè. Dat is, omdat de sfeer leeft hier toch ook wel een beetje.
0: Dat zal wel, ja, ja.
3: En we kunnen altijd nog voor België supporteren.
0: Voilà, het is dat. Doe dat maar. We gaan nodig hebben morgen, denk ik, tegen Senegal.
3: Heel laag.
0: Johan, wij gaan nu gewoon samen op wereldreis. Het concept is heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of dat je in dat land blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan ook niet terug. Dus misschien beland je wel in Frankrijk bij Joe Dassin, of in Zweden bij ABBA, of in Griekenland bij Demis Roussos. Het kan allemaal, hè, Johan, het kan allemaal.
3: Ben je klaar om... Mijn kop is dan klaar in de gang.
0: Ah, voilà, dat is heel goed. Ben je klaar om te vertrekken?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan zijn we weg. Hier komt het eerste land. Het is Volare van Domenico Modugno. Dan zitten wij in Italië. Ja, blijf je daar of heb je zoiets van... Nee, laat ons maar vooral verder reizen.
3: Ik ben vooral een fan van de Italiaanse pasta. Maar ja, op vakantie gaan... Ik wil verder.
0: Je wilt verder, oké.
3: Okay. Ja.
0: Dat is wel helemaal niet verder. Dat is gewoon dicht bij jou eigenlijk. We zitten in Nederland.
3: Meer Nederland.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Het is voor alle duidelijkheid allemaal niet afgesproken. Het gebeurt gewoon. Maar,
3: toch,
0: ja.
3: toch niet te veel leedvermaak, hoop ik. Hè.
0: Een klein beetje misschien, Johan.
3: Klein
0: maar goed,
3: beetje.
0: Dat moet je ons dan ook maar gunnen. Hè.
3: Ja, tuurlijk.
0: Veronderstel dat je verder wil of zeg je... Nee, ik blijf hier in Nederland.
3: Ik wil verder weer.
0: Ja. Oké. Okay.
3: En dat is dan.
0: Derde land, dat is definitief. Dat zal het worden. Hela, hola, pola. Klinkt dat niet goed? Oh, richting Amerika?
3: Ja, ideaal.
0: Dat denk ik ook,
3: Amerika.
0: Ja. Is dat zo?
3: Laat de piloot maar komen.
0: Ah wel, voilà. Kijk, we gaan onze koffers pakken en richting Amerika met Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls. Hey, nog veel moed om deze ochtend door te komen daar in Nederland, hè, Johan?
3: Dank u wel. Het zal nodig zijn.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Laat die zomer maar binnenkomen hoor. Met Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls. Zeg, heb jij intussen al gestemd voor de top 10 van de Radio 2 Zomerhits 1000? En wie moet er voor jou op nummer 1 staan? Ben ik heel benieuwd naar eigenlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar nu eerst even plaatsmaken voor het nieuws uit jouw buurt.
2: 6:30, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Thomas van den Hoof. Goedemorgen. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermae Palace Hotel goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel op de Zeedijk eindelijk beginnen. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers stellen. En er komt ook extra infrastructuur voor congressen, evenementen.
0: Ben ik heel benieuwd naar.

0: Het nieuwe hotel zal meer dan 200 kamers stellen en er komt ook extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. De erfgoedvereniging Dement was in het verleden ongerust over de toekomst van het Thermae Palace Hotel, maar er zijn nu genoeg waarborgen voor de erfgoedwaarde van het gebouw, zegt Guy Servaas van Dement.
1: Voor ons is dat zeker een overwinning. Als je kijkt naar 2,5 jaar terug. Er was daar eigenlijk een heel sterke overeenkomst. Ze gingen appartementen bouwen. Vandaag zitten we eigenlijk met een heel sterke overeenkomst. Er komt ook een heel park er rond, een erfgoedpark.
0: Ook de koninklijke gaanderijen naast het hotel worden verder gerestaureerd. In Roeselaar zijn de twee waterlekken die zondagavond waren ontstaan hersteld. Ruim 20 gezinnen zaten geruime tijd zonder drinkwater. Een eerste lek in de buurt van brouwerij Rodenbach was snel hersteld. Maar het tweede lek in de Karabinierstraat kon pas gisteravond laat worden gedicht. De watergroep had daarvoor extra ploegen ingezet. De stad Haarlembeek reageert ongerust op het nieuwe vervoersplan van de lijn. Dat gaat morgen in. De lijn moet besparen en dus zijn er busverbindingen geschrapt of rijden er minder bussen op momenten waarop het niet druk is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor lijn 21 in Haarlembeek. Een buslijn die van het station van Kortrijk via Kuurne naar Haarlembeek station en zijn deelgemeente rijdt. Vanaf morgen rijdt die bus vanaf Haarlembeek alleen nog beperkt, 's ochtends en 's avonds. Verplaatsingen overdag van en naar Bavikhoven of Hulsten zijn dan niet meer mogelijk. En dat is een groot probleem, zegt schepen Koen op zomer.
2: Het meeste impact heeft dat op de senioren die toch wel gebonden zijn aan die beperkte uren. En studenten die een onregelmatig uurrooster hebben, de hogeschoolstudenten, dat is niet van 8:30 tot 4 uur bij wijze van spreken. Maar dat kan ook zijn dat ze in een blok van in de voormiddagles hebben en dan naar huis moeten. Dus die zullen geen bus meer kunnen nemen vanaf 8:00 tot 4:00 in de namiddag.
0: En in Houthulst is gisteren namiddag een tuinhuis uitgebrand. De eigenaar had eerder op de dag onkruid bestreden met een gasbrander. Mogelijk is het gras daarna blijven smeulen en is het tuinhuis zo in brand geraakt. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning van de eigenaar. Vanmorgen eerst wat wolken en kans op een buitje lokaal. Daarna weer volop zon tot 24 graden.
3: Zo. Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je bent hier geraakt, jij was hier daarnet niet.
4: Nee, dat klopt. En ik stond zelf in de file. Waarom? Dat is een beetje onnozel. Maar dat komt inderdaad omdat er op de E19, en ik moet de E19 gebruiken om hier naar Brussel te rijden.
3: Ja?
4: Daar zijn ze aan het werken sinds gisteren bij Mechelen-Zuid. Maar s'nachts zijn er dan twee. Dus is eigenlijk de snelweg bijna gesloten. Hier,
3: maar
4: over
3: echt
4: de pechstrook.
3: En ik moest langs diezelfde E19 vanochtend naar hier. Ik vond dat eigenlijk gevaarlijk. Plots moest je op de pechstrook
4: van 3 naar 1, hè. Ja, ze is heel opletten daar. En ze zitten met een probleem, want er wordt dus 's nachts extra ruimte ingenomen met grote machines die in het asfalt liggen. Maar één van die machines is een beetje kapot.
3: Dat is vervelend.
4: Dus die moeten ze weghalen. Het zou tot 8:00 kunnen duren. Betekent dat je nu al helaas 1 uur in de file staat van Rums tot Mechelen-Zuid. Dus blijf daar weg. Oorzaak dus is die defecte machine. Pas rond 8:00 zouden 2 rijstroken beschikbaar worden. Verkeer dat nu vanuit Antwerpen naar Brussel wil, kan dus beter via de A12 rijden. Daar gaat het nog relatief vlot. Nog problemen op de E313 van Hasselt naar Antwerpen. 50 minuten erbij tellen van Lummen tot Beringen. Daar zijn door een ongeval ook 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen voorlopig alleen maar aanschuiven op de E17 met 10 minuten vertraging vanaf Kruibeke. E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Daar is het wat aanschuiven van UZ Gent tot Gent-Brugge door een defect voertuig. De binnenring rond Brussel, daar 10 minuten vertragen tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde.
3: Ik vind het geruststellend, Hajo, om te weten dat jij ook maar een mens bent en dat jij ook wel eens in de file staat.
4: Ja, ik moet solidair blijven.
3: Ja, dat is inderdaad zo. Maar hey, blij dat je hier goed geraakt bent.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Radio 2.

Lekker rustig wakker worden met Sienna Spyro en Material Lover. Geld en bezittingen maken niet gelukkig, dat zei mijn mama altijd. Waar je wel gelukkig van wordt, is als iemand jou de groetjes doet. Toch? Dat is toch altijd leuk? En geloof het of niet, maar die kans die krijg je hier straks weer. 7:10, dat is jouw moment om de groetjes te doen. Aan je collega's, als je met iemand... Als jij met vakantie vertrekt of aan je kleinzoon of dochter die vandaag aan de laatste schooldag begint. Het kan en mag allemaal. Laat maar van je horen in de Radio 2-app.

elke dag hier deze week. Van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de Radio 2 Zomerhits 1000. En dat kan niet anders dan dat deze er ook in staat, hè. Je kan trouwens de top 10 nog helemaal door elkaar gooien. Moet je even voor stemmen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio 2. Maar er kwam een belangrijke vraag binnen. Een vraag over... Ja, wij die binnenkort vanaf volgende week maandag aan zee zitten in Blankenberge aan de pier daar. Marnik van Beeselaren uit Kortemark, die wil heel graag komen en hij vraagt zich af of er al een lijst is met de optredens in Blankenberge bij Radio 2. Hij zou heel graag komen met de kleinkinderen. Daarover, Marnik, kan ik goed nieuws vertellen. Ja, want straks om 9 uur, dan is Benjamin hier... En die gaat de allereerste naam bekendmaken. De eerste persoon die zal optreden aan zee, die hoor je hier straks. Vanaf 9 uur bij Radio 2. En het is er eentje om naar uit te kijken, hoor. Amai. Oh, ik wil het zo graag al verklappen, maar ik mag niet.

0: Jennifer Page en Crush. Komt een berichtje binnen in de Radio 2-app van Danny. Danny laat weten, de kleinzoon, deze middag gaan wij onze Stan de laatste keer afhalen aan de school in Perk. Stan studeert af aan de lagere school, weer al een mijlpaal. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want het is vandaag toch een bijzondere dag voor heel veel kinderen, mama's, papa's, opa's en oma's. Radio 2. Want morgen begint officieel de zomervakantie en vandaag is er dus die allerlaatste schooldag. Maar in het Spectrum College in Beringen, dat is in Limburg, ja, daar kijken ze nu al vooruit naar volgend schooljaar. Want vanaf 1 september een hele duidelijke nieuwe regel. Fatbikes zijn daar niet meer welkom. Je kent ze vast wel, je hebt ze zeker al gezien. Dat is een soort van elektrische fiets met dikke banden die eruit ziet als een soort van scootertje eigenlijk. Eva Kuipers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent coördinerend directrice van het Spectrum College daar. Waarom zijn die fatbikes niet meer welkom bij jullie?
1: Ja, de reden is eigenlijk heel eenvoudig. We willen onze schoolomgeving veilig houden. En we gaan ook iets verder van fatbikes, want de mensen zijn creatief tegenwoordig. Ze denken als de fatbike dunne banden heeft, dus zogezegd de skinnybikes zijn ook steeds populairder aan het worden.
0: Ah, ja.
1: Dus wij verbannen en fatbikes en skinnybikes voor de veilige schoolomgeving.
0: Ja, doe niet aan fatshaming. Zowel dik als dun mag eigenlijk niet meer binnen. Ja, voor alle duidelijkheid, ja. Jullie zijn niet meer niet de eerste school die dat doen. Het gebeurt al op meerdere plekken in Limburg, maar ook in andere provincies. Hebben jullie al echt problemen gehad met die school, op school met die fatbikes?
1: Ja, eigenlijk wel. We zien dat die fietsen zijn veel, veel zwaarder of minder wendbaar. En ja, die vragen ook veel meer ruimte dan een gewone fiets. Hmm. En die kinderen die erop kruipen zijn ook steeds jonger en jonger. We zien ze soms met twee tegelijk, zonder helm, tegen vrij hoge snelheid. En we hebben effectief al twee accidenten gehad binnen onze schoolomgeving.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: merk je toch wel dat dat extra risico's met zich meebrengt. Ja.
0: Dat wil je natuurlijk niet, maar tegelijkertijd wil je ze ook aanmoedigen om met de fiets naar school te komen, toch?
1: Ja, inderdaad. We gaan nog altijd trail op uitstap met de fiets, ook vanuit school. Dus we willen eigenlijk dat de leerlingen investeren in een mooie fiets en daar nog altijd op leren rijden. En niet een eerste fiets dat een fatbike wordt natuurlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Hebben jullie al veel reacties gekregen van ouders en vooral dan van leerlingen? Ik vermoed dat daar wel op gereageerd wordt.
1: Ja, we begrijpen dat dat voor sommige gezinnen wel een ingrijpende maatregel kan zijn. Dus daarom dat we daar ook al nu over communiceren in plaats van te verrassen op 1 september.
0: Mm-hmm.
1: Dat we vermijden dat die fatbike gekocht is om naar de nieuwe school te komen. Maar de reacties die we tot nu toe kregen, waren vooral positief. Veel ouders begrijpen wel dat we dit doen voor de veiligheid vanuit de zorg voor personeel.
0: En de leerlingen?
1: Ja, daar hebben we nog weinig reactie van gehad. Ik denk dat die nog uit examenmodus aan het komen zijn, maar voorlopig weinig reactie.
0: Ja, die zitten waarschijnlijk met hun hoofd ook al bij de zomervakantie, waarop er nog volop gereden kan worden op die fatbike en niet meteen bij het nieuwe schooljaar. Vandaag de laatste schooldag. Gaan jullie nog veel lesgeven of wat staat er te gebeuren vandaag?
1: Vandaag zijn vooral rapportophalingen, leerlingen- en oudercontacten. Dus nog een spannende dag voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: En daarna sluiten we de zomer. Gaan we de zomer gezellig in samen met de personeelsleden met een fijne samen zijn.
0: Oh, zo leuk. Geniet er daar vol een bak van. Eva, dankjewel voor de babbel.
2: Radio 2.
1: Tot ziens.
2: Met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: Een beetje zomergevoel door je radio pompen. Met DJ-licious en Milo en Forever Young. Het is bijna 7 uur.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
1: Hoogstraten aardbeien.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Een goeiemorgen, goeiendag. De laatste dag van juni, die laatste schooldag. Dat blijft toch bijzonder. En wij gaan hem goed beginnen hier bij Radio 2. Met Wham zometeen.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En groenvoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Marokko heeft Nederland uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen werd de ene na de andere penalty gemist. Tot de Marokkaanse Belg Ismaël Saibari de match besliste.
1: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de 8e finales en Nederland is uitgeschakeld.
0: De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, reageerde op de uitschakeling bij de collega's van de NOS.
2: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
2: Ja.
0: De Marokkaan Issa Diop was de man die de 1-1 maakte tegen Nederland en zo verlengingen afdwong. Dit is een overwinning voor heel het Marokkaanse volk, zegt hij.
4: Je me sens vraiment vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble et à la fin on a gagné ce match.
0: Ook Duitsland ligt er verrassend uit tegen Paraguay en Brazilië gaat wel een ronde verder. Tom Boudeweel.
5: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte 2 penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen. En drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Iets na 1 uur vannacht is Horsch weer vrijgelaten. Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Merem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
7: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen.
0: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad die aan de gang was. Ze zei dat iedereen zich aan de regels moet houden.
8: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest, Eternit, zijn stuk gelopen. 1,5 jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op, naar eigen zeggen omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig wil betalen. De regering stapt nu naar de rechter. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
9: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave naar samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En we vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daar voor Vlaanderen binnen te halen.
0: Hoeveel de Vlaamse regering van Etex wil, is niet duidelijk. De ochtendspits van Antwerpen naar Brussel verloopt moeizaam. Dat komt omdat de werkzaamheden van afgelopen nacht op de E19 uitgelopen zijn. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook. Daardoor is het er nu bijna een uur aanschuiven. Wie van Antwerpen naar Brussel moet, neemt beter de A12. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. In Monaco zijn gisteravond rond 9:00 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed op het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. Tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien. En de rest van de week tot rond 25 graden. Zowel Duitsland als Nederland zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Dat zat vooraan in dit nieuws. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Duitsland onderging hetzelfde lot tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
10: Oh, benieuwd wat dat gaat geven morgen wij tegen
11: Sinan. Spannend, hè?
10: Echt spannend. Oh. Ook spannend op de E19, dat hoorden we daar net al in het nieuws.
11: Ja.
10: Het is daar echt miserie nu. Hè?
11: Het is miserie, het is 1,5 uur aanschuiven zelfs nu intussen. Van Kontich tot Mechelen-Zuid, daar moet je dus door die werkzaamheden nog over de pechstrook rijden. Oorzaak is een defecte machine in de werfzone, dus die is kapot gegaan vannacht. Moeten ze weghalen en pas rond 8:00 zouden daarom 2 rijstroken beschikbaar worden. Verkeer dat nu naar Brussel moet, kan beter omrijden via de A12. Dat gaat nog redelijk, er zijn intussen wel al wat vertragingen van zo'n 10 minuten in Aartselaar en verderop ook bij Londerzeel. Andere files naar Brussel zijn een stukje korter gelukkig. Op de E40 10 minuten vanaf Aflichem erbij tellen. En op de E40 vanuit Luik ook 10 minuten van Heverlee tot Berthem. E313 dan, van Hasselt naar Antwerpen. Daar nog een klein 30 minuten vertragen van Lumme tot Beringen. Daar is door een ongeval de spitsstrook gesloten. En verder naar Antwerpen nog een kwartier bumperen van Voorkruibeek op de E17. Aansluitend op de ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. De N16 naar Willebroek nog steeds die vertragingen aan de werken in Themsen, momenteel 20 minuten. Op de ring rond Gent van Drongen naar Merelbeke is het ook wat aanschuiven, komt door een ongeval ter hoogte van Flanders Expo. De binnenring rond Brussel, de gewone vertraging, momenteel van zo'n kwartier tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
10: Morgen is het vakantie, mannetjes. Het gaat allemaal beter worden.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Sta op met Radio 2.
14: Sta op met Radio 2.
15: Sharon Slegers.
10: Je krijgt hier elke ochtend de kans om de groetjes te doen, maar wie krijgt zometeen die eer? Dat is de vraag natuurlijk.
13: VRT Radio 2.
10: En intussen lekker wakker worden. Met een glimlach op je gezicht met Wham en The Edge of Heaven. Gewoon een beetje dansen? Dat mag jij zo vroeg op de dinsdagochtend. Zeker en vast.

0: Ik ga niet liegen, er wordt hier af en toe ook gedanst in de Radio 2 studio. Als je dat allemaal live wil meemaken, dan kan je ook gewoon tijdens deze zomerochtenden meekijken via VRT Canvas. Dan heb je beeld bij de klank. Wat een ochtend zeg. Anderhalf uur file op de E19. Nederland uit het WK getotterd, maar de muziek die is goed. Wham and the Edge of Heaven. Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Hele goedemorgen. Het is de laatste dag van juni. De laatste schooldag. De laatste keer de kinderen afzetten aan de schoolpoort. En dan kan die zomervakantie echt officieel van start gaan. En voor Erwin van Heijbeek wordt dat een hele lange zomervakantie. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent directeur van Vrije Basisschool Sint Mariaburg. Dat klopt, hè?
2: Dat is helemaal juist, ja.
0: Nog eventjes toch, want jij gaat met pensioen. Hoe voelt dat, Erwin?
2: Goh, dat is nog een beetje afwachten. Hè. Vandaag is dat nog een dag zoals een ander. En de vakantie staat voor de deur zoals ze elk jaar voor de deur gestaan heeft. Mm-hmm. Ik denk dat dat pas gaat binnendringen in begin september.
0: Ja, want
2: dan
0: eigenlijk...
2: Dan gaan we pas weten wat dat zegt.
0: Je doet nog eventjes verder. Tot eind augustus ben je officieel nog directeur. Ja, een deel van jouw leerlingen die zijn al of eigenlijk nog op school, heb ik begrepen.
2: Dat klopt. De jongens en de meisjes van het zesde leerjaar die hadden nog een bucketlist gemaakt voor hun laatste jaar. En een van de vragen was om te mogen blijven overnachten op de school. Dat hebben we de voorbije nacht gedaan, zo goed en zo kwaad als mogelijk.
0: Ja, die kunnen niet genoeg krijgen van de school. Die wil er gewoon meer zijn. Dan moet het een bijzondere school zijn daar. Zeg maar, die zijn zo stil. Heb je ze ergens in een kast opgesloten? Of,
2: Nee, we zijn hier op de speelplaats een aantal mannen aan het basketten. Er zijn er een paar aan het wakker worden, zie ik. En er zijn er binnen aan het opruimen.
0: Ja, oké. Okay. Allee, het wordt nog een hele leuke laatste dag daar dan. Jij krijgt de eer om hier deze ochtend de groetjes te doen, Erwin. Aan wie wil jij graag de groetjes doen?
2: Goh, ik zou heel graag de groetjes doen aan alle mensen die hier de afgelopen jaren samen met mij de school gemaakt hebben, zeg maar. En die, waarmee dat we onvergetelijke tijden beleefd hebben, hele fijne tijden. Af en toe een beetje op elkaar kap gezeten, dat hoort erbij. Als we daar kracht kunnen bijleggen, is dat des te beter en is de school er ook alleen maar beter van geworden. Ja. Dus iedereen, ouders, leerkrachten, collega's, oud-collega's, al wie met de school te maken heeft, zou ik langs deze zeker en vast een hele warme goede morgen willen mensen.
0: Maar zo mooi, dat is heel mooi van jou, Erwin. Ja, zeg, en die juf en die meesters die krijgen zo traditioneel al wel eens een cadeautje op het einde van het schooljaar. Die worden dan extra in de watten gelegd en met reden natuurlijk. Heb jij ook al veel cadeautjes gekregen als directeur?
2: Ik heb al meerdere kleine geschenkjes gehad en ik heb ook een heel bijzonder mooi afscheid gekregen. Mm-hmm. Dat de leerkrachten voor elkaar in elkaar gebokst hebben, dat was heel erg fijn om mee te mogen maken.
0: Ja.
2: En ik verwacht vandaag ook nog wel een paar kleine geintjes.
0: Ja, dat zijn misschien de mooiste cadeautjes, hè, zo diegenen die zelf in elkaar gestoken zijn. Allee, Erwin, geniet dan van die officiële laatste schooldag daar bij Vrije Basisschool Sint Mariaburg. En maak er een mooie dag van.
2: Doe ik. Dankjewel. Fijne dag.
1: De zonnegroet.

0: We kunnen erover discussiëren of die eerste keer ook echt het allermooiste was. Maar goed, Willy Sommers en de eerste keer. Gisteren is er iets heel bijzonders gebeurd bij Christel Scheers. Christel Scheers is af en toe leesoma in de school van haar kleinzoon. En ze zegt, ik heb een heel prachtig boeket bloemen en mooie tekeningen gehad van de klas om mij te bedanken als leesoma. Dat is ook echt heel fijn, dat soort cadeautjes natuurlijk. Zeg, die hittegolf, dat voel jij ook. Die is officieel voorbij, heeft 12 dagen lang geduurd. Maar nog, mogen wij nog meer van dat verwachten deze zomer? Die vraag stel ik zo meteen aan Weerman Bram.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
2: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
1: Radio 2.

0: Zo'n nummer dat nog de hele dag in je hoofd zit. Hè? Madness en Our House. Ja, ik weet niet of je dat ook kent of dat herkenbaar is voor jou, maar zo ook typisch aan het einde van het schooljaar is dat er één bepaalde WhatsApp-groep een paar dagen voor dat einde van dat schooljaar echt helemaal ontploft. En dat is die van de ouders. Dat was bij mij ook dit jaar weer zo. Het heeft nog lang geduurd eigenlijk, maar dan wordt er zo druk gebrainstormd over welk cadeau we gaan geven aan de juf of de meester. Over hoeveel dat mag kosten, wie gaat dat geld inzamelen, hoe moet het ingepakt, welke tekst op het kaartje. Enfin, een heel project, zo gaat dat dan. Enfin, bij mij is dat in ieder geval zo. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dat bij jou ook zo?
1: Wel, exact dat. Exact dat. Maar het was deze keer een WhatsApp-groepje voor de gelegenheid met alleen maar de mama's erin. Dus ik ben een beetje gespaard geweest van al die berichtjes. Dus ja, er is een beetje samengelegd geweest voor de juffen. En ik hoop dat ik dat mag vertellen eigenlijk. Ik denk dat het al is afgegeven, ik heb geen idee. En de dochter heeft ook iets geknutseld voor de drie juffen.
0: Ja, ja, leuk hè. En dat gaat dan vandaag mee naar school. En dan zijn ze ook super enthousiast om dat dan af te geven. Dus altijd
1: ja,
0: fijn.
1: Inderdaad.
0: Ik zal ze zeker appreciëren. Ja, wat weer betreft, ik kijk er naar buiten en ik zie hier een beetje bewolking zelfs. Ziet er zo wat grijzig uit in Brussel.
1: Ja, klopt. Op dit moment komt de zon er nog wel door op vele plaatsen. Maar inderdaad, er is een wolkenband over ons land aan het schuiven. Hè. Die gaat haar tijd nemen om vandaag van west naar oost over het land te trekken. Dat wil dus zeggen dat het tijdelijk toch wel wisselend tot zwaar bewolkt kan worden. Met misschien ook wat gedruppel. Niet overal, maar hier en daar zijn wat regendruppels toch wel mogelijk. In de latere namiddag wordt het opnieuw dan droog en zeer zonnig vanaf het westen. Bij temperaturen rond een 20 of 21 graden aan zee. En 23 tot 25 graden in het binnenland. En in het zuiden gaat het nog naar 27 graden. En een zwak tot matige westenwind. Nu, vanavond en vannacht opnieuw brede opklaringen. Minima van 10 tot 16 graden. En ook morgen starten we met die opklaringen. Dus een zonnige start. Hmm? Maar dan ja, in de loop van de dag toch wel wat stapel in het binnenland. En hier en daar kan zo'n stapelwolk dan uitgroeien tot een lokale bui. Dus lichtwisselvallig weer noemen we dat. Bij maxima rond een zeer aangename 24 graden. Matige westenwind. Ook donderdag opnieuw ja, zo'n wolkenband die voorbij trekt. Dat is een zwakke regenzone. Dus hier en daar wat lichte regen in de loop van donderdag. Bij 23 graden. Maar dan vanaf vrijdag opnieuw zeer zonnig, zeer droog weer. Temperaturen gaan naar 24 graden. En in het weekend zouden we opnieuw een zomerse 25 graden moeten halen met veel zon. En sterker nog, begin volgende week wordt het opnieuw wat warmer. Wordt het opnieuw een hittegolf? Dat is moeilijk te zeggen, maar we gaan opnieuw vertrokken zijn voor een langere, warme periode. Met wellicht ook een paar dagen van 30 graden en meer.
0: Kijk, dus nu even genieten van die frisse 24 graden, denk ik dan. Merci, Bram.
1: Inderdaad. Bye-bye. Energie Rebellie.

0: Ik moet een jaar of 11 geweest zijn toen dit uitkwam. En ik dat probeerde om woord voor woord mee te zingen, maar mijn Frans dat was niet als Français avec des cheveux erop en zo. Alizé en moi Lolita, over die cadeautjes sturen mensen nog berichten in de Radio 2-app. Cathy Verstrepen uit Tieltwingen, die heeft blijkbaar met de ouders van haar dochter, of met de ouders van die in de klas van haar dochter, samengelegd voor een bon voor de juf. En het is een bon waarbij ze in de lokale winkel iets kan kopen wat ze zelf leuk vindt. Ook wel eens plezant, denk ik. Zo, wij zijn klaar voor het nieuws uit jouw buurt nu.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: in een dossier dat al 30 jaar aansleept. Er is een formule gevonden om een rendabel hotel te verzoenen met de erfgoedwaarde van het beschermde monument, zegt hij.
1: Beslissing om vooral het hotel uit te bouwen met meer kamers, wellness en congres. En een manier waarop dat, het monument nu verzekerd is. En even belangrijk ook het onderhoud van het monument in de toekomst.
0: Ook de koninklijke gaanderijen naast het hotel worden verder gerestaureerd. Het nieuwe vervoersplan van de lijn heeft grote gevolgen voor de inwoners van Hulste en Bavikhoven. Dat zijn twee deelgemeenten van Harelbeke. Het plan van de lijn gaat in vanaf morgen. En als besparingsmaatregel zijn er heel wat ritten met weinig gebruikers geschrapt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor lijn 21. In de schoolperiode zullen er maar 5 bussen mee rijden in plaats van 28 nu. Voor Victoria uit Hulste is dat een erg groot probleem. Ze heeft geen auto, dus heeft ze de bus al voor alles nodig. Voor een doktersbezoek, maar ook voor haar breiles en om boodschappen te doen.
2: We gaan naar het ziekenhuis, we gaan naar bij die dokter. Ik heb die bus nodig voor daar te zijn. Als ik moet gaan naar mijn breiles, ik heb bus nodig voor daar te zijn. Als ik moet gaan naar Kortrijk, ik heb een bus nodig voor bijna alles te doen. Of we gaan naar een winkel, ik heb echt de bus nodig.
0: In Roeselare zijn de twee waterlekken die zondagavond waren ontstaan hersteld. Ruim 20 gezinnen zaten geruime tijd zonder drinkwater. Een eerste lek in de buurt van brouwerij Rodenbach was snel hersteld, maar het tweede lek in de Karabinierstraat, dat kon pas gisteravond laat worden gedicht. De watergroep had daarvoor extra ploegen opgeroepen. En toeristen in Brugge kunnen binnenkort een ritje door de stad maken in een elektrische cabrio-minibus. Het gaat om een uniek voertuig dat speciaal is gebouwd voor het bedrijf Citytour. Brugge. Het kost €400.000. De komende weken wordt de elektrische toeristenbus nog goed getest. Vanaf begin juli rijdt hij zijn rondjes door de stad. Vanmorgen eerst nog wat wolken, lokaal ook kans op een buitje. In de namiddag krijgen we weer volop zon tot 24 graden. Alle nieuws uit je buurt, dat vind je ook in de VRT Nieuws app.
3: Zo, zijn we weer helemaal bijgepraat. Over het nieuws toch, dan moeten we eens naar de weg, want daar valt ook wel wat over te zeggen, Hajo.
4: Ja, nog steeds die problemen op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Anderhalf uur bumperen, daarvan komt dicht tot Mechelen-Zuid. Dus daar blijft alleen maar de pechstrook open door die uitgelopen werkzaamheden. Pas rond 8 uur zouden 2 rijstroken beschikbaar worden. Benieuwd of ze dat gaan halen.
3: Ja.
4: In elk geval, ja, het verkeer naar Brussel kan dus beter via de A12 rijden. Daar wordt het ook wel drukker. Er zijn intussen vertragingen van een kwartier in Aartselaar en ook bij Londen. En door omrijders gaat het ook heel moeizaam op de N1 van Kontich naar Mechelen. De andere files naar Brussel, dat valt dan weer redelijk mee. Een kwartier erbij vanaf Aalst tot de E40. Vanuit Luik ook 20 minuten vanaf Heverlee. En een kwartier bij Halle op de E429. Naar Antwerpen geen grote problemen. Gelukkig vanmorgen op de E17 een kwartier vertraging van voor Kruibeke. Aansluitend op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot aan de Kennet. Nee, tot Borgerhout inderdaad. De N16 naar Willebroek, daar ongeveer 20 minuten geduld oefenen aan de werken in Temse. En dan de binnenring rond Brussel wordt drukker. 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Dat komt dan weer door een aanrijding. En op andere plaatsen gelukkig alleen maar kleinere files.
3: Ja, dat kan al tellen, hè. Maar geen zorgen, zo meteen gaan we meezingen met Clouseau.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
8: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
7: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
8: Oké. Okay.
7: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
9: Enagreen.
7: Energie Rebellie.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

Het is ook altijd een feest om ze live op een podium te zien staan. Clouseau en Swenty Bolt, zegt, het is een beetje een spannende dag. Ook vandaag niet alleen voor alle leerlingen en kinderen en mama's en papa's en zo, maar ook een spannende dag voor Gieknaaps. Want die opent een tentoonstelling met foto's van een wereldgroep. Ja, foto's die hij dan ook nog eens gemaakt heeft. Moeten we het zo meteen even over hebben. Na Laura Tesoro.

0: Lara Tesoro. Radio 2. Je weet het, vanaf 9 uur schijnt de zon hier weer uit je radio, want dan gaan we verder met de tweede dag van de Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan de lijst trouwens volgen op het Radio 2-kanaal op 14 Max en daar ook nog de top 10. Uit die top 10 jouw absolute favoriet naar nummer 1 duwen. Dus twijfel niet en ga daar zeker eens kijken op het Radio 2-kanaal op 14 Max. Ja, en vanaf morgen start dan officieel de zomervakantie. En mocht je nog een toffe uitstap zoeken, ah wel, dan heb ik iets voor jou. Want vandaag start in Brasserie Hooghuis in Hasselt een hele unieke tentoonstelling van 70 foto's van de Rolling Stones. En die foto's zijn allemaal gemaakt door één man. Dat is Guy Knaaps. Guy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, jij bent muziekfotograaf, maar vooral grote fan, hè, van de Rolling Stones. Hoeveel keer heb jij ze in je leven al gezien?
1: De Stones heb ik 12 keer gezien en 12 keer gefotografeerd. Ik heb nog een keer meer gezien, dat ik geen foto's gemaakt heb. En ik heb ook nog een keer Keith Richards met een groep, de Expensive Winos. Die heb ik ook nog een keer gefotografeerd.
0: Ja, dus eigenlijk heel veel groepen die jij al gezien hebt, of echt wereldartiesten. En van de Rolling Stones is ook mooie foto's gemaakt. Belangrijk, de Stones die weten ook van het bestaan van jouw foto's, hè?
1: Ik denk het wel. Een jaar of 5 geleden is er een deluxe uitgave geweest van Tattoo You.
0: Ja?
1: Een plaat die ze gemaakt hadden in 82. Toen had ik foto's gemaakt op het concert in Rotterdam in de Kuip.
0: Mm-hmm.
1: En die foto's die zijn in het boek dat bij die deluxe uitgave verschenen is. Een boek van 150 bladzijden. Er zijn zeven bladzijden met foto's van mij in gebruik.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
1: Dat is echt. Dat was wel heel leuk.
0: Ja, dat moet jou toch heel fier maken ook dan op dat moment?
1: Ja. Dat was een heel leuke verrassing.
0: Dat snap ik, dat kan ik me inbeelden. Zeg, die tentoonstelling met jouw foto's, ja, die opent morgen en loopt tot en met 5 september daar in Brasserie Hooghuis in Hasselt. Heb je zo een favoriete foto? Eentje die eruit springt, die je... dat is niet gemakkelijk natuurlijk, hè, maar probeer eens.
1: Nee, er zijn veel favorieten eigenlijk. Maar eentje die er echt uitspringt, vind ik, is ook de foto die ik gebruik voor het affiche Antwerp.
0: Mm.
1: Een foto van Mick Jagger uit dat bewuste concert van 1982. Mick Jagger die gebogen staat met bloot bovenlijf. Eigenlijk al de spieren echt gespannen. En dat zingen is... Je moet de foto bekijken dan.
0: Ja. Ja, dat is duidelijk.
1: Natuurlijk, ja.
0: Eigenlijk is het gewoon een oproep van kom zeker eens kijken als je niets te doen hebt en graag eens naar die mooie foto's van Guy wil gaan kijken. Je hebt al heel veel artiesten op de gevoelige plaat vastgelegd. Kurt Cobain van Nirvana, Amy Winehouse, Madonna is er zo eentje. Wie is jouw favoriet? Als je iemand moet kiezen, wie vindt je het leukste om te fotograferen?
1: Oh.
0: Geen gemakkelijke vragen. Oh, ik weet het.
1: Nee, dat is echt geen gemakkelijke.
0: Maar kiezen is ook verliezen, hè?
1: Alles was leuk eigenlijk.
0: Ja. Ja, dat snap ik helemaal.
1: Toen nog wel.
0: Ah, wel.
1: Toen nog wel.
0: Kijk, maar Guy, we gaan sowieso allemaal komen kijken naar die unieke tentoonstelling, toch wel echt de moeite wordt. En we kunnen ook niet anders dan de Rolling Stones er nog eens bij halen. Toch? We gaan voor Paint It Black. Maak er een hele mooie dag van, Guy.
1: Oké, dank je.
0: Dag.
1: Ja, dag.

0: Leuk, hè? Die nieuwe single van Kato. 1, 2, 3, 4. Ja, ondertussen is het wel stilletjes aan tijd om de schoenen te beginnen aandoen en de jassen en de boekentassen te nemen voor de allerlaatste keer. Want ja, de laatste schooldag, het is een feit vandaag. Dorine Dumoulin uit Wervik die laat weten dat ze voor haar kleindochter, dat die in de vosjesklas zit en dat ze een grote knuffelvos heeft gemaakt als afscheidscadeau voor de juf. Billy uit Peer is dan weer buschauffeur voor een lagere school en hij heeft gisteren 40 snoepzakjes gemaakt voor de kindjes op zijn bus en hij heeft ook een cadeautje gekocht voor de begeleidster en de directrice. En Geert Schrapen uit Antwerpen die heeft 25 jaar geleden een cadeautje gemaakt voor de leerkrachten van zijn kinderen en daar wordt 25 jaar later nog altijd over gesproken. Geert Schrapen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu ben ik heel nieuwsgierig. Wat heb jij gemaakt, Geert?
1: Ja, destijds met kinderen thuis een liedje gemaakt om de leerkracht te bedanken voor het fantastische schooljaar. En dat liedje is blijven bestaan en dat zingen ze tot op vandaag. Tot op vandaag nog altijd terug de laatste dag van het schooljaar.
0: Maar dus dat zal daar vandaag ook weer klinken eigenlijk dan?
1: Vandaag gaat het er zeker weer klinken. Het kan niet anders, het moet.
0: Maar fantastisch zeg. Ja, je hebt ondertussen ook al verschillende versies gemaakt van dat nummer. Een soort van carnavalsnummer ook. Wacht, ik heb een stukje. We gaan even luisteren. Hè.

0: gemageerd. Hoe tof is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk heel stom gekomen. En dan, ja, heel, heel, heel leuk. En er zit dan ook wat tekst in die voor de kinderen ook van toepassing is. En daardoor komt dat dan... want ik zet mijn boekentasje een tijdje aan de kant. Nu kan ik langer slapen. Dat is toch zo plezant?
0: Ja. Ja, dat zullen de mama's en de papa's ook leuk vinden, dat ze wat langer kunnen slapen.
1: Absoluut, absoluut, absoluut.
0: Heel herkenbaar. Wat een top idee, voilà. Dus mocht je nog een cadeautje zoeken, maar dan misschien voor volgend jaar... voor de juffen en de meesters van je klas. Denk eens na over een nummer dat dan misschien 25 jaar later gewoon nog altijd gespeeld wordt, wie weet. Hey Geert, merci. Groetjes aan de kinderen die nu intussen ook al 25 jaar ouder zijn natuurlijk. Zo gaat dat dan.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Een mirakel, dat kan ik je niet beloven. Maar een leuke ochtend hier bij Radio 2, dat wel. Simple Minds and I Promised You a Miracle.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bijdrage allemaal.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Amai, veel moed als je daar in de file staat op die E19. En we moeten straks ook nog even aandacht hebben voor iemand die vandaag 75 jaar geworden zou zijn.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En groenvoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Nederland ligt eruit op het WK. Het werd uitgeschakeld door Marokko met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. En toen volgde een spannende penaltyreeks met veel missers.
6: El Ainaoui. Oh, tegen de lat. Tweede strafschop Nederland. Kluivert. Tegen de paal. Ook hij mist. Timber, die trapt hem gewoon naast. Ai, ai, ai, Nederland, wat is dit toch? Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
5: Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde bij de NOS op de uitschakeling.
7: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
8: Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
7: Intens natuurlijk. Je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
5: De Marokkaan Issa Diop had in de extra tijd de 1-1 gemaakt en zo verlengingen afgedwongen voor zijn land. Hij draagt zijn overwinning op aan het Marokkaanse volk.
9: Je me sens vraiment, vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile. Mais on est resté ensemble. Et à la fin, on a gagné ce match.
5: Het was een moeilijke match, maar Marokko bleef goed samenspelen, zegt Diop. Intussen wordt er uitgebreid gevierd door Marokkaanse voetbalfans. In het centrum van Brussel bijvoorbeeld zijn Marokkaanse supporters samengekomen aan de beurs. Ook in Nederland is dat het geval. In Den Haag is Bengaals vuur afgestoken en rijden auto's toeterend door de straten. Hier en daar is het onrustig en wordt de politie bestookt. De politie van Den Haag heeft het waterkanon ingezet en er is ook al iemand opgepakt. Op het WK ligt ook Duitsland er verrassend al uit. Ook daarna penalties tegen Paraguay. Brazilië gaat dan weer wel een ronde verder. Tom Boudeweel.
10: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte twee penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen. En drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
5: Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Die hangt daar samen met de vlag van veel andere landen, omdat Israël in Antwerpen diplomatiek vertegenwoordigd is. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
11: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
5: Groenvoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten en hij is niet te spreken over de aanpak van de politie en de rol van Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
12: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
5: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad van gisteravond dat iedereen zich aan de regels moet houden.
13: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
5: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven uithangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld om te bepalen wie de kosten moet betalen om gronden met asbest te saneren. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid zou opnemen en dus te weinig wil betalen. De regering stapt naar de rechter, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
14: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave naar samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daarvoor Vlaanderen binnen te halen.
5: Hoeveel de Vlaamse regering van Etex wil, is niet duidelijk. In Monaco zijn gisteravond rond 9:00 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter, die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Volgens Franse media is één van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week rond 25 graden. Nederland en Duitsland zijn allebei uitgeschakeld op het WK voetbal. Daarmee begonnen we. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Hetzelfde lot voor Duitsland dat eruit ging tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
0: Morgen is dan onze Hajo.
15: Ja, spannend. 9:00. Ik moet wel wakker blijven.
0: Het is 10:00 zelfs.
15: Is 10:00?
0: Om 10:00 spelen we pas tegen Senegal. Okay. Dus je mag nog niet half kwijlend en slapend in de zetel liggen. Dat mag niet.
15: Ik zal me wekker zetten.
0: Wil je je wagen aan een pronostiekje? Of,
15: het is een lastige klant, hè, Senegal.
0: Ik weet het,
15: velle
0: ja.
15: Jongens, hè. Toch 2-1 voor de Belgen.
0: 2-1, oké. Okay. Ja. We gaan het zien. Op de weg is het vooral
15: 2-1 voor de files. Brussel, inderdaad. Ja, 1-19. En nog steeds anderhalf uur aanschuiven, zeg. Van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. We hebben nog even geïnformeerd bij het verkeerscentrum zojuist. En ze zijn de signalisatie aan het weghalen, zien ze op de camera's. Dat betekent hopelijk binnenkort 2 rijstroken open. Maar dus intussen tijd kan je beter omrijden via de A12. Daar zijn intussen ook wel vertragingen gemeld natuurlijk. Hè. Van 25 minuten van Wilrijk tot Schelle. Daar is tot overmaat van ramp ook nog eens een ongeval gebeurd natuurlijk. En verder nog 20 minuten bij Londerzeel. Het gaat ook heel moeizaam op de N1 van Kontich naar Mechelen. Door mensen die de files willen vermijden natuurlijk. Verder naar Brussel. Veel minder drama gelukkig. Op de E40 een kwartier het bijtellen vanaf Aalst. De E40 vanuit Luik 25 minuten vanaf Heverlee. En op de E429 een kwartier hier bij Halle. Naar Antwerpen, wat hebben we daar? Een kwartier van voor Kruibeke. Andere snelwegen nauwelijks iets te melden. Antwerpse ring richting Nederland is wel vrij druk. Bijna 25 minuten bumperen van Sint Anna Linkeroever tot aan Borgerhout. De N16 naar Willebroek. 20 minuten aan die werken in Temse. En het is ook druk op de binnenring rond Brussel. Je verliest ruim een half uur van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring ook 35 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Dat komt door een aandrijving. Op andere plaatsen gelukkig alleen kleinere files.
16: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
17: Sta op met Radio 2.
18: Radio 2.
17: sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.
0: Hey, een hele goede morgen.

0: Een beetje zot zijn doet geen zeer, hè? Of dat zeggen ze dan toch? Seal en Crazy. Een hele goede morgen allemaal. Ja, zeg, wat een nacht. Vannacht zowel Duitsland als Nederland hupsakee uit het WK gegooid. Er staat op dit moment een pittige file op de E19 aan de Werken van Mechelen richting Brussel. En straks maakt Benjamin de allereerste artiest bekend die op ons podium zal staan bij Radio 2 aan Zee. Spannend. Tot dan gaan wij opwarmen met de Radio 2 Zomerhits 1000 vanaf 9 uur met Benjamin. En er zijn nog 10 nummers over waar je op kan stemmen. En zo jouw favoriet natuurlijk naar die absolute nummer 1 kan halen. Maai Hopenbrouwers uit Brecht, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Op wie heb jij gestemd?
1: Op Margriet natuurlijk. Ik wil haar nog een laatste eerbetoon geven.
0: Ja, je wil graag dat zij helemaal van boven komt met lekker blijven hangen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat snap ik. Maar het is geen gemakkelijke keuze, hè, want er staan heel veel goede platen tussen. Maai, laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, dat weet ik. Maar voor mij was dit evident.
0: Oké, voilà. Dat is heel duidelijk. Jij hebt niet meer te overtuigen. Je hebt ook al gestemd. Waarvoor dank natuurlijk. Dat kan je doen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar dat hoeft niet op ons Margriet te zijn. Dat mag natuurlijk, maar het kan ook Belle Parijs zijn met Anna Morara. Of Los Del Rio met de Macarena. Of Caoma met Lambara. Enfin, kiezen is een beetje verliezen. Maar het is wel heel tof om dan te horen wie er op nummer 1 komt te staan. En straks vanaf 9 uur dus weer meegenieten met de Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Afgelopen weekend stonden ze te stralen. Sinds langs nog eens op Belgische bodem. Op het festival Life is Life. Blinkeroever. Dat was heel mooi.
1: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Ah.
6: Of grassprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
7: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Geld is niet alles in het leven, hè? Maar het is wel gemakkelijk. ABBA en Money, Money, Money. Ja, voor heel wat kinderen en jongeren is het vandaag de laatste dag van het schooljaar. Benieuwd of die nog allemaal naar school gaan, maar voor de kleuter- en lagere school Sint-Jozefschool in Ingelmunster is het de allerlaatste schooldag ooit. Want de school, die bijna 100 jaar is, sluit definitief de deuren. Tine van den Boogaarde, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Directeur, ja, hoe komt het dat jullie ermee stoppen?
1: Wij zijn een school met 2 vestigingen en het aantal op de vestiging was zodanig klein geworden dat wij eigenlijk allemaal samen in de grote vestiging kruipen, die eigenlijk maar op 1,5 kilometer van elkaar liggen. Dus het is een kleine, toch grote ingreep.
0: Oké, dus jullie gaan eigenlijk naar een andere vestiging. Daar komt het op neer.
1: Ja, oké. Klopt. Ja.
0: Hoeveel leerlingen zijn er dan nu nog bij jullie?
1: Nu zijn er in het kleinschooltje nog 57 leerlingen vandaag.
0: Oké, en wat zeggen de leerlingen en de ouders nu dat jullie dan stoppen?
1: Het is een emotionele beslissing geweest, maar toch een logische stap. Mm-hmm. Dat horen we bij heel veel mensen en ouders. Ze begrijpen het wel, de omstandigheden. Het gaat uiteindelijk om goed onderwijs voor alle kinderen. Dat is de hoofdzaak, ja.
0: Ja. Vandaag is dat dan de allerlaatste dag. Ja, dat kan niet anders dan dat daar wel wat emoties bij aan te pas komen. Hebben jullie elkaar al eens extra vastgepakt deze ochtend?
1: Dat zal zeker nog gebeuren vandaag, ja.
0: Ja, want er zijn vast heel veel mooie momenten geweest. Wat is voor jou als directeur zo het mooiste moment?
1: Voor mij zijn de momenten heel recent, want ik ben nog maar pas directeur van Prisma de Wegwijzer, dus voor mij is het nog een beetje zoeken, maar ik heb daar toch ook al wel hele leuke tijden geleefd.
0: Ja, dat zal wel. En vandaag dan afscheid van de leerlingen. Hoe gaat dat zijn bij jullie?
1: Wij gaan aftellen naar de vakantie.
0: Ah, ja.
1: Ja, wij tellen af.
0: Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat met z'n allen op de speelplaats gaan staan en van 10 naar 1?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja,
0: zalig. Ja. Ja, dat is altijd een fijn gevoel om zo de vakantie in te gaan. Ook al is het voor jullie misschien een klein beetje minder fijn. Maar kijk, goed. Maak er daar toch nog een hele mooie dag van, Tine.
1: Ja, dat doen we. Dankjewel.
0: Veel hartjes en liefde daar voor alle leerkrachten van de Sint-Jozefschool in Ingelmunster.
1: Dat geef ik door.
0: En maak er een mooie vakantie van, hè.
1: Ja, doen we. Dankjewel.
0: Dag.
1: Dank u, dag.

0: Aha, and the sun always shines on TV. Op de televisie, maar toch nog altijd een tikkeltje meer op de radio. Zeker straks weer met Radio 2 Zomerhits 1000 vanaf 9 uur. En zometeen gaan wij de verjaardag vieren van iemand die 75 geworden zou zijn. Of hij als het leven een beetje anders was gelopen, toch?
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar eerst eens luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in jouw buurt.
3: 8:30, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Thomas van den Hoef. Goedemorgen. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermae Palace goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel op de Zeedijk eindelijk beginnen. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen. Er komt ook extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. Burgemeester John Crombé van Oostende is blij dat er eindelijk een doorbraak is in een dossier dat al 30 jaar aansleept.
4: Als alles goed gaat, dan zal er volgend jaar in februari normaal aan de restauratie begonnen worden, die 4 à 5 jaar zal duren. Ondertussen gaan de twee armen, de twee koninklijke gaanderijen, links en rechts, met de koppen gerestaureerd zijn tegen eind dit jaar. En op het moment dat dat gerestaureerd is, vangen de werken aan van het hotel.
3: Het nieuwe vervoersplan van de lijn heeft grote gevolgen voor de inwoners van Hulste en Bavikhoven. Dat zijn twee deelgemeenten van Haarlembeke. Het plan van de lijn gaat in vanaf morgen. En als besparingsmaatregel zijn er heel wat bussen met een lage bezetting geschrapt. Dat is ook het geval voor lijn 21. Tijdens het schooljaar zullen er nog amper 5 bussen per dag rijden in plaats van 28 nu. Schepen Koen Opzomer vreest dat senioren het slachtoffer zullen worden en bijvoorbeeld niet meer naar de donderdagmarkt in Haarlembeke zullen kunnen gaan.
5: De senioren die gaan waarschijnlijk niet meer naar de markt gaan op donderdag voormiddag. Dus die markt is om 1 uur gedaan. Die gaan niet 3 uur of 4 uur wachten in de namiddag om naar huis te gaan. Dus wij vrezen dat er heel wat mensen zijn die de bus niet meer gaan nemen. En wat is dan eigenlijk het gevolg daarvan? Ja, weer minder mensen op de lijn. Volgt er een volgende besparingsronde van de lijn, dan gaan die zeggen van, ja, er zit bijna geen volk meer op die lijn, we gaan die schrappen.
3: Wat het nieuwe vervoersplan van de lijn voor jou betekent, kan je lezen in onze VRT Nieuws-app. In Roeselare zijn de twee waterlekken die zondagavond waren ontstaan hersteld. Ruim 20 gezinnen zaten geruime tijd zonder drinkwater. Een eerste lek in de buurt van brouwerij Rodenbach was snel hersteld. Maar het tweede lek in de Karabinierstraat kon pas gisteravond laat worden gedicht. De watergroep had daarvoor extra ploegen ingezet. En op de Zoete Grand Prix in Knokke begin oktober zal een exclusieve Bugatti sportwagen ingezet. En op de Zoete Grand Prix in Knokke begin oktober zal een exclusieve Bugatti sportwagen te zien zijn die nog eigendom is geweest van koning Leopold III.

0: aanschuiven. Een beetje aanschuiven echter op de A19 nu ook, van Ieper naar Kortrijk bij Zonnebeke, Beeselaar. Daar staat een vrachtwagen in brand, dus goed opletten daar. En dan nog steeds die problemen op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Nog steeds anderhalf uur geduld oefenen van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar blijft de situatie status quo met alleen maar verkeer mogelijk over de pechstrook. Het is beter om te rijden via de A12, nu ja. Maar daar zijn intussen ook al vertragingen van 1 uur van Wilrijk tot Schelle. Dat komt dan weer door een ongeval. Kleinere wegen beginnen ook hier en daar vol te lopen. Dat is onder meer zo op de N1 van Kontich naar Mechelen. Ook een half uur aanschuiven daar. We hopen dat de weg snel niet vrij is, maar toch wel 2 rijstroken vrijgemaakt zullen worden.
1: En vrij ook, laat ons eerlijk zijn.
0: Helemaal vrij is nog beter, maar dat zit er van vandaag niet in, vrees ik. Andere files naar Brussel. E40 vanuit Luik, 25 minuten erbij vanaf Heverlee. En verder ook een kwartier van Everen tot in de Europese wijk. De E429 ook 20 minuten bij Halle. Naar Antwerpen geen zware spits, gelukkig. Op de E17 alleen een kwartier bumper van voor Kruibeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland aansluitend wel 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de N16 naar Willebroek, ook daar nog 20 minuten aan de werken in Temse. En dan kijken we even naar de ring rond Brussel. De binnenring een half uur vertraagt toch tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 3 kwartier van Waterloo tot Groenendaal. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen nergens files van meer dan 10 minuten.
1: Zo, en dan is het nu tijd om de verjaardag te vieren van iemand die normaal gezien vandaag 75 jaar geworden zou zijn. En echt icoon. Ik heb het natuurlijk over André Hazes.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: zou vandaag dus 75 jaar geworden zijn. Hij was een echte publiekslieveling, hè? André Hazes, en zij geloofde in mij. Ja, hij heeft geen makkelijk leven gehad. Hij sukkelde heel erg met zijn gezondheid. Is amper 53 jaar geworden. En ik herinner mij nog zo beelden van zijn begrafenis. Dat was echt een soort van mega-evenement. Gigantisch veel volk was er daar in die Amsterdam Arena. En er werden ook pijlen afgeschoten met as van hem in. Zo, die werden dan aangestoken door zijn vrouw en kinderen als een soort van vuurwerk. En dat was zijn allerlaatste wens. Dat is intussen dik 20 jaar geleden, maar nog lang niet vergeten.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Misschien heb je vandaag nog een pittige dag voor de boeg. Op het werk, of omdat je gaat verhuizen, of omdat de tuin nog aangepakt moet worden. Of misschien kan jij wel gewoon echt een nummer gebruiken om deze laatste dag van juni goed te beginnen. Een stevige kickstart te geven? Ah wel, laat het mij dan eens weten. Welk nummer mag dat voor jou zijn en waarom? Laat maar van je horen in de Radio 2-app. Radio 2. Misschien zouden de mensen van NASA ook wel zo'n nummer kunnen aanvragen hier vandaag bij ons. Want het is een belangrijke dag voor hen. Want als alles goed gaat, dan redden zij vandaag de wereld van een ruimtetelescoop die anders zou neerstorten. Ik besef het, dat klinkt heel erg dramatisch. Collega Wim de Wazeneer, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik aan apocalyptische toestanden met neerstortend brandend puin en zo. Of heb ik nu te veel films gekeken?
1: Wel, heel apocalyptisch zal dat ook niet zijn. Maar het is inderdaad wel zo dat als er niets gebeurt, dat die ruimtetelescoop gaat neerstorten op de aarde, waarschijnlijk nog ergens eind dit jaar. Hmm? Nu, heel uitzonderlijk is dat niet, dat er satellieten terug neervallen op aarde. Dat gebeurt eigenlijk dagelijks.
0: Okay.
1: Een satelliet, als die aan het einde van zijn leven is gekomen, ja, dan zakt die eigenlijk en dan valt die terug naar beneden en dan brandt die op in de atmosfeer. Normaal gezien gebeurt dat altijd ergens boven de oceaan en merken we daar helemaal niks van.
0: Oké, dus de kans dat dat ding op ons hoofd valt is eigenlijk heel erg klein, maar waarom willen ze dan per se deze telescoop toch redden?
1: Wel, omdat het een dure ruimtetelescoop is. $500 miljoen kost die. En het is ook wel eentje die veel wetenschappelijke waarde heeft. Hij bestudeert gammaflitsen. Dat zijn, die komen van de krachtigste ontploffingen van sterren. Hele uitzonderlijke, nee, misschien niet uitzonderlijke dingen, maar wel heel grote gebeurtenissen waar we veel van kunnen leren uit het heelal. Die is daar heel goed in. Die kan dat, zo'n flits kan die binnen een paar minuten al lokaliseren, terwijl andere telescopen daar 1 tot 2 dagen voor nodig hebben.
0: Okay.
1: Dus ja, we leren heel veel van die telescoop en daarom willen ze eigenlijk vermijden dat die, ja, veel sneller dan verwacht zal neerstorten op de aarde.
0: Ja, het is een duur ding. Het heeft belangrijke data met zich mee waar we veel uit kunnen leren. Dat zijn redenen genoeg, denk ik. Ja, ik vraag me dan af, nu doen ze dat? Is dat de eerste keer dat ze zo'n reddingsmissie dan gaan doen?
1: Wel ja, het is eigenlijk inderdaad een ongeziene reddingsmissie, vooral omdat die satelliet daar niet voor voorzien is. Hè. Dus het gebeurt al wel dat er een ruimtevaartuig wordt gelanceerd om dan te koppelen aan iets anders dat rond onze aarde aan het cirkelen is. Maar het grote verschil is dat deze satelliet daar niet voor voorzien is. Dus daar zijn geen, geen poorten aan waar dat ruimtevaartuig dat nu gelanceerd wordt, dat daar kan aan koppelen. Dus wat ze gaan doen is, dat wordt straks gelanceerd. Die gaat dan, het is al een uitdaging om te achterhalen waar dat ding zich precies bevindt in de ruimte.
0: Ja.
1: Die moet dezelfde snelheid, dezelfde hoogte, die moet daar precies bij aankomen. En dan gaat die eerst kijken, ja, waar is er ergens een mogelijkheid? Die heeft 3 robotarmpjes. Die moet eigenlijk die satelliet als een soort van omhelzing omhelzen.
0: Het klinkt schattig. Het klinkt schattig, Wim.
1: Waar kunnen we dat doen, hè? Zonder iets stuk te maken.
0: Ja.
1: Dus het is wel een gewaagde missie, toch?
0: Ja, dat zal wel. Het is ook niet helemaal zeker dat dat doorgaat, hè? Dat kan ook nog allemaal afgeblazen worden.
1: Het kan allemaal nog afgeblazen worden. Zo gaat dat in de ruimtevaart. Uitstel is meer de regel dan de uitzondering. Dus ja, dat kan eigenlijk tot de seconde voor de lancering nog uitgesteld worden. Maar het is wel zo dat de tijd tikt natuurlijk, hè, want die satelliet blijft maar dalen, of die telescoop blijft maar dalen. Dus ja, er gaat toch iets moeten gebeuren.
0: Ja, kijk, en dat zou dus mogelijk vandaag zijn. We wensen die mensen bij NASA in ieder geval heel veel succes ermee. En als ze toch alsnog zich willen aanmelden voor een werkplaatje in de Radio 2-app, ze zijn heel welkom. Merci, Wim.
1: Graag gedaan.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon's Legers.

0: Het officiële WK-lied. Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Het is vooral toch bye-bye geworden voor Nederland en Duitsland vannacht. Maar met welk nummer wil jij je dag goed starten? Want de werkende mens die mag hier elke zomerochtend zo rond 10 voor 9 een plaatje kiezen. En we kregen een bericht van Vivian de Vrieze uit Neerpelt, die het nummer niet voor haar vraagt, maar voor haar dochter. Vivian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Want die, we moeten eerlijk zijn, die heeft het afgelopen jaar heel, heel, heel hard gewerkt, hè?
1: Ja, mijn dochter is terug aan het studeren. Na een burn-out heeft haar ontslag gegeven. Want dat ging niet samen, werken, leren, 3 kindjes. De oudste moet nog 10 worden. En nu is ze geslaagd in haar eerste jaar met glans voor schooljuffrouw.
0: Maar, ja. Hoe goed is dat? Het is een komende juf, ja, eigenlijk voor het lagere onderwijs.
1: Ja, ja, ik ben heel, heel fier op haar, echt
0: wel. Dat zal wel, dat kan ik me voorstellen als je dochter zo een heftige periode heeft gehad. Burn-out, 3 kinderen en dan nog terug gaan studeren. Je zou voor minder heel fier zijn. Vertel mij eens, welk nummer wil jij graag voor haar horen?
1: Simply the best. Het is de beste dochter die ik heb. Ik heb maar 1. En een heel lieve schoondochter, die wil ik ook nog geluk wensen. Want die moet nog een maandje en dan krijgen we ons 5e kleinkind.
0: Oh, ja. Amai. Dat wordt een hele mooie zomer, denk ik zo, voor jou, Vivian. Ja. Kijk, ik draai met veel plezier Simply the Best van Tina Turner. Merci en fijne dag nog, hè.

0: Er zijn slechtere manieren om je dag te beginnen, denk ik, dan Tina Turner en The Best. Zometeen gaat hij alleen maar heel fijn verder met Benjamin en de Radio 2 Zomerhits 1000. En Benjamin heeft ook een verrassing bij, want hij gaat de allereerste artiest bekendmaken die op ons Radio 2 aan zee podium zal staan. En ik kan het al zeggen, het is een klepper, maar een klepper. Jullie gaan het leuk vinden. Max, zwijg nu, hè. Ik heb niks gezegd.
1: Stoppen bij moleculen in vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, dubbel...
2: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldekortingen tot wel 50%.
1: Ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En veel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
3: Als je je badkamer, slaapkamer, living en keuken voor een prikje in het nieuw wil steken, dan is dit helemaal voor jou. De Witte Litaar gooit zijn deuren wagenwijd open voor een grote kilokermis. Het moment om luxe bed, bad, keuken en tafellinnen tegen heel scherpe kiloprijzen mee te nemen. Van 19 juni tot en met 4 juli. Maandag tot vrijdag van 10 tot 6 en zaterdag van 10 tot 5. De kilokermis van de Witte Litaar. Julian Caniestraat 24 in Lauwe.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
5: En ik kan Sharon al heel even aanvullen. Het is een klepper en geen klepster. Ja, het is dus een man. Straks alle details erover in de Radio 2 Zomerhits 1000.
6: Elke dag, telk voor twee.
7: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Marokkanen vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel kwamen blije supporters vroeg in de ochtend op straat.
8: Vive le Maroc! Nou, franchement, on est très content.
9: Très, très, très content. Parce que c'est une victoire méritée et un match très, très, très difficile.
8: On a chanté, dansé.
9: Très très bonne ambiance. Maintenant, on rentre à la maison, on va faire dodo.
7: Ze vonden het dus verdiend en konden daarna tevreden gaan slapen. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld dat zijn team al na de 16e finales naar huis moet. We hadden het geluk niet aan onze kant, zegt hij.
10: Het begon nog goed. Maar ik denk ook, als ik zie hoe de tweede penalty van Marokko erin gaat, dat ons Bart, onze keeper, eigenlijk de bal zelf met zijn hak erin tikt. Dan kun je niet spreken van dat we geluk hebben in dat soort momenten. En dat heeft uiteindelijk mede bepaald dat we eruit liggen.
7: GroenVoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt tijdens een betoging voor de Palestijnen in Antwerpen. Volgens de politie waren ze aan het manifesteren op een verboden plaats. De GroenVoorzitter is niet te spreken over hoe hij aangepakt is door de politie en over de rol van N-VA-burgemeester Els van Doesburg.
11: Het is niet de eerste keer. De N-VA en burgemeester Els van Doesburg heeft een systematiek waarbij ze heel agressief omgaat met vreedzaam protest en in de plaats van te deescaleren probeert te escaleren. Ik heb het aan de levende lijve meegemaakt. Op een gegeven moment, toen er heel hard werd geduwd, heb ik me omgedraaid. Er stond een oudere dame naast mij. Zij was bijna omvergevallen. Ze kon moeilijk op adem komen. Ik heb me omgedraaid naar de politieagent en heel rustig gevraagd, kan u alstublieft deescaleren? Waarop ik opgepakt ben geweest. Dat is niet normaal.
7: De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex, dat is de huidige naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger het kankerverwekkende asbest produceerde. Er is anderhalf jaar onderhandeld om te bepalen wie wat moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt daar nu mee omdat Etex te weinig zou willen betalen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
12: We hebben vandaag de opdracht om tegen 2040 Vlaanderen asbest veilig te maken. Mm-hmm. We willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is. En daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, daar moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, minnelijk, moet dat via de rechtbank.
7: In Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. De dader is nog op de vlucht. De slachtoffers zouden een Oekraïense man en zijn gezin geweest zijn, zegt Steven de Kranen.
13: Het zou gaan om de Oekraïense zakenman Vadim Ermolaev, zijn vrouw en zijn jonge tienerzoon. Ermolaev woont sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in Monaco. De Oekraïense president Zelensky legde Ermolaev sancties op omdat hij zijn alcoholhandel voortzette in het door Rusland bezette schiereiland Krim. Om die sancties te ontwijken vlucht Ermolaev naar Monaco. De autoriteiten zeggen dat het de eerste keer is dat er zo'n aanslag in Monaco plaatsvindt.
7: Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. Zeer goedemorgen, Hajo. Ja, die problemen op die E19, dat is voor zo meteen. Maar eerst beginnen we bij de A19, hè?
14: Ja, inderdaad. Van Ieper naar Kortrijk is dat de snelweg A19. Daar is een beetje vertraging bij Zollebeke. Daar stond net een vrachtwagen in brand. Zal al geblust zijn, maar dus hou rekening met nog wat hinder. En dan op de E19 van Antwerpen naar Brussel even kijken. Daar staat nog bijna 1 uur file. Vanaf Edegem helemaal tot Mechelen-Zuid. De wachttijden lopen wel terug. Daarnet was het nog ruim 1,5 uur. Zou dus kunnen zijn dat die nachtwerkzaamheden nu uiteindelijk zijn opgelost. Maar daar zoeken we nog bevestiging naar. In elk
5: de dag
14: geval
5: is aangebroken, hè? Dus voilà, de nachtwerkzaamheden zouden we wel stoppen. Okay.
14: Dus ja, er wordt nog omgeleid via de A12 om naar Brussel te rijden. Maar daar is het eigenlijk even erg intussen met de 3 kwartier file van Wilrijk tot Schellen. Want ja, daar is natuurlijk een ongeval gebeurd. En door omrijders staat er ook nog 1,5 uur file op de N1 van Kontich naar Mechelen. En dan de andere files naar de hoofdstad staan nog op de EV. Vanuit Luik, 1 kwartier vanaf Everenberg. Verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411, 10 minuten van Overijse tot Jezus-Eik. Daar zijn dan weer 2 rijstroken versperd door een aanrijding. De binnenring rond Brussel, ruim 1,5 uur vertragen nog tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde inderdaad. In Zelk is ook nog eens een ongeval gebeurd. En de andere richting, de buitenring, ook daar bumperen wij Grote Bijgaarde door een ongeval op de linkerrijstrook. De kleine ring richting Zuid. Daar nog 1,5 uur extra rekenen van Koekelberg tot Kunstwet. Jawel, ook een aanrijding daar. Antwerpse ring richting Nederland. Nog 1 kwartier erbij tellen van Antwerpen-West tot Borgerhout. En 16 naar Willebroek natuurlijk ook nog steeds. 20 minuten aan de werken in Temse. En jawel, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
5: Ja, stevige ochtendspits op deze 30ste juni. Dankjewel, Hajo.
15: Energie Rebellie. Radio 2, Zomerhits 1000.
16: Benjamin Scholaert.
5: Het is vandaag de tweede dag met onze Zomerhits 1000. We zitten bij nummer 858. Dat is Lost Frequencies met Reality. Welkom.

858 is voor Lost Frequencies met Reality. Nog tot zondag hoor je de Radio 2 Zomerhits 1000. Iets voor 8 uur zal ik jou vertellen wie er op nummer 1 staat. En dan vanaf maandag vind je ons natuurlijk in Blankenbergen. Gaan we 8 weken lang radio maken van op de dijk ter hoogte van de pier. Jij bent uiteraard van harte welkom. Er zal alle dagen van alles te beleven zijn. Ja, en zoals elk jaar komen er ook artiesten langs op ons podium. En ik ga jou dus zo meteen die eerste naam vertellen. Kan je nu al zeggen dat het dik de moeite zal zijn. Hoor je dus nog voor 10 uur. Maar eerst onder andere nog de nummer 857. Die is voor de Kreuners met Verliefd op Chris Lomme.

0: Intussen een bericht gekregen in de app van Radio 2 van Hilde Adriaanses. Die schrijft zich, Benjamin, waar is die lijst van die top 10 terug te vinden om te stemmen? Hilde, heel gemakkelijk hoor. Je gaat naar het Radio 2-kanaal VRT Max. Daar vind je een foto van Kim de Brie. Even op klikken en daar kan het gebeuren. Daar kan jij gaan stemmen. Dit kwam uit de zomer van 1968, de zomer van Woodstock. Op nummer 856 hoorde je de Love Affair met Everlasting Love. Elke
1: dag telt voor twee. Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
2: Benjamin Scholaert. Let's move it.

zochten en ze vonden ook inspiratie bij Marvin Gaye. Op nummer 855, Charlie Puth samen met Meghan Trainor en Marvin Gaye. En de volgende komt uit het jaar van de Macarena. Weet je dat nog allemaal? De Macarena's dan dansen op alle feesten uit 96. Het is Jimmy B met Zomaar Zo.

Dus een gelukkige, blije Raf van Brussel bij Sunnyside op 853. Bericht gekregen in de app, zegt Benjamin. Kan je toch al een tipje van de sluier oplichten over wie die eerste artiest is? Jongens, ik ben zo slecht in tips allemaal. Nog even wachten, want straks vertel ik het jou. Straks hoor je wie dus als eerst op dat podium zal staan maandag in Blankenbergen. Bij de volgende zitten we bij de Discots en de Bee Gees met Night Fever 852.

0: Davy uit Mol, die hoopt alvast op Willy Sommers. Dat hij dus onze eerste live artiest wordt. Maandag in Blankenbergen bij Radio 2 Zomerhits. Ja, we gaan het straks allemaal samen ontdekken. Je hoorde de Bee Gees op 852 met Night Fever.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
4: Frisco's.
5: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Ze zijn terug.
9: In de tekstje nog.
10: Natuurlijk kijk ik mijn tekstje nog.
8: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Ik hoop dat je beter kent dan ik.
8: Nieuwe zomerse muziek. Oh yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Je luistert naar Radio 2 in

0: Het is 9:30, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Thomas van den Hoef. Goedemorgen, het is vandaag de laatste dag van het schooljaar, maar voor de Sint-Jozefschool in Ingelmunster is het ook de allerlaatste dag ooit, want de school die bijna 100 jaar oud is, sluit definitief de deuren. Er zijn namelijk te weinig leerlingen. De 57 die er nog resten verhuizen op 1 september naar een andere vestiging van Prisma Basisschool De Wegwijzer, iets verderop. Directeur Tine van den Boogaarde vertelde dat vanmorgen in Sta op met Radio 2.
1: Het is een emotionele beslissing geweest, maar toch een logische stap. Mm-hmm. Dat horen we bij heel veel mensen en ouders. Ze begrijpen het wel, de omstandigheden. Het gaat uiteindelijk om goed onderwijs voor alle kinderen.
0: De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermae Palace goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel op de Zeedijk eindelijk beginnen. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers stellen. Er komt ook extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. Burgemeester John Crombé van Oostende is blij dat er eindelijk een doorbraak is bereikt in een dossier dat al 30 jaar aansleept.
2: Als alles goed gaat, dan zal er volgend jaar in februari normaal aan de restauratie begonnen worden die 4 à 5 jaar zal duren. Ondertussen gaan de twee armen, de twee koninklijke gaanderijen links en rechts met de koppen gerestaureerd zijn tegen eind dit jaar. En op het moment dat dat gerestaureerd is, vangen de werken aan van het hotel.
0: In het plan staan ook waarborgen voor de erfgoedwaarde van het hotelgebouw. Senioren dreigen het slachtoffer te worden van het nieuwe vervoersplan van de lijn, dat zegt de schepen van mobiliteit in Harelbeke.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
1: Het zijn solden in de designer outlets van Roermond.

0: solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Is zeer zeldzaam. Het voertuig werd in 2020 nog verkocht voor bijna 11 miljoen euro. Het maakt nu deel uit van een verzameling in Zwitserland. Vanmorgen vrij veel wolken, kans op een lokale bui ook. Later vandaag weer volop zon.
3: 9:55, ha joh, de brenger van goed nieuws toch als het gaat over de E19.
4: Voor een keer, ja, voor een keer inderdaad, want op de E19 van Antwerpen naar Brussel is de weg helemaal vrijgemaakt bij Mechelen-Zuid. Dus alle drie rijstroken zijn weer open richting de hoofdstad. Dus de files zijn eigenlijk al zowat verdwenen. Maar let op, vanavond begint een nieuwe fase bij Mechelen-Noord. Dan gaat vanaf morgenochtend in beide richtingen het verkeer over twee smalle rijstroken lopen en een aantal op- en afritten gaan dicht daar. Dus bereid je maar voor.
3: Kijk is gewaarschuwd bij deze, ja.
4: Ja, dus kijk het even na op de website van Wegen en Verkeer bijvoorbeeld. Verder op de A12 van Antwerpen naar Brussel nog 20 minuten aanschuiven van Wilrijk tot Schelle. Daar is de weg ook vrijgemaakt na een eerder ongeval. En op de E40 een kwartier vanaf Ternat. De binnenring rond Brussel blijft wel druk met een klein half uur vertraging tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Ook drukte op de kleine ring in Brussel richting Zuid. Een half uur ben je kwijt van Koekelberg tot Kunstwet. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten extra aan de werken in Temse. Naar en rond Antwerpen nauwelijks vertragingen, dat is goed nieuws. Op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
3: Dankjewel, Hajo.
5: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Benjamin Scholaert.
3: En we zitten intussen al bij 851 en die plek is voor de Pasadena's met Tribute.

0: We zitten recht in de 80's met dit nummer, 1988. Ja, het komt dan wel uit de 80's, maar eigenlijk wilden ze met dit nummer een soort van eerbetoon maken aan de muziek van de decennia ervoor, van Motown Records, legendarische platenlabel. Op nummer 851 vonden we de Pasadena's met Tribute.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, bij de volgende is het een beetje Engels, een beetje Frans samen. Dan is goed schudden en dan krijg je dit hier. Staat op nummer 850, Shake met Tu sais je t'aime.

0: ook nog heel even bevestigen op nummer 850. You know I love you, ofwel in het Frans, tu sais, je t'aime. Als je het dan nog niet verstaan hebt, dan weet ik het ook niet. Je kreeg Shake in onze Radio 2 Zomerhits 1850 dus. Goed, en dan, lieve vrienden en vriendinnen van Radio 2. Vanaf komende maandag vind je ons dus met Radio 2 op de dijk van Blankenbergen, ter hoogte van de pier. Dat is net dezelfde plek als waar we vorig jaar stonden. En je bent dus uiteraard van harte welkom. Er zal van alles te beleven vallen, sowieso tot het eind van de zomer. En op het dak van onze studio is opnieuw het podium waar heel wat artiesten live zullen te zien zijn. En wie is nu maandag die eerste? Wie zal maandag ons podium openen? Wel, dat wordt deze.
1: Ga dan zwemmen in de zee.
0: Jawel, jawel hoor. Komende maandag, 6 juli, opent Bart Peters Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Dat betekent dus ontzettend veel ambiance aan de pier. Die set is gepland om 3:30 in de namiddag. 3:30 kan je dus langskomen en zie je deze man volledig live bezig. Nu, wil jij als eerste ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen, dan moet je de VRT Max-app downloaden, als je die nog niet zou hebben natuurlijk. En volg Radio 2 door op het hartje te klikken en ontvang alle info, de volledige line-up, de allereerste volledige line-up van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Dus VRT Max app, op het hartje klikken, op volgen en dan weet jij het als eerste.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Scholaert. Radio 2.
0: Goed hè, Bart Peters, onze eerste artiest komende maandag. 849 in onze Zomerhits 1000, Sarah Bareilles' Love Song.

0: Ondertussen is dat al lang gebeurd hoor. Zijn die mannen wel beroemd geworden? Ergens in de jaren 80 gebeurde dat. 848 is voor Brass. When will I be famous?
1: Zomerhits 1000.
0: Bart Peters is dus die eerste naam voor komende maandag Radio 2 aan Zee in Blankenberg. Ja, Bart is natuurlijk niet de enige die vanaf volgende week zal langskomen. En wil jij dus als eerste ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen, dan moet je de VRT Max-app downloaden als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op het hartje te klikken en dan ontvang jij als allereerste de volledige line-up van Radio 2 aan Zee in Blankenberg. Hoe je ons dan moet volgen, wel, dus je gaat in VRT Max naar het Radio 2 kanaal. Dat vind je onder radio. En daar klik je dan op dat hartje en krijg je die volledige affiche te zien. En deze staat in de top 10 met lekker blijven hangen. Maar nu komen ze al tegen op nummer 847. Margriet.
2: Maandagmorgen.

0: als met Kathleentje. Nummer 847. Ja, Margriet staat dus in de top 10 van die Radio 2 Zomerhits 1000 met Lekker Blijven Hangen. We weten welke 10 songs erin staan. Maar de volgorde is nog niet bepaald. Jij kan die mee bepalen door te stemmen. Dan moet je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max even op de foto van Kim de Brie gaan klikken en daar kan je je stem gaan uitbrengen. Voor Margriet, als je dat zou willen.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2-podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Het zijn solden bij McCarthy Glen Roubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot min 70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadiguet Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glen Roubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glen Roubaix, elke zondag open.
6: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libelle, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,50 per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Zeg Chantal, wat is dat?
9: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
8: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
9: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
8: Ah ja.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
10: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
11: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
12: Dubbel zoveel plezier voor mattenhaft zoveel moeite.
11: Wacht, dubbel...
12: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldenkortingen tot wel 50%.
11: Ja, dat is inderdaad een helft.
12: Op alle kleren, meubels...
11: Elektro, sportartikelen...
12: En veel meer.
11: Al onze promo's.
12: Op moleculen.be.
11: Als je echt wilt shoppen...
13: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ik heb een familieticket voor Mini-Europa hier bij me liggen. Dat gaat straks de deur uit in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Na het nieuws van 10.
14: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
15: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en de man raakte bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meer gereanimeerd hadden, maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij gewoon bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren werd er gestaakt uit solidariteit met personeel van gevangenissen in Franstalig België, waar een sociaal conflict aan de gang was. Franstalige bonden kaarten ook de overbevolking in de gevangenissen opnieuw aan, waardoor heel wat gedetineerden op de grond slapen en de agressie tegen het personeel toeneemt. Na de zware aardbevingen in Venezuela stuurt ons land hulp. Bifast is vanmorgen vertrokken op de vrachtluchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Majoor Bertorfs.
16: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee dat we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
15: Na de bevingen in Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. De politie in Antwerpen zegt dat de overwinning van Marokko op het WK daar relatief rustig gevierd is. Er werd enkele keren Bengaals vuurwerk afgestoken in Borgerhout en de politie stelde hier en daar verkeersovertredingen vast, maar er waren geen arrestaties nodig om de orde te herstellen. Marokko versloeg Nederland met strafschoppen en speelt nu in de achtste finale tegen Canada. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning ook op het WK tegen Duitsland. De president heeft dat aangekondigd. Meteen na de wedstrijd stroomden duizenden supporters samen in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. En de festiviteiten kunnen dus nog een hele dag blijven doorgaan. Droog met wolken en opklaringen, later vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen, rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. 10:02, zometeen krijg je de nummer 846. Dat is een nummer van Genesis. Eerste weg op de files naar Brussel. Op D40, 10 minuten vanaf Ternat. Op D19 zijn de problemen in Mechelen-Zuid opgelost. De werkzaamheden zijn afgerond. Verderop wel nog 10 minuten aanschuiven van Peuty tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid 20 minuten file rijden van Koekelberg tot Kunstwet. Daar is de weg intussen vrijgemaakt. Op D16 naar Willebroek 25 minuten aan de werk in Temse. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen en door schade aan de sporen rijden er momenteel geen treinen tussen Oudenaarde en De Pinte.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Radio 2.
19: Radio 2, zomerhits 1000.
20: Benjamin Schoen.

Collins bij Genesis met I Can Dance in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ik heb hier dus een familieticket liggen voor Mini-Europa. Dat gaat straks de deur uit. Moet je mij dus straks vertellen uit welk land de zomerhit komt. Zometeen de opgave. Eerst gaan we samen nog eens naar 2004, Eurovisie Songfestival. Wij waren toen op dat Songfestival, weet je nog met wie? Was met Xandy met One Life. Maar de eerste plaats ging naar deze hier. De inzending uit Oekraïne op nummer 845 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Ruslana met Wild Dances.

winnares van het Songfestival 2004. Dat was in de lente, maar in de zomer. In de zomer was dit wel een zomerhit, ook bij ons hier in België. 845, Ruslana met The Wild Dances. En dan de Franse zangeres Sheila. Had al veel liedjes in Frans opgenomen, maar ze dacht, ik wil eens iets internationaals. En ze vroeg aan Nile Rodgers en Bernard Edwards om een samenwerking met haar te doen. Dus die twee van Chic, weet je wel. En het verhaal gaat dat dat bij die twee echt wel serieus zwaar tegen hun goesting was. Maar goed, ze hebben dat toch gedaan. En het resultaat is dit hier. Grote hit aan het eind van de 70s. Sheila B. & Devotion met Spacer.

0: Bengals met een nummer van Prince. Ja, hij schreef dit deze Manic Monday op 853.
1: Zomerhits 1000.
0: En zometeen pak ik jou mee naar de 90s voor W. Please don't go. 842 is dat, maar eerst even dit. Want je kan er deze week ook familietickets winnen voor Mini Europa. Mini Europa, dat zijn de mooiste plekken en monumenten van Europa. In het mini, in het klein, in de schaduw van het atomium. Zometeen hoor je een mini zomerhit. En jij moet mij laten weten uit welk land die hit komt. Luister goed, dit is de opgave. Ja, ik weet het al. En als jij het ook weet, stuur het dan gewoon even door in die app van Radio 2. Dus uit welk land kwam de mini-zomerhit die jij net hoorde voor een familieticket voor Mini-Europa?
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.

0: topnummer uit de 90's, dit hier.
1: Ja.
0: Zomer van 1992. Wat ik van toen nog weet, is dat ik toen mijn plechtige communie gedaan heb. Ik kreeg Please Don't Go met Van W. Beter 842. En zo meteen, Via of de Kunst.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
6: Radio 2 Zomerhits 1000.
7: Onder het 41.

0: In 1983 in de zomer waren die van VOF de Kunst zot van een zekere Suzanne. Hey, voilà, stapelgek op jou. Ja. Zijn geëindigd op nummer 841.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, ja, ja, ik gaf je daarnet een opgave. Een kleine mini zomerhit. En jij moest mij laten weten uit welk land die zomerhit afkomstig is. We gaan nog eens even naar de opgave luisteren. Sandra de Lelio uit Asseder, die mij een bericht stuurde. Goedemorgen, Sandra.
2: Goedemorgen, Benjamin.
0: Zeg het maar, uit welk land kwam dat stukje?
2: Het komt uit Zweden.
0: Zeer goed. En weet je ook welke groep het was?
2: Het was SOB.
0: Met All That She Wants. Jawel, jawel. Ja. Begin jaren 90 zitten we daarmee. Was dat parate kennis voor jou of ben je dat even moeten gaan opzoeken?
2: Dat was parate kennis, zo. Ah. Een beetje mijn jeugd zo.
0: Ja, ook die van mij natuurlijk. Hè. Ja, we zitten denk ik 1993 of zoiets. Toen was dat een hit, die All That She Wants van Ace of Base. Dat wil dus zeggen, Sandra, dat familieticket voor Min Europa jouw richting uitkomt. Heb je nog plannen voor vandaag?
2: Vandaag ga ik werken. Ik werk in de BIP van Assen, dus daar gaan we de vakantielectuur klaarzetten voor iedereen.
0: Goed idee.
2: En deze zomer gaan we in België blijven, maar hier en daar stadjes doen en mooie wandelingen. België is mooi genoeg om thuis te blijven.
0: Zeker, Sandra. Er is zoveel te beleven in ons eigen land dat je niet per se naar het buitenland hoeft te gaan. En je kan dus binnenkort al eens naar Mini-Europa gaan met dat familieticket.
2: Super.
0: Goed, oké. Okay, fijn dat je bij bent. Fijn dat je hebt meegespeeld en blijf zeker luisteren naar die Radio 2 Zomer. Zomerhits 1000. Fijne dag nog eens, Sandra. Bye bye.
2: Ja, dat gaan we doen. Mini-Europa,
1: Das Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Schollaert. Radio 2.
0: Van als hij alweer iemand zeer gelukkig gemaakt met een ticket, familieticket voor Mini-Europa. Sandra uit Assen, die daar aan de slag is in de bibliotheek. Vanmiddag geeft Caroline ook nog een ticket weg. Dit is 840 for America van Redbox.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: 839 is Wil Tura met Hoop Doet Leven. Zometeen komen we uit bij nummer 838. En ik pak jou daarbij mee naar de zomer toen ik 18 jaar geworden ben. De zomer van 1998. Magische zomer, dat moet ik jou natuurlijk niet vertellen. Maar eerst de weg op. Naar Brussel op de E19, 10 minuten aanschuiven van Peutie tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Zelk en Vilvoorde. En op de N16 naar Willebroek, 15 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 richting Jabeke, 10 minuten erbij van Westkerken tot Oudenburg. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Door schade aan de sporen rijden er momenteel geen treinen tussen Oudenaarde en De Pinte.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

1998, zeg. En ze zijn terechtgekomen op nummer 838, Manon met La Tribu de Dana. En in 2000 had ATC een hit met All Around the World. Staat op 837.

boven Brussel toch een beetje grijs. Maar op de radio schijnt het zonnetje. Met onze nummer 837. Rehab samen met A Touch of Glass en All Around the World. En zometeen 836, Camille over Rihanna.

0: Rosita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: ...836.

Het was exact 3 jaar geleden dat ze dit deed. In de zomer van 2023, Camille met Rihanna. Op nummer 836 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Zometeen gaan we naar de 80s for Mars en Pump Up the Volume. Vanavond na het journaal van 7 uur is er weer Iedereen Zomertop VRT 1. Dat is vanavond uiteraard weer met De Stoel. Het plezantste spelletje van de zomer op televisie. Die staat dan ergens in Vlaanderen opgesteld. En jij moet er als eerste gaan inzitten met een voorwerp. En dan kan je winnen. Nu, je hebt een dikke streep voor als je naar ons luistert, naar Radio 2. Want je krijgt elke voormiddag een tip. En die tip vandaag is voorbij de schaduw van een 200 jaar oude plataan ligt een steen in het centrum van een ster. Wat is dat allemaal? Ik ga nog eens herhalen. Voorbij de schaduw van een 200 jaar oude plataan ligt een steen in het centrum van een ster. Veel succes ermee!

Deze Michael McDonald zat bij Steely Dan onder andere en ook bij de Doobie Brothers. Maar die Michael dacht, ja, het winkeltje mag solo ook wel eens gaan draaien. Met dit dus als gevolg. 834 in die Radio 2 Zomerhits 1000. Sweet Freedom, Michael McDonald. Je kan trouwens die lijst volledig volgen, hè, die aftelling. Kan je ook eens gaan bekijken welke liedjes er al gedraaid geweest zijn. En als je dat wil weten, als je dat wil doen, dan moet je naar het Radio 2 kanaal op VRT Max. Moet je gewoon een foto van mezelf even opklikken en daar zie je al de songs die al voorbij gekomen zijn. Dan zal je meteen ook zien dat we nu bij 833 zitten. Het is een zomerhit uit 1997 en So the Story Goes van Maria Montel.

0: naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Maar dit was de tekst op bij Maria Montel. Dan was het gewoon met Tita Tee te doen, hè? En zometeen na het nieuws krijg je Rick Astley. She wants to dance with me.
2: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Dokt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 was agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank in Dendermonde was de wurggreep toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken. Zegt de advocaat van een van de agenten, Yves Brakke.
3: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gesteld. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
2: Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Tot nu toe kon je wel nog een ticket aan boord kopen met een toeslag van €9. Maar dat systeem werd misbruikt en was vaak de aanleiding voor discussies en agressie, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan. Maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
2: Fraude door zwartrijden kost de NMBS jaarlijks gemiddeld €80 miljoen. Na de zware aardbevingen in Venezuela is een rampenteam van BeFast vanmorgen met hulpgoederen naar daar vertrokken. Majoor Bert Torfs.
5: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
2: In Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers. De interim-president spreekt van de grootste natuurramp in de geschiedenis van Venezuela, met ook nog 50.000 vermisten. 6 dagen na de ramp zijn er nog altijd plaatsen waar reddingsteams niet geraakt zijn. Vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen en rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. 11:02. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Je verliest een kwartier vanaf Aartselaar. Op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd. Op de spitsstrook op de N16 naar Willebroek 10 minuten extra aan de werken in Temse. Op de E17 richting Kortrijk 10 minuten extra van Kalken tot Beervelde door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting Jabeke 20 minuten erbij van Westkerken tot Oudenburg. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Vilvoorde. En in Brussel staat in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de Tervurenlaan richting Centrum is ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
6: Green. Energie Rebellie.
7: Radio 2.
8: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Hey, hey. Benjamin Schollaert. VRT Radio 2.
9: €832.

harte dat hij ook heel veel goesting heeft om op de dansvloer te gaan staan natuurlijk. She Wants to Dance With Me van Rick Astley. Zeg, wij kijken hier bij Radio 2 al zo hard uit naar Hallo Radio 2. Dat is die musical die we gaan maken samen met Studio 100. Met in de hoofdrollen Peter van de Veire, Chris van Tongelen. Het speelt zich af in de jaren 70. Met heel veel muziek ook uit de 70s. Misschien ook dit wel wat er al in zitten. Onze nummer 831, Saragossa van Jimmy Frey. Trouwens, als je kaartjes wil voor Hallo Radio 2, kan je bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Ja, de lichtere jas in onze radio 2 zomer, iets duizend zomaar, of toch iets dat erop lijkt. Maar heel tof nummer wel, op 830. Heel blij dat deze erin gestemd is. Het was Astree met Cantaloupe.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, en over dat stemmen gesproken. Je kan dus nog altijd stemmen voor die hoogste 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Nu, we weten al welke songs dat zijn, maar jij kan ze wel nog in de juiste volgorde gaan zetten. En dat doe je dus door te stemmen op jouw favoriet uit die 10 op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Welke songs staan daar onder andere tussen? Wel deze hier. Het is de koningin van de zomer en van zomerhits zelf. Belle Perez met haar Enamorada. Ook dit nummer staat ertussen. Van Spanje naar Frankrijk. En geef toe, dit is vakantie in Frankrijk gewoon op muziek gezet, hè. Ja, een belle histoire van Michel Fugain staat dus ook in die top 10. Of deze. Dit was exact een jaar geleden onze VRT Zomerhit. En wat een jaar, wat een parcours heeft ze toch afgelegd. Dimias, de concerten in de Avasdoom. Om maar iets te zeggen natuurlijk. Ook dit nummer staat in die top 10. Samen met nog heel wat andere nummers. Pommelien Thijs met Atlas. Jij kan dus stemmen als je dat wil op jouw favoriet. En dat doe je dus via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Nu 829. En dat is een man met een hoed.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.

0: Ja, ik zeg dan wel een man met een hoed, dat is waar, maar niet alleen een hoed, ook nog eens een keigoede stem. Gustav, Because of You. En zometeen krijg je Louis Fancy.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Santé!
4: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Ze zijn terug.
8: En nu tekstje nog.
9: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2, 828.
12: Hey Fancy.

0: zei net Louis Fonsi, dat is helemaal juist. Maar Louis Fonsi was niet alleen hoor, nee, want Demi Lovato, die was er ook bij. Op nummer 828 in onze Radio 2 Zomerhits 1000, hey, Camila Culpa.
1: Zomerhits 1000.
0: En vanaf komende maandag vind je ons dus in Blankenbergen, op de dijk van Blankenbergen, ter hoogte van de pier. Ik vertelde jou vanochtend al dat Bart Peters onze eerste live-artiest zal zijn die je daar zal kunnen bezig zien. Nu, wil je de volledige line-up ontdekken, welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen, dan moet je gewoon de VRT Max-app downloaden als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op het hartje te klikken en dan ontvang jij als allereerste de volledige line-up van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Dat is echt wel de moeite. En kijk eens wie hier is. Ha, ja. Hij is er ook bij in onze Radio 2 Zomerhits 1000. De man die komende maandag het ding daar voor de eerste keer zal laten ontploffen op de dijk in Blankenbergen. 827, Bart Peters, zwemmen in de zee.
2: Ik lag te

0: Volgende week dus onze eerste live artiest. In Blankenbergen op maandag om 3:30. Bart Peters met Zwemmen in de Zee. Zeer goedemiddag, Bram. Ja, is het eigenlijk al oké om in de zee te gaan zwemmen? Wat is de temperatuur ongeveer?
1: Ik heb het net opgezocht. Het strandwater op vele plaatsen, 2 of 23 graden. Dat is warm voor de zee. Ja, het heeft te maken natuurlijk met het zeer warme weer dat we achter de rug hebben. En ook vandaag is het zwembaar weer, zou ik zo zeggen. Niet al te veel wind. Wel veel wolken op dit moment. Hè.
0: Ja, het is bewolkt ook hier boven Brussel. Hè?
1: Ja, op heel veel plaatsen op dit moment. En nu op de meeste plaatsen is het nog droog, maar een klein spatje regen is niet onmogelijk. De wolken zijn daarvoor net dik genoeg. Dus heel veel zal het niet zijn. Het gaat dan vooral om wolken gaan. In de latere namiddag volgen trouwens opnieuw opklaringen vanaf de kust. Dus dan is het helemaal ideaal zwemweer daar. Met temperaturen op het strand 20 of 21 graden. Dus het water is warmer dan de lucht. 3 of 24 graden in het binnenland. En in het zuiden nog 27 graden vandaag. En een zwak tot matige wind uit het westen. Vannacht dan overal opnieuw brede opklaringen. Minima dus 10 en 16 graden. En ook morgen gaan we van start met nog mooie opklaringen. Dus echt zonnig weer. Er gaan dan wel wat stapelwolken ontstaan in het binnenland. En daar kan hier en daar een enkele bui uitvallen. Dus licht wisselvallig weer voor morgen bij temperaturen rond 24 graden. En opnieuw die matige wind uit het noordwesten. Donderdag dan opnieuw wolkenvelden. We krijgen een zwakke regenzone over ons heen. Dus er kan 1 of 2 liter water per vierkante meter vallen in de loop van donderdag. Tegen de avond opnieuw droog bij 23 graden. En dan zijn we opnieuw vertrokken voor een zeer lange, zeer droge periode. Met op vrijdag 23 graden. Maar in het weekend halen we een zomerse 25 graden met heel veel zon. En dat zonnige en zomers warme weer, dat gaan we wellicht gans volgende week krijgen. Dus het ziet er zeer goed uit. We gaan ook al uitschieters zijn richting 30 graden. Dus een tweede hittegolf zou eventueel kunnen.
0: Nog even afwachten met twee woorden spreken. Ja. Maar het zit er misschien wel aan te komen, die tweede hittegolf. Dankjewel, Bram.
2: Camping of glamping. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Pepsi en Shirley, het waren de backing vocals van Wham. Maar Pepsi en Shirley dachten, ja, van achter staan op een podium. We willen ook heel graag eens vooraan staan en niet de hele tijd op George Michael zijn rug moeten kijken. Het resultaat was dit hier. Hun eigen single Heartache staat op nummer 826 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Zometeen is dan Freddie Mercury. Maar eerst gaan wij samen de weg op. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Op de E313 richting Rans. Het is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Op de N16 naar Willebroek, 10 minuten extra aan de werken in Temse. Op de E17 richting Kortrijk, 15 minuten extra van Kalken tot Beervelde door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting Jabeke, 10 minuten erbij van Westkerken tot Oud.
1: Enegreen.
2: Energie Rebellie. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En voor

825, Freddie Mercury zonder die andere van Queen met Living on My Own. We gaan terug naar de zomer van 2021. We zaten toen nog volop in corona en covid. Met de volgende kon je meezingen met een mondmasker op. 824, Love Tonight, Shouse.

0: Fernat die schrijft, oh, wat een topnummer. Ja, we hadden bijna vergeten, hè. Zomer van 2021, Charles met Love Tonight op 824 en zo meteen, get ready.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Voedselvergiftiging in Peru. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
11: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
10: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
12: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
13: Lotto is op zoek naar tenen.
14: Tenen?
13: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
14: Oh.
13: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
14: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
13: Cécile. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: 823.

steeds ready met Marjolein. Op nummer 823. Geen Marjoleine vandaag hier bij Radio 2, wel Caroline. Caroline de Becker, straks vanaf 12 uur met het vervolg van die Radio 2 Zomerhits 1000. Caroline heeft ook weer zo'n familieticket voor Mini-Europa. Om 4 uur is dan Michael Joossens. Zeg, en vanaf 8 uur vanavond, dan hoor je al de gespeelde nummers van vandaag nog eens volledig, non-stop, na elkaar, opnieuw. Alsjeblieft, zeg. Intussen zitten wij bij nummer 822, dat is Charles D. Lewis en de Sucker Dance. Goedemiddag.

Dat is nu echt eens een plaat waar de zon gewoon vanaf knalt. Soca Dance, Charles D. Lewis op 822 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Zeg, een 821, dat is met de voetjes in het water, hè? Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding.

verbazen als je deze man hoort, maar hij komt dus uit de Caraïben, hè? Ja. En deze Turn Me On was daar eerst een grote hit. En is dan ja, inderdaad de grote oceaan overgestoken in 2003. En is nadien ook bij ons wel een hit geworden hier in Vlaanderen voor Kevin Little. Straks, na 12 uur, Caroline de Becker in jouw radio. Vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ik heb eerst nog de nummer 819 voor jou klaarstaan. Uit Italië, Silver Pozzoli met Around My Dream.

0: Silver Pozzoli met Around My Dream. Hoe lang is dit geleden dat we dit nog eens gehoord hebben, zeg? In ieder geval, ik zal zeker blijven luisteren, want straks topnummers hoor, bij Carolien na het nieuws van 12.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Oké, weet je wat op dit moment in bijna alle scholen gebeurt?
10: Yeah, de vakantie!
9: Ja, de schoolvakantie is begonnen en wij draaien daar de

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het schooljaar zit erop. Vier agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man die stierf door een wurggreep. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De laatste schooldag is overal ongeveer afgelopen voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar volgens minister van Onderwijs Suhail Demir moet 30 juni vanaf volgend jaar een volledige schooldag worden. Amory de Mulder ging naar basisschool De Luchtballon in Mechelen.
1: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
2: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
3: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
4: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
1: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
5: Kom, nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
6: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
1: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
7: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
0: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De operatie was gericht tegen een bende die drugs zou verkopen in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis en die ook betrokken zou zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Een van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Maar volgens de rechtbank in Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan. Een verslag van Filip Heijmans.
8: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De vier agenten kunnen hem niet kalmeren en één politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Katoor.
9: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
8: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Bracke, advocaat van een agent.
10: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
8: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
11: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
0: De vroegere asbestproducent Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zet die gesprekken stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is al sinds begin jaren 2000 verboden, maar elk jaar sterven meer dan 1000 mensen in ons land aan ziektes die door asbest veroorzaakt zijn. Die officiële cijfers zijn wellicht nog een onderschatting. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Wie geen vervoersbewijs kon kopen omdat de automaat in het station niet werkte of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de mogelijkheid om later te betalen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
12: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je treinticket. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
0: In Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te kunnen worden, terwijl de overheid uitging van maar 500.000. Midden april werd een grootschalig plan van kracht om mensen zonder verblijfspapieren te regulariseren en die periode loopt vandaag af. Mieke Strings, veel meer mensen dan gedacht deden dus een aanvraag.
13: Ja, inderdaad, een definitief cijfer is er nog niet, maar in Spaanse media is nu al sprake van 1,3 miljoen aanvragen. Maandenlang hebben lange rijen migranten echt aangeschoven bij consulaten, bij vreemdelingendiensten, om dat dossier in orde te krijgen. En die campagne die werd breed gesteund, onder meer ook door de werkgeversorganisaties en de kerk. Maar er was ook hevige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. Er waren wel strenge voorwaarden. Je moest bijvoorbeeld bewijzen dat je al minstens 6 maanden in Spanje bent en dat je geen strafblad hebt, ook niet in je geboorteland. Nu, het valt natuurlijk nog af te wachten hoeveel van die aanvragen echt zullen worden goedgekeurd, maar wie aan de voorwaarden voldoet, kan in principe een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, dat alleen geldig is in Spanje zelf en mogelijk kan die ook nog verlengd worden.
0: Dankjewel, Mieke. Bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen rond 24 graden in het centrum. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Vooraan het einde van het schooljaar. Op de meeste scholen zit de laatste halve dag erop. Maar in het vervolg moet dat een volledige dag worden van minister van Onderwijs Demir. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: En toch al 82 kilometer file op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten extra aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Even kijken naar de binnenring, daar moet je 25 minuten vertragen tussen Strombeek en Zaventem, want daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daardoor moet je 15 minuten extra ook rijden op de E19 richting Brussel vanaf Vilvoorde. Sorry. In Brussel staat in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de Tervurenlaan richting Centrum is ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
15: Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
16: Carolien de Bekker.
14: Het zou nog eens wat drukker kunnen worden op de weg, nu al die kinderen van school moeten gehaald worden. Maar goed, we hebben de perfecte muziek daarbij. Hè? Alleen maar zomerhits op de radio.

0: Begin jaren 90 werd house muziek razend populair bij het grote publiek. En vooral Belgen waren daar heel sterk in. Hè? Iedereen kwam dan ook bij ons clubben, heel Europa. Maar het waren twee Nederlanders die in de zomer van 93 keihard scoorden met deze hit. The Good Man en Give It Up.
1: Radio 2.
2: Zomerhit 1000.
3: 817.
0: En dit is Sly Fox. Let's go all the way. Oké, de kinderen die nu van school komen, die kennen dat waarschijnlijk niet. Maar laat het goede educatie zijn.

Oh, zoveel zin in de zomer als ik dit hoor. Bee Barge en Rhythm of the Night op 815 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Bianca uit Blankenbergen die vraagt zich af waar ze de line-up kan vinden van alle artiesten die deze zomer bij Radio 2 komen optreden. In Blankenbergen, achter haar een hoek. Weet je wat, Bianca? Als je nu de VRT Max-app downloadt en je volgt Radio 2 door op het hartje te klikken van Radio 2, dan ontdek je wie er allemaal komt. En ik kan je nu al vertellen dat de eerste op maandag Bart Peters is om 3:30 bij ons in Blankenbergen. 815.

Het is 2000. Hey, can't you see, honeybee, that's what you are to me. En Belle Perez, die was... Ja, die had toen vlechtjes. Ze zag er zeer 2000 uit op dat moment. Oh, Belle Perez, ze is er echt terug klaar voor om langzaam te beginnen optreden. En deze zomer komt ze naar Radio 2. Je kan het al zien. Als je ons een hartje geeft in de VRT Max-app, dan zie je wanneer ze precies op het podium staat. Ken je deze nog? Op 813 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is Lime en Yolo.

0: Level 42 and the sun goes down. Ergens in Stade, West-Vlaanderen, of tussen Stade en Dixmuiden, zit Fabien met de bus te rijden, met allemaal kindjes. Bus 12, naar huis, want de vakantie is begonnen. Radio 2 staat daarop, dus even... Yay, vakantie! Wat een geluk daar. Eens even kijken wat er gebeurt in jouw regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 1, een goedemiddag. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. Het vernieuwde en gerestaureerde Thermae Palace in Oostende zal niet alleen dubbel zoveel hotelkamers hebben, maar het zal ook een nieuw congrescentrum worden. Dat staat in het toekomstplan voor het iconische, maar vervallen hotel op de Zeedijk. De gemeenteraad van Oostende heeft dat plan gisteravond goedgekeurd. Er komt dus een nieuwe congresruimte in het hotel. Dat zegt Michel Kasselman van de Participatiemaatschappij Vlaanderen, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid.
1: Je hebt ruimte nodig voor een paar honderd mensen samen te brengen. Dat kan zijn voor bedrijven, dat kan voor wetenschappelijke symposia zijn enzovoort. Oostende is daarin goed gelegen. Het is een treinbestemming. De tram loopt van het station tot voor de deur van Thermae Palace. Dus met zicht op zee kan zo'n congrescentrum echt wel een aantrekkingspool worden voor de stad.
0: Als alles goed gaat, beginnen de werken aan het hotel volgend jaar. Ze zullen 4 tot 5 jaar duren. In de app van VRT Nieuws krijg je alle details. Het parket gaat in beroep tegen de werkstraf die twee jonge mannen kregen nadat ze een vrouw hadden verkracht. Dat gebeurde 2 jaar geleden met een meisje dat in Brugge haar 18e verjaardag aan het vieren was. Het meisje wandelde daarna dronken naar huis en werd opgepikt door de twee mannen. Een van hen verkrachtte haar in een auto, terwijl de andere alles filmde en later doorstuurde. Daarna namen ze de jonge vrouw mee naar een van hen thuis en daar werd ze opnieuw verkracht. De man die haar verkrachtte kreeg begin juni een werkstraf van 285 uur. Degene die haar filmde een straf van 100 uur. En tegen die straffen heeft het parket nu beroep aangetekend. Nog in Brugge test de brandweer een nieuw systeem waarbij ze bij dringende ritten op kruispunten altijd groen licht krijgt. Tegelijk krijgen andere weggebruikers, via Waze bijvoorbeeld, de melding dat de brandweer eraan komt. Zo kunnen ze op tijd een reddingsstrook maken. Het systeem heeft al zijn nut bewezen, bijvoorbeeld aan de Ezelboord in Brugge, waar de straat vrij smal is. Jeroen Bonte van de brandweer.
2: Als we kijken naar de binnenring in Brugge, is de baan inderdaad vrij beperkt van breedte. Dus onze voertuigen moeten eigenlijk een reddingsstrook nemen, maar er is eigenlijk onvoldoende plaats voor de voertuigen om te gaan uitwijken. Maar het gevolg dat er wel een keer een aanrijding is, dat is altijd wel vrij beperkt. Want er is vertraging en natuurlijk ook de schade is ook niet wenselijk. Dus we hopen effectief door de kruispunten hier op groen te kunnen zetten, dat we effectief een veel betere doorstroming hebben.
0: Het is de bedoeling dat het systeem in heel Vlaanderen wordt uitgerold. Het kunstenfestival Watu in Poperingen kan ook volgend jaar blijven bestaan dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Dat is opnieuw goed nieuws nadat het festival vorig jaar een sabbatjaar moest nemen door gebrek aan geld. Het kunstenfestival zal wel moeten samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals 2,5 miljoen euro. Schepen Loes van Drommen is erg blij.
3: Het is altijd wel al heel lastig geweest, omdat we in een soort van onzekerheid leven. Weet dat het kunstenfestival Watu door heel veel mensen geliefd is. En dat we heel vaak de vraag ook krijgen wat de toekomst brengt. Dit geeft ons ademruimte. En we...
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energierebellie.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
6: Maxima rond 21 graden aan zee en elders tot 24 graden. Morgen meer van hetzelfde weer, maar met kans op een bui, ook tot 24 graden.
7: Dankjewel. En dan nog even naar de weg, want op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 15 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Zuid. Richting Gent is dat een kwartier, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En op de N16 naar Willebroek 15 minuten extra aan de werken in Temse. Dan nog de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring 10 minuten vertragen van Strombeek en Zaventem. En op de E19 richting Brussel 10 minuten extra vanaf Vilvoorde. En in Brussel is op de Tervurenlaan richting Centrum ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Wees daar voorzichtig.
8: Radio 2, Zomerhits 1000.
9: Caroline de Becker.
10: Radio 2.
11: 811.

0: reden bij ons bij Radio 2 aan Zee. Wanneer het zomerlicht op zijn mooiste is natuurlijk. Als je de hele line-up wil zien, dan download je de VRT Max-app. Geef Radio 2 een hartje en je mag alles bekijken in primeur. Het is maar een tip.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar...
6: De 5 beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar...
6: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio 2, Zomerhits 1000.
10: 810.

de zomerhit van 1969. Michael Jackson was toen nog maar 11 jaar. En ze stonden ermee op. Ja, dat ben ik even kwijt. Jongens, de lijst gaat zo snel. Alleszins, we zitten bij Craig David. De zomerhit van 2000. En niet vergeten te luisteren tussen 2 en 3 straks, want dan geef ik weer gezinstickets weg voor Mini-Europa. Als je nu al niet weet hoe je heel die vakantie gaat invullen met die kinderen van jou. Oh ja, we zitten op 809. Mensen zouden tellen wel eens kwijtraken bij zo'n zomerhit 1000.

0: in de zomer van 92. Was het toch wel een beetje in om met een bandana rond je hoofd rond te lopen? Deze man had daar iets mee te maken. The Dinky Toys and I Can't Keep My Hands Off You. En we gaan verder naar de zomerhit van 1990.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Daar staat Stef Bos. Wat een wonder. Op 807.

Ja, Stef Bos, wat een wonder. Het was dit 2009, de winter. Lady Gaga was 22 en dit was haar eerste hit. Tegen de zomer was het huge. Ze stond toen nog in Brussel in het voorprogramma van de Pussycat Dolls. Iedereen dacht, wie is dit? Maar in de zomer kende iedereen haar. De zomerhit van 2009, Poker

0: nu het wat frisser is, zit Andy van Latem uit Antwerpen zijn strijk te doen. Met deze Radio 2 Zomerhits 1000 op de achtergrond. In het ritme aan het strijken kan het me helemaal inbeelden. Lady Gaga, Pokerface.
1: Het zijn solden bij McCarthy Glen Roubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot -70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glen Roubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glen Roubaix, elke zondag open.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
4: Mijn voetjes met die koude vloer.
3: Leuk.
4: Wow, jij vindt dat leuk.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
4: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
3: Ah.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. In Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
5: Stoppen bij moleculen in vechten, dat is zoals...
6: Dubbel zoveel plezier voor mat en aft zoveel moeite.
5: Wacht, hè, dubbel...
6: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldenkortingen tot wel 50%.
5: Ja, dat is inderdaad een helft.
6: Op alle kleren, meubels...
5: Elektro, sportartikelen...
6: En veel meer.
5: Al onze promo's.
6: Op moleculen.be.
5: Als je echt wilt shoppen...
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, de zomers van de jaren 80 zaten vol met Italiaanse disco, de Italo Disco. Na het nieuws, de Italiaanse hit uit 82.
10: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
11: 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop. 4 agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man van 26 tijdens een politieinterventie. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De schoolbel heeft de grote vakantie aangekondigd voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. De meeste scholen organiseren vandaag maar een half dagje. Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, wil dat vanaf volgend schooljaar veranderen. Dan moet 30 juni een volledige schooldag worden. Amorie de Mulder ging de leerlingen uitzwaaien in basisschool De Luchtballon in Mechelen.
12: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
13: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
14: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
12: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
15: Kom nu, volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
16: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
12: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
17: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
11: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel. Ze zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Een van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Volgens de rechtbank van Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan, vertelt Filip Heijmans.
18: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De vier agenten kunnen hem niet kalmeren en één politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Kattoor.
19: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
18: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Bracke, advocaat van een agent.
20: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
18: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
21: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
11: De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder. Je moet zelfs al een geldig ticket op het perron hebben. Daarop wordt ook gecontroleerd vanaf morgen. De NMBS wil zo het zwartrijden en de agressie tegenover het treinpersoneel tegengaan. En de boetes kunnen oplopen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Timmerman.
22: Wie geen geldig vervoersbewijs heeft of kan voorleggen, die riskeert bij een controle een boete van €90. Wat, als dat niet wordt betaald, ook nog kan oplopen tot een administratieve boete. En dat kan in dat geval, zelfs als je meerdere keren wordt betrapt, kunnen die boetes oplopen tot €500.
11: Volgens controles en tellingen van de NMBS heeft 7% van de reizigers geen geldig vervoersbewijs op zak. Per jaar betekent dat 80 miljoen minder inkomsten voor de treinmaatschappij. En in Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te worden. Vooraf ging de overheid ervan uit dat 500.000 mensen wettelijke papieren zouden kunnen krijgen. De regularisatiecampagne begon half april en loopt vandaag af. Mieke Strings, dat zijn wel heel veel aanvragen, hè?
23: Ja, inderdaad. Het is nog wachten op een definitief cijfer. Maar in Spaanse media wordt nu al gesproken over 1,3 miljoen aanvragen. Er hebben wekenlang tot 's nachts rijen gestaan bij consulaten en vreemdelingendiensten met migranten die hun dossier in orde wilden krijgen. Want je moest bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat je al 5 maanden ononderbroken in Spanje was en dat je geen strafblad had, ook niet buiten Spanje. Er was veel steun voor deze campagne, onder meer van de werkgevers, maar ook heftige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. We zullen nog moeten zien hoeveel aanvragen uiteindelijk goedgekeurd zullen worden, maar als het lukt, kunnen migranten een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, die alleen in Spanje geldig is en mogelijk verlengd kan worden. De meeste van die mensen werken trouwens en zullen nu dus ook belastingen moeten betalen.
11: Dankjewel, Mieke. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon nog een laatste keer op school. Het schooljaar zit erop en de grote vakantie kan voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen starten. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Veel mensen op de baan. Op de E313 richting Ranst is in Antwerpen-Oost wel weer een ongeval gebeurd. Op de spitsstrook, daar gaat een file aankomen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 15 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek staat ter hoogte van de Thijsman-tunnel een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dan nog de N16 naar Willebroek. Daar staat een file van 15 minuten aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel, 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de E40 richting Brussel is bij Sint-Agatha-Berchem de rechterrijstrook dicht. En ook dat komt door een ongeval.

0: de zomerhit van 2020. Maar echt uitgaan daarop, dat deden we niet. Want dat was nog een klein beetje COVID-crisis. Joe Corey.
1: Radio 2, zomerhit 1000.
0: Oké, we gaan naar Isabelle A op 803. Isabelle A, ja, die draait al 36 jaar mee. En daar zitten natuurlijk heel veel zomerhits bij. In de zomer van 91 had ze er zelfs twee. Ik weet wat ik wil. En deze, blank of zwart. Jullie hebben haar dus op 803 gestemd.

Isabelle A. En Blank of Zwart uit de zomer van 1991. Moet ik altijd aan Tino te zien denken, hè, met die applausmeter en zo. We blijven trouwens in dat tijdperk begin jaren 90. Oh, dat was zo goed. Goeie beats ook, hè. Heel vrolijk. Veel lichter en energieker en hoopvoller dan later in dat decennium, toen alles wat donkerder ging klinken. De zomers waren toen Gypsy Woman van Crystal Waters, Show Me Love van Robin S, maar ook deze CC Peniston. Jullie hebben hem op 802 gezet, of haar moet ik zeggen, in de Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is Finally.

0: Zo dadelijk gaan we naar de zomer van 2022. Daar stond Taylor Swift bovenaan.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
6: Colin, voelt aan mijn cliënteen.
7: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto.

0: dag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2. Zomerhits 1000. VRT Radio 2.
5: 801.

Little Lion Man, Mumford and Sons. De zomer van 2009. We moesten het plots zonder Jasmine doen. En ook zonder Michael Jackson. Het was echt een hele hete zomer. Contador won de tour. Lady Gaga stond hoog in de hitlijsten. Maar dus ook Mumford and Sons met Little Lion Man. En die stonden op 800. En dat betekent dus dat 1/5 van deze lijst al voorbij is. En dat betekent dat we nog veel te gaan hebben. Nog een hele week lang jagen we er alle grootste zomerhits door. Maar wie staat er zondagavond om 8 uur op nummer 1? Het zal niet Gers Pardoel zijn. Die staat op 799.

0: Louise van Gerspardoel. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 25 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17. Daar moet je 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht en op de E313 vanaf Ranst ook nog eens 10 minuten. Dan die N16 naar Willebroek. Daar is het 20 minuten aanschuiven en dat komt door de werken in Temse. En dan nog de buitenring rond Brussel. 10 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
3: Fire. Let me see you dance, baby.
0: Yeah, baby. Dit is Tukero.
2: 798.
3: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Kerel en Baila Sexy Thing. Kleine quizvraag. Op welke hit, zomerhit, zei Bart de Wever, zet die plaat af?
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Radio 2, Zomerhit 1000.
3: 797.

0: Sam Sparrow.
1: Zit die plaat af?
0: Zet die plaat af. Het waren de iconische woorden van Bart De Wever na de grote overwinning van de N-VA bij de regionale verkiezingen, waardoor De Wever burgemeester werd. Sam Sparrow en Happiness op 796.
2: Elke dag. Radio 2.
3: Zomerhits 1000. Carol.

0: dat was lang geleden. Happy Children van P. Lion.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Maar echt, ik was dat nummer gewoon compleet vergeten. Op 795 staat hij in Radio 2 Zomer 1000. Zomerhits 1000. Als je denkt, hey, maar ik weet al lang wat er op nummer 1 moet staan, laat het mij even weten. Hè. Wat is jouw allergrootste zomerhit? Wat doet jou denken aan een geweldige zomer? Stuur maar even door via de Radio 2-app. En je weet het, hè, de nummer 10 of de laatste 10, die kan je nog door elkaar gooien. Ga via de app van VRT Max even naar Radio 2. En laat weten wat het moet zijn. Er staan er al 10 klaar. De top 10 is gekend. We gaan ze alleen nog even moeten herschikken. Dus... wordt het deze, Waka Waka van Shakira? Of gaan we toch voor een Belgische band? Maar veel concurrentie hoor in de Belgische delegatie. Margriet Hermans staat er ook bij met lekker...

0: Jongen, dat is hier niet gemakkelijk, hè. Oef.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Olivier van der Velde uit Meulebeke, hallo.
2: Helemaal Caroline uit Zwevenham.
0: Oei, sorry, het is Zwevenham. Is dat niet hetzelfde allemaal, West-Vlaanderen?
2: Dat is zo ver van elkaar.
0: Ah, voilà. Oh, jongens. Olivier, je bent me ook mee aan het volgen, hè? Is er zoiets in, heb je iets in je achterhoofd dat je zegt, ja, dat is nu echt mijn ultieme zomerhit?
2: Voilà, kan ik zeggen. Enkele jaren geleden eigenlijk kwam ik een heel romantisch persoon tegen in de zomer. En dat was op de song van Donna Summer, I Feel Love.
0: Ma,
2: en voor mij is dat ondertussen iets die bijgebleven is.
0: Maar dat is een mega goed nummer, I Feel Love. Dat, ja,
2: klopt. Donna Summer. En je had ook kunnen ontmoeten met een ideale persoon bij u, was dat het geschikte zomernummer. Dus perfect.
0: Oh, ja, maar is het wat geworden met die persoon? Of,
2: Goh, niet echt, maar bon. Het was een mooi moment.
0: Dat is al iets. Ik vermoed dat je er nog niet helemaal overheen bent, Olivier.
2: Toch wel.
0: Ja, toch wel? Ja, oké.
2: Okay. Toch wel, dat ben ik altijd blij van dat nummer te horen en het moment komt terug. Dus dat is perfect.
0: Allee, dat is heel goed. Want dat is nu echt toevallig, hè, want die staat nu net klaar. Is dat niet toeval?
2: Nee. Toeval bestaat niet, Caroline.
0: Wij weten alles bij de radio. Echt waar. Maar het is een schitterend nummer. Echt ook een van de eerste elektronische dance-nummers die uitkwamen. Ja. Het was, denk ik, eind jaren 70 nog. Moet hem zo dadelijk eens even opzoeken. We gaan er naar luisteren. Op 793. Ja. Fijne zomer, Olivier.
1: Radio 2.
2: Ja, dank je, Caroline.
0: Ciao.

zo'n schitterende plaat. Donna Summer, I Feel Love. We zitten terug in die hete zomer van 1979. We gaan langzaam naar het nieuws van 2. Maar we moeten ook even terug naar 2023. Want daar stonden Maxime en Emma Heesters. En dat hadden wij moeten zijn. Zij staan op 792 in deze zomerhits 1000 van Radio 2.

0: Maxime en Emma Heesters, en dat hadden wij moeten zijn.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Ja, we tellen verder af na het nieuws van 2. Marleen en Joris van Hamme uit Assenede zijn ook aan het meeluisteren. Ze zeggen zomerhit, wat een zalige top om naar te luisteren. Voor ons mag het echt Willy Sommers zijn met Laat de zon in je hart. Dat is al 54 jaar ons idool. Is Willy al zo lang bezig? Voor wie mag jouw nummer 1 zijn? Of wat mag dat zijn? Laat het gerust even weten.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, straks loopt de top gewoon verder met onder andere Santana, maar ook Plastic Bertrand en Nelly Furtado. Dus blijf gerust hangen bij ons bij Radio 2.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop voor ruim 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen waren maar een half dagje open vandaag en stopten rond de middag. De leerlingen van de luchtballon in Mechelen kijken uit naar hun grote vakantie.
9: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aquasplash en naar de zee.
10: Morgen op kamp met mijn vrienden.
11: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
12: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
8: Vanaf volgend schooljaar wordt de laatste schooldag op 30 juni verplicht een volledige schooldag. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Demir beslist. Al valt die laatste schooldag volgend jaar wel op een woensdag. Vanaf morgen kan je geen treinticket meer in de trein kopen. Je moet al op het perron een geldig vervoersbewijs hebben. Met die maatregel wil de NMBS zwartrijden tegengaan en de agressie tegenover het personeel bestrijden. Wie zonder geldig vervoersbewijs betrapt wordt, krijgt een boete van €90. Heb je toch een geldig ticket of abonnement, maar heb je dat niet bij of kan je dat niet laten zien, dan kan je de boete wel laten annuleren, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
13: In dat geval, maar dat is eigenlijk vandaag ook al, dan krijg je de kans om je dat toch nog te tonen dat je in orde bent. De treinbegeleider zal jou wel die regularisatie van €90 geven, maar nadien is het aan jou eigenlijk om contact op te nemen met onze klantendienst of om naar het loket te gaan om dan die regularisatie te laten annuleren.
8: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. Dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers voor wie migranten belangrijk zijn, maar er was ook kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning van 1 jaar voor Spanje en die vergunning kan ook nog verlengd worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen de aanwezigheid van illegale migranten. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. Er is veel werkloosheid in Zuid-Afrika. De actievoerders vinden dat migranten hun werk afnemen. De anti-migrantencampagne verloopt heftig met veel confrontaties en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land zijn uitgevlucht. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En dan nog even naar de weg, want er staat toch weer 114 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Ook traag naar Antwerpen op de E17, 10 minuten extra daar vanaf Zwijndrecht. Dan de N16 naar Willebroek, 20 minuten extra aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En op de binnenring een kwartier file van Grootbijgaarden tot Vilvoorde.

0: C'est énergique, hein? Plastic Bertrand, ça plane pour moi. C'est la Wallonie. Wallonië was even de top van de wereld, maar toch de top van de hitlijsten in heel Europa. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten. En zelfs Sonic Youth en Red Hot Chili Peppers hebben hen gecoverd. Dus dat was huge. We spreken over de zomer van 78. Oké, even kijken. Het is 2:10. En tussen 2 en 3 spelen wij hier het mini-Europa-spel. Dat betekent dat je straks tickets kan winnen voor de hele familie om naar mini-Europa te gaan. De vraag is, uit welk land komt deze mini-zomerhit? Ik laat straks een zomerhit horen en dan moet je gewoon even raden uit welk land dat komt. En hup, de tickets kunnen zomaar binnen zijn. Dus blijf zeker luisteren.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.

0: de zomer van 2001. Toen de wereld er nog iets mooier uitzag. Vlak voor 9-11 natuurlijk was dit een grote zomerhit. Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Radio 2. Zomerhits thuis.

70s funk naar mijn hart. Op 788 Sex Machine van James Brown. We gaan zo meteen het mini-zomerspel spelen voor tickets voor mini-Europa. Ah, maar we blijven eerst nog even in de 70s. Very smooth. Bij Terry Jacks en Seasons in the Sun.

0: Listen van Terry Jacks is eigenlijk een cover, hè, van Jacques Brel, Le Moribond, maar kijk.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Ik dacht al, dat klinkt zo 60s in plaats van 70s. Maar ja, was dus Jacques Brel zijn hit die gecoverd werd. En dat werd dan een wereldhit. Anyway, we gaan spelen, want ik heb tickets weg te geven. Staat iedereen klaar met zijn gsm in de hand? Want nu wordt het spannend. We spelen het mini-Europa-spel. Tickets voor het hele gezin voor mini-Europa. En de vraag is simpel. Uit welk land komt de volgende zomerhit? Ik laat een stukje van een zomerhit horen. En jij stuurt gewoon uit welk land het komt. Daar gaan we.

Welke taal heb je herkend? Dan nog kan het misleidend zijn, hè? Stuur het maar. In de Radio 2-app. Ondertussen Show Me The Way van Peter Frampton. We zitten aan 786.

0: zoveel verschillende antwoorden die ik heb binnengekregen. Het is niet normaal. Van waar komt dit nummer?
1: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Ik zal het eens even vragen aan Sarah van Aken uit waar? Waasmunster. Dag Sarah.
2: Ja, goedemiddag. Uit Waasmunster inderdaad.
0: Hey, Sarah, wie heb je herkend? Weet je het?
2: Het is van Brazilië. Gustavo Lima, toch?
0: Het is Gustavo Lima, ja, inderdaad. En het is ook helemaal...
3: Yes.
4: Si.
3: Ja.
4: Da.
0: Da. Het is helemaal juist.
2: Super fijn. Oh, heel leuk.
0: Nu ga ik even in je geschiedenis kijken en nu zie ik wel dat je van alles had gestuurd. Eerst Portugal, dan Spanje, dan twee keer Brazilië. Het was even verwarrend, precies.
2: Inderdaad, we waren eindelijk met de collega's aan het overleggen. Dus ik heb wel heel wat hulp gehad.
0: Ja, dat is goed. Ja, zo hoort het. Maar iedereen was in de bar. Echt, ik heb hier allerlei... Italië zat er hier ook tussen. Heel veel mensen hebben Spanje gestuurd. Portugal. Ja, het was natuurlijk in Portugees. Maar ja, Brazilië. Spreken ze Portugees. Dus voilà. Je mag naar Mini-Europa, Sarah. Het is een gezinsticket, maar misschien moet je je collega's maar eens meenemen.
2: Ja, nu ben ik ook aan het twijfelen. Dank u wel.
0: Sorry, ik heb jou de kans ontnomen om met je gezin te gaan. Overleg het, hè?
2: Ja, voilà, dus daar.
0: Oké, okay. Veel plezier alleszins. En wie mag er voor jou op nummer 1 staan in de Radio 2 Zomerhit 1000?
2: Sowieso Margriet Hermans, toch wel.
0: Oh. Ja, je kan die nog altijd op nummer 1 stemmen. Hè. Bij de laatste 10 ga even naar VRT Max, klik door op Radio 2 en zet ze op nummer 1 als je daar zin in hebt natuurlijk. Die gaat het wel moeten opnemen tegen Pommelien Thijs. Dat is niet makkelijk, hè?
2: Nee, dat is waar. Dat is ook een goeie. Maar toch, ik ga voor Margriet sowieso.
0: Ja, kijk, ik mag niks zeggen. Ik moet neutraal zijn. Ik ben Zwitserland, maar toch, ik heb mijn eigen voorkeur. Dankjewel, Sarah. En een prettige vakantie, hè.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2. Zomerhits 1000.

0: de zangeres die het ooglapje sexy maakte. Af en toe bezet met diamantjes. Kon ze wel. Uit 1993, de zomer van 93, Dreams van Gabrielle. En dan zitten we weer op de Antwerpse ring. Richting Nederland ben je daar 40 minuten aan het aanschuiven. Van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent is dat 25 minuten. Van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17. 10 minuten extra vanaf Kruibeke. En op de E19 vanaf Brasschaat. 10 minuten daar. En op de N16 naar Willebroek moet je 20 minuten aanschuiven. En dat komt omdat er werken zijn in Temse.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: Twee maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Ze zijn terug.
4: En doet tekstje nog?
5: Natuurlijk kijk ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: God dat je beter kent dan ik, hè.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Helema.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
8: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
10: Mijn koersfiets is helemaal op de
9: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
10: Zelfs met een helm is
9: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Radio 2 Zomerhit.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Radio 2. Radio 2, Zomerhit 1000.
1: Een zomerhit uit 2003. Ja, het doet wel heel veel voor haar, Jean. En dat mag ook wel, want Christel zal wel moe zijn na die miljoen K3 OG optredens in de Afasdoom. De jonkies van K3 nemen het terug over. Ze komen trouwens ook naar Radio 2 aan zee, naar onze studio in Blankenbergen aan de pier, om daar een optreden te geven op ons dak. En dat is op 14 juli. Dat is een dinsdag om 3:30 om precies te zijn. En na dat optreden kan je een beetje gaan zwemmen of op het strand gaan liggen of iets gaan eten. En dan kom je maar terug om 7:30, want dan staat Like Me op ons dak. Enfin, Amber, Marten en Renzo van Like Me. En als je nog wil weten wie er allemaal nog komt optreden bij ons in Blankenbergen, dan moet je even naar onze app, de VRT Max app, op je telefoon. Als je die al hebt, ga dan op VRT Max naar Radio 2. Klik op het hartje, zodat je de Radio 2 volgt. Dat is heel belangrijk als je in de VRT Max app zit. Op het hartje van Radio 2 klikken. En dan krijg je de hele line-up te zien. Zeker doen. En dan zien we jou in Blankenbergen.
0: Radio 2 Zomerhits
2: 1782.
1: En daar staat de heerlijke hit van Curtis Mayfield. Lekker veel funk in deze lijst. Word ik gelukkig van. Ik hoop jij ook.

Move on up. Curtis Mayfield. Hey, wist je dat de Kempen ooit eens internationaal zijn geweest? We spreken 1992. Twee zussen uit de Kempen, Larissa en Aksana. Ken je ze nog? Dit was hun eerste hit.

je de 90s hebt meegemaakt, dan ga je die pakjes van Larissa en Oksana nooit vergeten. Zomerhit 1000. Def Dames Dope haalde de hitlijsten zelfs in Tsjechië, in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, Canada, Israël. Ze zijn gaan rondtrekken, zelfs tot in Zuid-Afrika. Het was echt een gigantische hit in 1993 en ook het begin van hun grote Vlaamse tien om te zien carrière. Leven de Kempen. Alleszins, ze waren wel niet de enigen hè, die internationaal gingen. Wat denk je bijvoorbeeld van Lasgow? Lasgow, dat was begin jaren 2000. Ik zal je vertellen, 2001. Ik zat toen heel vaak in de UK en dit stond daar dus echt compleet op nummer 1. En dat kwam gewoon uit Limburg. Peter Lutz van Lasgow, wat een genie. En jullie zijn het ook nog niet vergeten. Op 780 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Something van Lasgow.

0: Radio 2. Zomerhits 1000.
1: Hey, hey, lekker genieten. Last Go and Something. Chris Gaukes is ook blij. Chris heeft daar nog heel vaak op gefeest in de Carré in Willebroek, laat hij weten. Wie niet, wie heeft daar niet op gefeest? Straks nog meer hits uit Nilly's Dance Hits.
2: Van Pinar kiest bewust voor één kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
7: Oh, Chantal zwijgt ervan.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk?
7: Oeh, die kurk.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
9: Het zijn solden bij McCarthy Glenroubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot -70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glenroubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glenroubaix, elke zondag open.
10: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libelle, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,50 per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
11: Soppen bij moleculen in vechten, dat is zoals...
12: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
11: Wacht, hè, dubbel...
12: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldenkortingen tot wel 50%.
11: Ja, dat is inderdaad een helft. Ja,
12: op alle kleren, meubels...
11: Elektro, sportartikelen...
12: En veel meer.
11: Al onze promo's.
12: Op moleculen.be.
11: Als je echt wilt shoppen...
13: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Oké, we zijn daar net geëindigd met nummer 780 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Straks met zomerhits van Whitney Houston en Belle Perez.
15: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
16: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De meeste mensen doen dat intussen online via Taxon Web, maar vorig jaar werden er toch nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dat aantal neemt wel elk jaar af, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
17: We zien op 5 jaar tijd dat het gedaald is, het aantal mensen die een aangifte via papier indienen, van 315.000 in 2021 tot 141.000 verleden jaar. Dus eigenlijk echt een randfenomeen als je ziet dat er in totaal 7,4 miljoen mensen een aangifte moeten indienen. En dat betekent dat slechts 4% van de burgers die een aangifte moeten indienen, dat nog met papier doen.
16: De deadline voor de online belastingaangifte ligt op 15 juli. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 9 leden van een drugsbende veroordeeld. Ze zouden minstens 5 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land hebben gesmokkeld. En dat via de haven van Antwerpen. De 9 haalden de drugs uit de containers, verdeelden en transporteerden die verder. Ze wasten hun drugsgeld ook wit door exclusieve juwelen en horloges te kopen. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 9 jaar en verliezen bijna 60 miljoen euro winst die ze gemaakt hebben. In Vlaams-Brabant is een vrouw al voor de 5e keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Deze keer werd ze betrapt bij een politiecontrole in Dilbeek. De rechter veroordeelde de vrouw tot een boete van 4.000 euro, waarvan een deel met uitstel. Ze kreeg ook opnieuw een rijverbod en ze moet opnieuw haar rijexamen afleggen. En in Zoo Plankendaal in Mechelen is een nieuwe babygiraf geboren. Het gaat om een Kordofan-giraf, een dier dat wereldwijd met uitsterven is bedreigd. Moeder en dochter stellen het goed en ook de ontmoeting met de andere giraffen van de dierentuin is vlot verlopen, vertelt verzorgster Maaike Dillen.
18: In het begin is het altijd een beetje spannend, omdat we niet weten hoe de andere giraffen gaan reageren. Dus we zijn eigenlijk begonnen met 2 vrouwtjes en ons jonger mannetje van 2 jaar erbij te zetten. En die hebben eigenlijk eens gewoon gekeken en dan zijn die eigenlijk verder gaan eten. Heel de groep is heel beschermend. Als ze zo een beetje te dicht naar de waterkant gaan, dan gaan ze direct rondstaan.
16: Een filmpje van de geboorte van de giraf kan je vinden in de app van VRT Nieuws. En dit jaar krijgen alle dieren die in Plankendaal worden geboren trouwens een naam met de letter B. Je kan binnenkort meestemmen voor de naam van de babygiraf op Instagram. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Donderdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: En de files beginnen op gang te trekken. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je meer dan een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten extra daar. En op de E19 vanaf Sint-Job ook 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse. Verder gaat het goed.

0: schoolvakantie is begonnen. De bel is daar straks gegaan. De boekentassen zijn in de lucht gegooid. En nu kan de zoektocht naar opvang beginnen. Het is gedaan met de rust, beste grootouders.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Maar kijk, wij hebben de soundtrack voor jullie.

0: Weet je wat het leuke is aan deze Radio 2 Zomerhits 1000? Dat er ineens nummers voorbij komen die compleet vergeten was. Maar kijk, jullie hebben hem er terug ingestemd. Cheerleader van Omi, de zomer van 2012.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
0: En dan gaan we naar de zomer van 1985. Toen ik op kamp ging met de kaboutertjes van de scouts. Maar toen dit ook een gigantische hit was. Whitney Houston, een absolute classic. How will I know?

0: hoteltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: VRT Radio 2.

Waiting for Tonight. In de 90s was Jennifer Lopez eigenlijk een actrice en een professionele danseres. Maar in 99 dacht ze, hey, ik ga zingen. En dit was dan ook haar eerste hit, meteen keihard raak. Ze staat trouwens 3 keer in deze zomerhits 1000. Let's Get Loud zit zelfs bij de laatste 50. En dan nu even een versnelling lager voor nummer 773. Radio 2.

0: Lekker nummer is dat toch, echt. Uit 2001. Alicia Keys, ik heb die ooit eens in concert gezien. Zo goed. Als je vrouwen met piano graag hoort, dan ga je zo dadelijk gelukkig worden. Er staat een Franse klassieker klaar uit 1980. Maar eerst even naar die Antwerpse ring, oh la la, richting Nederland. 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 25 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek, hinder in de Liefkeshoek-tunnel door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je verliest 25 minuten vanaf Waaslandhaven-Zuid. En dan nog naar Antwerpen, daar gaat het ook traag. Op de E17 vanaf Zwijndrecht, 10 minuten extra daar. De E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 15 minuten daar. En op de A12 vanaf Ekeren ook 15 minuten. En ook de E19, Sint-Job, 15 minuten. Enfin, alle wegen naar Antwerpen. Het is allemaal miserie. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten extra aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan. 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Dan is er nog de R4, dat is de binnenring rond Gent. Daar moet je bij Zelzaten-Oost uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
3: Caroline de Bekker.

0: gaat dus echt over Jerry Lee Lewis, hè? Hij speelde recht op piano. Frans Gall, il jouait du piano debout.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Frans Gall had dat trouwens geschreven met haar man. En Elton John, die hoorde dat op de radio, die was zo onder de indruk dat hij dacht, die twee moet ik hebben. Dan hebben ze samen ook nog een hit gescoord met z'n drieën. Maar goed, wat is nu jouw favoriete zomerhit? We zijn aan het aftellen, hè? Van 1000 naar 1. Zondagavond weten we wie er op nummer 1 staat. Maar ik vind dat nu zelf echt een moeilijke vraag. Favoriete zomerhit? Ik vind deze wel goed. Une belle histoire van Michel Fugain. Maar je hebt er zoveel. Je hebt er zoveel. De Lambada. I don't know. Laat me even weten wat voor jou op nummer 1 mag staan. Of stem er gewoon. Ja, je kan niet meer stemmen. Je kan nog op de laatste 10 stemmen. Als je naar Radio 2 gaat, op de VRT Max app. Of op vrtmax.be. Dan kan dat nog allemaal, hè. Maar goed, wat is jouw favoriete zomer?
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Elize, mee met het leven.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Radio 2 Zomerhits 1000.

Jammer dat Robbie Williams niet volgende week een week vroeger optrad, dat wou ik zeggen. Dan hadden weer veel meer mensen op hem gestemd in deze lijst. De zomerhits 1000. Rock DJ staat op 771. Voor Karin van Oostende mag het Margriet worden. Haar absolute nummer 1. Haar allerbeste zomerhit. Dat heeft ze net doorgestuurd. Ze heeft er ook op gestemd. Dankjewel, beste Karin. Ik heb de indruk dat Margriet misschien wel eens heel hoog zou kunnen scoren. Maar deze wordt ook doorgestuurd. Door Danny uit Wilselen. Ik vind dat ook zo'n goed zomernummer, Danny. Echt, ik ga helemaal akkoord met jou. F.R. Davids en Words. En ook deze komt binnen. Door Natasha uit Alke. De Roemeense hit. Hallo? Ozone en Dragostei Dinte of zoiets. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. En Stavros uit Antwerpen, die wil dat deze op nummer 1 staat. Want hij zegt, dat is een herinnering aan mijn overleden mama die ik al 35 jaar mis. Oh, dat begrijp ik. Al die zomerhits waar heel warme gevoelens aan vastplakken. Jullie hebben ook wel gestemd op George Ezra? Ja, 770. Het kon iets hoger, maar toch. Hij staat er toch in.

0: de zomer van 1981. Dat was Maywood en Rio. Boer Steven uit Aarselen? Of Aarselen? Hoe spreek ik dat hier uit?
1: Aarselen.
0: Dag. Ja. Sorry. Dag Steven, hoe is het?
1: Goed eigenlijk, heel goed.
0: Super, ben je op de wei?
1: Ja, voor het moment wel, inderdaad.
0: Ah, schitterend. En dan, ik vraag aan iedereen, wat is je favoriete zomerhit? Wie mag voor jou op nummer 1 staan?
1: Op nummer 1 of toch in de eerste 3, John Denver met I'm a Country Boy.
0: Maar natuurlijk! Dat kan niet anders, hè? Een boer moet deze op nummer 1 zetten, toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Hoe is het met de koeien vandaag?
1: Goed, beter dan dat het eigenlijk zo warm is. Nu is het eigenlijk wel optimaal.
0: Ik snap dat. Ik denk altijd moeten die geen zonnecrème hebben als er zo hard de zon op staat.
1: Ja, maar ze kunnen nou vooral onder de bomen liggen, dus lekker in de schaduw is ook wel oké.
0: Dat is waar, oké. Okay. Ik moet je teleurstellen, boer Steven. Thank God I'm a Country Boy is al gepasseerd. Je gaat het met een andere hit moeten doen op nummer 1.
1: Ja, het is wel het.
0: Het is goed, het is wat het is. Allee, ga de koeien maar melken. Zijn ze er klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: Super. Dag Steven.
1: Dag,
0: fijne dag.

0: KC en de Sunshine Band. Die hebben gewoon een abonnement op zomerhits natuurlijk. Een paar zomerse blazertjes erbij. Et voilà. Op 768, Come to my island.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2, zomerhits 1000. Radio 2.
2: Caroline de Becker.
0: Zo dadelijk staat Michael Joosses hier om het 4 uur lang over te nemen van mij. Met nog meer zomerhits. We gaan door tot zondagavond en dan weten we wie er op nummer 1 staat. Het zal niet Weeks & Company zijn, want zij staan hier.

0: 767. Daar staat Weeks & Company en Rock Your World. Voor Freddy Danhau uit Herne mag dit gerust de nummer 1 zijn.
1: La melodia.
0: Hey, maar die komt nog, hè? Wiltura. La melodia. Goeie keuze, Freddy, echt. Nog een paar dagen geduld en die passeert hier in de Radio 2 Zomergids 1000. En voor Ingrid Stakkaert uit... Waar komt ze nu weer vandaan, Ingrid? Uit Heist op den Berg. Mag het deze zijn? In het Engels, hè? Lekker zwemmen in het water. De radio's. Michael Joosses, jij neemt het hier zo dadelijk over.
2: Hallo.
0: Hi, wat mag jouw nummer 1 zijn eigenlijk?
2: Ah, wel, ik ga kiezen voor mijn dochter van 3 jaar. Ik ga kiezen voor K3 en Oya Lele. Goed toch?
0: Ja, dat is echt goed. Ja, die staat in de top 10, hè. Die kan ook door elkaar gegooid worden.
2: Ja,
0: dus,
2: absoluut. Dus mijn dochter van 3 heeft al verschillende fake accounts aangemaakt via VRT Max trouwens. Ja.
0: Dat is goed. Zeg, veel plezier met de lijsten, man.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Zeg, en zoek misschien jouw beste sneakers maar al in de buurt, want Sam Goris neemt Marijke mee, maar toch ook een klein beetje zijn basketsloefjes. Dat is voor zometeen dat nieuws van 4.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, zou dat levens redden, zegt kinderarts Ine de Kuiper van de Belgische koepelorganisatie voor kinderartsen.
1: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig in de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
0: Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus, dat meldt VTM Nieuws en is aan ons bevestigd. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen en om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen online. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. Wie dat ook de komende jaren nog wil doen, moet dat telkens opnieuw aanvragen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
2: Dat zijn mensen die sinds mensenheugenis altijd een papieren aangifte gekregen hebben en die moeten dat herhalen, dat ze bij voortduur een papieren aangifte willen krijgen. Als ze zich elektronisch manifesteren, zij intekenen op MyEbox of een aangifte online indienen, dan zullen ze geen mee krijgen, want dan tonen ze aan dat ze digitaal mee zijn en dat ze geen papieren aangifte meer nodig hebben.
0: De deadline voor de elektronische belastingaangifte ligt op 15 juli. En in het voetbal vertrekt de rode duivel Axel Witsel na één seizoen al bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid en speelde iets meer dan 30 matchen voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar de tweede klasse. Witsel is 37. Het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen wordt opnieuw bewolkt met ook enkele buien bij nog 25 graden. En donderdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Yes, dankjewel Sophie.
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
5: Radio 2, Zomerhits 1000.
6: Michael Josses.
3: Ja, en voor Sam Goris is het 3 keer prijs. Dit is de allereerste keer. En we zeggen meteen welkom aan Marijke.

0: En hij komt door met die Marijke. Dat kan ik alvast vertellen. Kom nou, op woensdag 8 juli, Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. En als jij denkt, ja, maar welke artiesten komen er nog? Wel, gaan we even naar VRT Max. Daar even Radio 2 opzoeken onder Radio. Radio 2 opzoeken. Radio 2 een hartje geven. En dan kan je nu in primeur al zien wie er langskomt deze zomer. Mona, heb je al een hartje gegeven trouwens?
1: Ik heb al een hartje gegeven. En ik heb ook al wel wat dingen gezien.
0: Maar shh, mondje toe. Hè.
1: Ja.
0: Mondje toe.
1: Dus, ja, eerst een hartje geven en dan.
0: Voilà, dan ontdek je de volledige line-up. Marijke dus, Sam Goris, 766 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En dan nu even de weg op, Mona, vertel eens.
1: Ja, want er staat veel file. Dus richting Antwerpen op de E313 schuif je op dit moment 3 kwartier aan. En dat is tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Komt door een ongeval rechts, maak daar zeker een reddingstrook. Nog naar Antwerpen wat traag rijden. 10 minuten vanaf Zwijndrecht, 20 vanaf Waaslandhaven-Oost, ook vanaf Leugenberg en vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring zelf richting Nederland verlies je 50 minuten. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een half uur bij, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. En richting Staanbroek verlies je 20 minuten. Dat is tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt ondertussen. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten bij aan de werken in Temse. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring een half uur file golven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En tot slot hinder op de E40 naar Leuven in Bertem, want daar staat een defect voertuig op de spitstrook.
0: Oké, dankjewel Mona. Tot straks. En zullen we dan nu vooral eens even richting de jaren 80 vliegen? Hè?
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Waar het toch altijd zomers klonk en een van die zomerhits. En het allergrootste succes vind je nu op 765, want ook zij zijn erbij. Die discotijgers van de Lips Inc. Funky Town.

0: Ja, ze is weer helemaal terug, hè, Belle Perez. En daar zijn we enorm blij om. Hè. Je hebt ze 9 keer in deze lijst gestemd. Hier op 764. El Ritmo Caliente.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Michael Joosens.
0: En dan nu vooral de mannen waar Lieselot uit Leuven al heel de dag op zit te wachten, want haar kamer hing vol in de 90s. Op postervlak uiteraard met die mannen van Take That. Hier zijn ze, 763 in de lijst.

0: die mannen zijn op dit moment bezig aan die comeback-shows. Hè. Sophie stuurt al in de app van Radio 2. De vakantie is vertrokken, want ik ben op dit moment onderweg met de vriendinnengroep naar Manchester. Want ja, daar staan ze morgen. De mannen van Take That, ook in de lijst, geraakt uiteraard in de Radio 2 zomerhits 1000 op 763 en Everything Changes. En zometeen dan nemen wij de taxi los naar de 80's.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Vakantiehuis, huur, fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!

Ja, toch wel straf. Ze was nog maar 14 jaar toen ze in deze taxi kroop. Tegenwoordig heet dat kinderarbeid. In de jaren 80, ja, kon dat gewonnen. Maar goed, enorme wereldhit natuurlijk. Hè. Juliette Taxi, Vanessa Paradis in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 762. Zeg, morgenavond is het weer showtime. Hè, voor de Rode Duivels spelen tegen Senegal om 10 uur morgenavond. Maar vanavond is dan de jongens van Ivoorkust en die spelen tegen Noorwegen. En uit Ivoorkust komen de volgende mannen in de lijst. De mannen van Magic System op 761. Hier zijn ze in de lijst met Magic in the Air.

0: opeens waar ze rijden, de zomer van 1990, mama's jasje. En iedereen toen denken, ja, maar wat is dat dan met dat jasje? Ja, heel veel vragen toen, alleszins grote hit natuurlijk. En blij dat ze in de lijst staan.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: En u krijgt het nieuws uit jouw buurt zien.
2: 16:30, een goedemiddag. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar blijven bestaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Dat is opnieuw goed nieuws nadat het festival vorig jaar een sabbatjaar moest nemen door gebrek aan geld. Het kunstenfestival zal wel moeten samenwerken met de kunsttriennales van Brugge en Kortrijk en Beaufort aan de kust. Samen krijgen ze daarvoor 2,5 miljoen euro. Toch houdt elk festival haar identiteit, vertelt schepen Loes van Drommen.
3: Enerzijds hebben we gemeenschappelijke projecten en publieke initiatieven die uitgewerkt kunnen worden met de vier kunstenfestivals samen. Maar anderzijds, en daar hebben we vanuit Watoe echt wel heel hard op gedrukt, is dat we de eigenheid kunnen bewaken. Dat we een eigen thema naar voren kunnen schuiven, een eigen curator kunnen aansturen of aanstellen.
2: Het thema voor de editie van dit jaar is trouwens Gemene Wegen. Het kunstenfestival start op 15 juli en loopt tot eind augustus. Meer details lees je in de app van VRT Nieuws. Stad Kortrijk lanceert een eigen memoryspel dat kwetsbare groepen moet helpen om bewust te worden van de gevaren als je het internet gebruikt. In het spel komen verschillende thema's aan bod, zoals fraude via WhatsApp of valse webshops. Gevaren waar al veel mensen over gehoord hebben, maar toch is er nog te weinig over bekend, vertelt Magali Goeminnen van de preventiedienst.
4: We zouden die ondertussen inderdaad allemaal moeten kennen, maar de ervaring en de cijfers vanuit stad en vanuit de federaal leren ons eigenlijk dat er nog heel veel mensen wel in de val lopen van online oplichting. Vandaar ook vandaag de specifieke doelgroepen anderstaligen en mensen met een beperking, omdat dat toch nog wel een beetje een vergeten doelgroep was eigenlijk.
2: Organisaties en scholen kunnen het spel lenen via de preventiedienst van de stad. En de internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september dit jaar naar Oostende. Het evenement is in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hiphopcultuur te steunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. Naast het hoofdtoernooi staan ook verschillende randcompetities en workshops op het programma, vertelt schepen Charlotte Verkeijn.
5: Doorheen de stad op diverse locaties in connectie met de lokale verenigingen en de lokale jongeren worden er zaken georganiseerd. Zo heb je bijvoorbeeld in onze vijfzaal de Elysée heel wat urban workshops, maar ook een afterparty. En zo hopen we eigenlijk meer sportevents naar de stad toe te kunnen trekken.
2: Ook in 2027 en 2028 blijft de wedstrijd in Oostende. Zon en wolken wisselen elkaar af tot 24 graden. In de loop van de nacht meer wolken en kans op een bui.
6: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Josen.
0: En zullen we nu nog eens even naar de jaren 70 gaan met de mannen van The Real Thing. You to me are everything op 759.

0: Nothing, You to Me or Everything. Zeg je Mona?
1: Ja?
0: Hier komen zo'n fantastisch lieve berichten binnen in de app van Radio 2. Mensen die helemaal warm worden van jouw stem trouwens.
1: Oh, mega.
0: Iemand die zegt, de warmste radiostem van West-Europa.
1: Amai, dat is mega lief.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Ook, want daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Richting Stabroek verlies je dan weer 15 minuten. En dat is tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoektunnel. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Kruijbeke. Ook vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Leugenberg. 10 minuten vanaf Sint-Job. En op de E313 toch wel 40 minuten aanschuiven. Dat doe je tussen Hasselt-Zuid en Lummen door een eerdere ongeval. Op de N16 richting Willebroek zo'n 15 minuten bij aan de werken in Temse. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. En op de binnenring hetzelfde van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
3: Dankjewel, tot zo.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattier van Aert, Wattier van Aert.
4: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Jo, wat bedoel je daarmee?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Radio 2, Zomerhits 1000.
8: VRT Radio 2.
7: 780.

duizend met hier op 758 Sophie George en Girly, Girly, Girly. En ja, de laatste schooldag zit er nu wel officieel op. Heel wat kinderen maken zich nu klaar voor de zomervakantie. Onder andere mijn dochtertje Feline van 3 jaar had vandaag ook haar laatste schooldag. Ik heb wat foto's gezien. Het was heel schattig om ze daar klaar te zien staan voor die vakantie. En intussen ook een foto van Charlotte in de app van Radio 2. Stuurt ook een schattige foto van haar dochter René op dit moment in de auto. Zijn samen aan het genieten van de Radio 2 Zomerhits 1000. Schattig om te zien. Geniet van de vakantie sowieso. En wij gaan vooral even doorschuiven met ons paard richting die zomervakantie. Want ook Dasha in de Radio 2 Zomerhits 1000 geraakt met die grote hit van haar van intussen 2 jaar geleden. Grote hit in de zomer van 2024. Hier op 757 met Austin.

0: beurtenkaart voor Reggie in Radio 2 Zomerhits 1000. Hier met Jake Reese samen en Ellie in de lijst.
1: Anne Green. Energie Rebellie.
0: Ja, dan gaan we even naar Bram. Bram, goedenamiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Het was vandaag een beetje grijs. Ik kijk nu naar buiten, Bram. Het is grijs op dit moment.
2: Ja, op heel veel plaatsen is het zwaar bewolkt op dit moment. Hier en daar kan er ook wat lichte regen nog uit die bewolking vallen. Maar op vele plaatsen blijft het droog. En die wolken die gaan vanavond verdwijnen. We krijgen opnieuw zeer brede opklaringen. Bij minima ergens tussen 10 en 16 graden. En ook morgen starten we nog met opklaringen. Dus dat wil zeggen eerst de zon. Maar dan gaan er toch wel wat stapelwolken ontstaan in het binnenland. En lokaal kan zo'n stapelwolk gaan uitgroeien tot een enkele bui. Heel veel zullen het er niet zijn, maar dus op sommige plaatsen wel een paar buitjes bij temperaturen rond 3 of 24 graden en een matige noordwestenwind. Op donderdag dan nog een zwakke regenzone, dus net zoals vandaag, vooral veel wolken. Hier en daar wat lichte regen. Er kan een 1 tot 2 liter water per vierkante meter vallen. Meer niet bij 23 graden. En dan vanaf zondag zijn we dan opnieuw vertrokken voor een zeer lange droge periode met veel zon. En temperaturen die geleidelijk aan wat hoger gaan klimmen. Op vrijdag 23 graden, maar in het weekend veel zon en 25 graden.
0: Okay,
2: en ook volgende week gaan we zelfs boven die 25 graden gaan. Het zou zelfs kunnen dat we opnieuw een hittegolf krijgen met dus een paar dagen van 30 graden.
0: Ja, maar dat is al beter dan 40, Bram. Laat dat maar even bij
2: jou. Dat zit er niet in. Nee.
0: Zeg, Bram, nu je er toch bent, zou je het zien zitten om even de stofzuiger in te steken? Die is even nodig voor het vervolg van de lijst.
2: De stofzuiger, ik ga hem zoeken.
0: Ja, wacht, we gaan hem even insteken. Ja. Voilà, goed gedaan. Nee, het is maar, Bram, dan kunnen de mannen van Queen eraan beginnen. I want to break free. Het is maar op 755. Dankjewel, Bram.
2: Graag gedaan.

0: Intussen is die Radio 2-studio hier weer proper. Dankjewel ook aan Weerman Bram om even met de stofzuiger rond te gaan op deze Queen. And I want to break free in de Radio 2-zomerhits thuis aan het op 755. En je kan de lijst trouwens nummer per nummer meevolgen. Dat kan je doen door even Radio 2 op te zoeken via VRT Max. Daar even door te klikken op het prachtige hoofd van onze Benjamin. En dan volg je de lijst natuurlijk helemaal. En dan zal je zien dat we daar op dit moment aan 754 zitten. En dat is genoteerd voor Lost Frequencies in de lijst. En Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dexter.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Het zijn solden bij McCarthy Glenroubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot -70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glenroubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glenroubaix, elke zondag open.
11: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libellen, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,5 per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
12: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
13: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
12: Wacht, hè, dubbel...
13: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldenkortingen tot wel 50%.
12: Ja, dat is inderdaad een helft.
13: Op alle kleren, meubels...
12: Elektro, sportartikelen...
13: En veel meer.
12: Al onze promo's.
13: Op moleculen.be.
12: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
14: Als dit herkenbaar is voor jou...
15: Ze Chantal, wat is dat?
16: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
15: Amai, zeg.
14: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
15: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
16: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
15: Ah ja.
14: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
17: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
18: Met zometeen twee Fransmannen in de lijst. Niet met een stokbrood, maar wel met een helm. En ik zweer het jou, die gaan de dansvloer hier even openzwieren, hoor. Zometeen op 753.
19: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
20: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En kinderen die geboren worden in de Verenigde Staten blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
21: Inderdaad, maar die worden te weinig gebruikt. Zij zijn soms verouderd en duur, zeggen de kinderartsen. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen wel degelijk krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is al een nieuwere versie die nog niet standaard gegeven wordt. En niet alle vaccins zijn terugbetaald. Je moet dan ook nog eens verschillende dosissen geven, dus dat kan honderden euro's kosten. Ine de Kuiper van de koepelvereniging van kinderartsen, die vindt dat dat ongelijkheid creëert.
1: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
21: Een betere vaccinatie zou veel leed kunnen voorkomen, want je kan bijvoorbeeld ook hersenletsels overhouden aan die ziekte. Dat zeggen de artsen nog.
3: Bedankt, Helene. Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. En om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap te zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag was ook de laatste dag van het schooljaar. Brigitte Vermeers, onze onderwijsexperte. Dat schooljaar is best wel pittig verlopen, hè?
22: Ja, minister van Onderwijs Soal Demir is er in haar tweede schooljaar opnieuw hard ingevlogen. Maar ze maakte zich daarmee niet altijd even populair. Zo voerde ze bij de start in september het smartphoneverbod in, zodat leerlingen zich opnieuw beter kunnen concentreren in de les. Maar dat werd haar door veel scholieren niet in dank afgenomen. Ook de besparingen die de minister moest doorvoeren liepen niet altijd van een leien dakje. Voor de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken moet het huiswerk zelfs helemaal opnieuw worden overgedaan. Toch staan veel leraren en directies wel achter de ambitie van de minister om de kwaliteit van het onderwijs weer op te krikken. Alleen is het veel te snel en soms te weinig doordacht, vinden ze. Zeker met het lerarentekort dat weegt op scholen en leerlingen en ook ouders erg bezorgd maakt. De opdracht voor de minister wordt dus om een onderwijspact met koepels en vakbonden te sluiten, zodat de job van leraar en schooldirecteur weer aantrekkelijk wordt.
3: Dankjewel, Brigitte. En voor jou is het ook een beetje een laatste schooldag vandaag. Morgen ga je op pensioen. Ik wil je namens de hele redactie bedanken voor die ontelbare onderwijsverhalen. En vooral om al die jaren zo'n lieve en warme collega te zijn. We gaan je missen en we wensen je het allerbeste toe. Vooruit gemeenteraadslid Kathleen van Bremt spreekt over een crisis in het Antwerpse stadsbestuur. Er is oneenigheid tussen coalitiepartners N-VA en Vooruit over de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Vooruit wil die daar weg, N-VA wil dat ze blijft. In de gemeenteraad gisteren stemde een meerderheid van N-VA en Vlaams Belang gemeenteraadsleden voor en dus blijft de vlag voorlopig. Voor Van Bremt kunnen Vooruit en N-VA niet zomaar verder besturen.
23: Er was echt een oplossing mogelijk. De burgemeester heeft die uitgestoken hand niet aangenomen en nu zitten we wel wat in een crisis, ja. Die vlag hangt er nog steeds. Er is een meerderheid N-VA Vlaams Belang gevonden. Ik vind dit niet goed en ik steek wel mijn hand uit naar mijn coalitiepartner. We moeten eens goed praten over hoe we in de toekomst met elkaar een coalitie vormen in Antwerpen.
3: Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Er wordt al jarenlang bespaard bij het KMI. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is. Directeur David Degenau waarschuwt voor de gevolgen.
24: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Noodplannen worden in stelling gebracht. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
3: En kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president wilde absoluut dat dat zou veranderen. Maar Thomas de Graven, dat is dus niet zo. Dat is een grote nederlaag voor Trump.
25: Ja, dit is zeker een grote nederlaag. Het was een van de eerste beslissingen die Donald Trump nam toen hij opnieuw president werd in januari vorig jaar. Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. Donald Trump wil dat enkel kinderen van Amerikaanse staatsburgers of van mensen die hier een permanente verblijfsvergunning hebben, dat enkel hun kinderen automatisch staatsburger kunnen worden. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hooggerechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hooggerechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
20: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon een oproep van Belgische kinderartsen om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het wel om een dodelijke bacterie gaat. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Michael Josens.
5: En ik had ze jou beloofd, de twee Fransmannen met een helm op. Hier zijn ze op 753. Daft Punk, One More Time. Hey, hey,
0: WRT Radio 2. 753.

0: Dit is toch echt de start van de zomer, hè, bij Radio 2 met de mannen van Daft Punk. In de Radio 2 Zomerhits 1000, One More Time op 753. En zometeen de volgende Belgen in de lijst. En geloof me, die dansbenen gaan ook weer van pas komen. Maar eerst gaan we even naar Mona met de files. Vertel eens, Mona.
1: Ja, ze staan er nog steeds op de Antwerpse ring naar Nederland. 1 uur aanschuiven daar van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig links. Richting Gent een half uur bij, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. En goed uitkijken in Antwerpen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Richting Antwerpen aanschuiven een half uur vanaf Kruijbeke, 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost, hetzelfde vanaf Antwerpenhaven en nog 10 minuten vanaf Sint-Job. En dan hebben we nog de files rond Brussel. Op de buitenring 35 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Verderop toch zo'n 20 minuten extra tussen Ruisbroek en Halle. Links is daar dicht door een defect voertuig. En op de binnenring een half uur file golven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
0: Oké, dankjewel Mona. Tot straks. En dan schuiven we vooral even door in de lijst met de volgende Belgen. En dat is nog zo'n feestje, hoor. Echt waar, op 752. Give me fire.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Hier is Good Shape.

0: soms moet het leven niet te moeilijk zijn en moet je geen uren brainstormen om een bandnaam te zoeken. In het geval van Shaq Attack was dat redelijk krap in orde natuurlijk, hè. Grote zomerhit in 1984 en ook bij ons natuurlijk in de Radio 2 zomerhits 1000 Down on the Street op 751. En zometeen dan gaan we nog eens even naar de Route du Soleil.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Ze zijn terug.
5: En doet Tekstje nog?
4: Natuurlijk kijken we Tekstje nog.
5: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral, oh, yeah, veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2, zomerhits 1000.
10: Radio 2.
2: 750.

0: En ik had het jou beloofd dan. Een tripje richting de Route du Soleil, muzikaal dan toch, alleszins. Hè? Met deze heerlijke La Compagnie Créole. C'est bon pour le moral in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 750. Zeg, en die top 10, heb je die trouwens al eens bekeken op VRT Max? Radio 2. Die top 10 voor onze Radio 2 Zomerhits 1000. Wel ja, nu zondag, de grote finale. Dan vertelt Benjamin net voor 8 uur wie of wat er op 1 staat, wie of wat jouw absolute zomerhit is. Maar goed, die top 10 die is er wel. Die moet alleen nog in de juiste volgorde worden gezet. Dus doe dat even. Ga naar Radio 2 op VRT Max. Klik daar even door op die top 10 en zet die songs even in de juiste volgorde volgens jouw goesting en smaak uiteraard. Onder andere trouwens in die top 10 Pommelien Thijs, ook een grote kans hebben daar. Hè.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op.
0: Of ja, de nummer 1 van vorig jaar kan ook wel, de Lambada. Die kan opnieuw ook op nummer 1 terechtkomen natuurlijk. Hè. Of Margriet. Margriet staat ook in die top 10.
2: Lekker blijven hangen.
0: Als je denkt het zou wel gepast zijn om Margriet op 1 te zetten. Met lekker blijven hangen. Dan moet je dat vooral nu gaan doen. Radio 2 even opzoeken op VRT Max. En ja, een die, van die 10 songs op de juiste volgorde zetten. En wie weet, ja, hoor je dan zondag, net voor 8 uur, jouw ultieme zomerhit wel in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 1, laat ons hopen. Dus het Radio 2 kanaal even naartoe gaan en even die 10 songs in de juiste volgorde zetten. Intussen is dit een van mijn favoriete bands hier op 749 en Roxette.

0: sta super blij dat ze erbij zijn. Dankzij jouw stem op de Radio 2 Zomer Hits 1000. Want echt een van mijn favoriete bands uit de 80s. Roxette Deluxe op 749. En dan zometeen in de lijst de sensatie uit de zomer van 2010.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Dat is dus voor zometeen eerst het nieuws uit jouw buurt.
4: 17:30, een goede avond. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. Het Hof van Beroep van Gent heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor mensensmokkel met vrachtwagens, onder meer via de haven van Zeebrugge. Opvallend, de man ontliep vorig jaar zijn straf omdat hij verschillende keren niet kon worden overgebracht vanuit de gevangenis naar de zitting in Brugge door problemen met het transport. De rechtbank van Brugge besloot daarom om de zaak niet te behandelen. Maar nu wordt de man toch nog gestraft. Woordvoerder Peter Kator legt uit.
5: Hij heeft inderdaad nu die straf voor die feiten gekregen. Feiten die overigens aansluiten bij andere feiten van mensensmokkel waar hij voor reeds veroordeeld was. Het Hof van Beroep heeft eigenlijk nu ook geoordeeld van de feiten die wij nu beoordeeld hebben. Ja, die sluiten grotendeels aan. Het zijn eigenlijk dezelfde feiten als diegene waarvoor hij eerder is veroordeeld op andere tijdstippen. En dus heeft het Hof van Beroep eigenlijk een aanvullende straf gegeven van 5 jaar.
4: De man maakte deel uit van een criminele organisatie die transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk smokkelt. Stad Kortrijk lanceert een eigen memoriespel dat kwetsbare groepen moet helpen om bewust te worden van de gevaren als je het internet gebruikt. In het spel komen verschillende thema's aan bod, zoals fraude via WhatsApp of valse webshops. Gevaren waar al veel mensen over gehoord hebben, maar toch is er nog te weinig bekend, vertelt Magali Goeminnen van de provinciedienst.
6: We zouden die ondertussen inderdaad allemaal moeten kennen, maar de ervaring en de cijfers vanuit stad en vanuit de federaal leren ons eigenlijk dat er nog heel veel mensen wel in de val lopen van online oplichting. Vandaar ook vandaag de specifieke doelgroepen anderstaligen en mensen met een beperking, omdat dat toch nog wel een beetje een vergeten doelgroep was eigenlijk.
4: Organisaties en scholen kunnen het spel lenen via de preventiedienst van de stad. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september dit jaar naar Oostende. Het evenement is in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te steunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. Naast het hoofdtoernooi staan ook verschillende randcompetities en workshops op het programma, schepen Charlotte Verkijn.
7: Doorheen de stad op diverse locaties, in connectie met de lokale verenigingen en de lokale jongeren, worden er zaken georganiseerd. Zo heb je bijvoorbeeld in onze vijfzaal de Elysée heel wat urban workshops, maar ook een afterparty. En zo hopen we eigenlijk meer sportevents naar de stad toe te kunnen trekken.
4: Ook in 2027 en 2028 vindt de wedstrijd plaats in Oostende. Meer details hierover lees je in de app van VRT Nieuws. In de loop van de nacht meer wolken en kans op een bui. Morgen vergelijkbaar weer. Bewolkt met mogelijk een buitje en maximaal tussen 21 en 24 graden.
8: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
0: En voor die sensatie van 2010 spoelen we even 15 jaar terug nu. Toen was er een televisiepresentator bij ons op VRT die besliste om voor een tv-programma slagerszanger te worden. Weet je dat nog? Hij schreef een nummer over 2 pinten en 15 jaar later brullen we die song nog steeds zeer hard mee. En terecht. Ook in de lijst geraakt. Tom Waas, het zal wel zijn. Dos Cervezas op 748.
9: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: En oh jawel, het is hem gelukt. Tom Waas. In onze Radio 2 Zomerhits 1000 met Dos Cervezas op 748. Ik zei opeens Dos Cervezas.
1: Dos Cervezas?
0: Dat is mooi, mooi uitgesproken, toch?
1: Je hebt die al binnen, die Dos Cervezas.
0: Nee, ik ben zeer nuchter en terecht ook. Mona, 5:30, de files, vertel eens.
1: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland kan je 1 uur aanschuiven. En dat is van Sint-Anna-Linkhover tot in Borgerhout. Hinder in Antwerpen-Zuid, want daar staat een defect voertuig links. Richting Gent, 1/2 uur bij. En dat is van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 20 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke. Ook vanaf Waaslandhaven-Oost en 1/2 uur bij vanaf Antwerpenhaven. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel. Die staat daar rechts. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Verderop nog zo'n 15 minuten tussen Ruisbroek en Halle. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring 1/2 uur filegolven van Groot-Bijgaarde tot in Vilvoorde. In Dendermonde is de N41 Aalst-Sint-Niklaas afgesloten in beide richtingen. Dat is tussen de Mechelse Steenweg en de Denstraat. De brug is daar versperd door een ongeval. Richting Dendermonde verlies je nu al 15 minuten, dus vermijd die omgeving.

ze zijn er ook bij hoor in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Legita Mitsuko op 747. Trouwens ook slimme luisteraars, tof om te lezen. Want ik krijg een appje van Kenneth uit Deinze, die stuurt mij. Ricky Martin heeft ook ooit eens een versie opgenomen van deze Marcia Baila. En bent gaan opzoeken en effectief, je moet alleen zeer goed luisteren, Bart.

0: heeft volgens mij nog weinig met het origineel te maken. Ik weet niet wat jij ervan denkt, maar... Maar lekker zomers, dat absoluut. Zometeen voort in de lijst, 746 voor C.G. Lewis, Sweets from my Sweet.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: 746.

0: Vanmorgen bij Benjamin al Jimmy B gehoord in de Radio 2 Zomerhits 1000. En hier was het aan Timmy T. Lijkt er een klein beetje op, hè. De grootste hit natuurlijk in de zomer van 1991. En nadien nooit meer iets van die mens gehoord. Hier is hij, of hier was hij, met One More Try in de lijst.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Michael Joosens.
0: Ja, die zomer die zorgt blijkbaar voor wat gekke groepsnamen. Geen idee, daarnet Timmy T. En nu Lilywood and the Prick. Ja, Lilywood and the Prick die 12 jaar geleden een zeer grote zomerhit hadden in hun pocket. Iedereen zong dat mee tijdens de zomer van 2000. 12 jaar geleden natuurlijk. Hier zijn ze, Prayer in C in de lijst.

0: Ik was er nog eens even gaan opzoeken, de jongens van de Boxtops. Volgens mij gingen die in de jaren 60 naar exact dezelfde kapper als de kapper van de Beatles. Dat is ongelooflijk. De gelijkenis is treffend. The Letter.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Op 743 in de lijst. En op dit moment is Kathleen onderweg met zoontje Tuur, lees ik in de app van Radio 2. Ook helemaal klaar trouwens voor die zomervakantie. En ze vraagt... Zeg, Michael, de meisjes van K3, staan die ook in de Radio 2 Zomerhits 1000? Tuurlijk wel, 7 keer waarvan eentje in de top 10. En dit is meteen de volgende zien.

0: Het zijn solden bij McCarthy Glen Roubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot min 70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glen Roubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glen Roubaix, elke zondag open.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis. In Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier voor maatenhaft zoveel moeite.
2: Wacht, dubbel...
3: Ah ja, want vanaf 1 juli zijn er soldenkortingen tot wel 50%.
2: Ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En veel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
6: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
5: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
6: En of dat beter klinkt.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
7: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Zometeen gaan we voort met het vervolg van Radio 2 Zomerhits 1000 met de zomerhit van exact 10 jaar geleden. Die kwam van Deoro en Bailar.
10: Elke dag telt voor 2 BNT Radio 2.
11: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn of hersenletsels en amputaties veroorzaken. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
12: Inderdaad, maar die worden volgens de kinderartsen nog niet optimaal gebruikt. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit voor hen. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is een nieuwere versie intussen die nog niet standaard gegeven wordt. En ook niet alle vaccins worden gratis aangeboden. Dat telt snel op tot honderden euro's in sommige gevallen, omdat je verschillende dosissen moet geven. En Ine de Kuiper, kinderarts en van de Koepelvereniging van Kinderartsen, vindt dat dat ongelijkheid creëert.
13: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
12: Het departement Zorg, dat in Vlaanderen die basisvaccinatieschema's regelt, bestudeert of de wijziging haalbaar en betaalbaar is. En dat hopen ze volgend jaar te weten.
11: Dankjewel, Helene. Een agente die 2 jaar geleden een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. In september 2024 had de agente samen met een collega een man uit Berlaar naar het ziekenhuis gebracht die in een psychose verkeerde. Op de parking viel hij de 2 politiemensen aan. De vrouwelijke agent schoot de man daarop dood. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. De familie van het slachtoffer gaat in beroep tegen de beslissing. Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is.
12: Directeur David Degenau waarschuwt voor de gevolgen.
14: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Ook qua weerrampen met het Nationaal Crisiscentrum. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
12: Vandaag is de laatste dag dat je je papieren belastingaangifte kan indienen. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online, want zo'n elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
15: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
12: De deadline voor de online belastingaangifte ligt op 15 juli. Kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens één ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een zware nederlaag voor Trump, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
16: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hoge Rechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hoge Rechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
12: En in het voetbal willen ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is aan onze redactie bevestigd. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Olivier de Wilde, wat is er aan de hand?
17: Wel, Paul Gijsens moet tegen vannacht een lening terug zien te betalen van 10 miljoen euro. En als hij dat niet doet, dan zou hij de club kunnen verliezen aan die kredietverstrekker. Gijsens is dus op zoek naar geld en zou de som kunnen vinden bij een Belgische investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten. Van den Houten was 5 jaar lang voorzitter van RSC Anderlecht, maar na tegenvallende resultaten en supportersprotest stapte hij op bij Paarswit. Van den Houten toont nu dus concrete interesse om eventueel hoofdaandeelhouder te worden en ex-havenbaas Jacques van der Meijre zou dan ook voorzitter worden in dit scenario. Bij de minderheidsaandeelhouders binnen die investeringsgroep vinden we de naam Toby Alderweireld terug. De rode duivel die Antwerp als aanvoerder naar de dubbelloodste in 2023. Voor de duidelijkheid, er is nog geen akkoord en Gijsens kan ook nog buitenlands geld vinden om aan te blijven. Of de club kan ook nog in handen komen van dat hefboomfonds waaraan Gijsens de lening moet terugbetalen. Mocht er wel een akkoord zijn tussen Van den Houten en Gijsens, dan is dit een ongelooflijke aardverschuiving binnen het Belgisch voetbal.
12: Dankjewel, Olivier. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone over, daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en zonniger. Dit nieuws begon met een oproep van Belgische kinderartsen om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het om een dodelijke bacterie kan gaan. Meer in de app van VRT-nieuws.
9: Dankjewel Sophie. 6 over 6. Zometeen gaan we dansen op de zomerhit van exact 10 jaar geleden. Maar eerst nog even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur aanschuiven op dit moment van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten rekenen. En op de A12 van Antwerpenhaven ook nog 20 minuten. Op de buitenring dan rond Brussel een 30 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Ook op de binnenring 25 minuten file rijden van de Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke de rechterrijstrook dicht door een verlies van lading. Hallo.
18: Green. Energie Rebellie.
19: Radio 2 Zomerhits 1000.

En zo klonk die dus overal, hè. 10 jaar geleden, de zomerhit van 2016. Bailar van De Oro en Elvis Crespo. Op 741 in de lijst. Zeg, en dan schuiven we door, 740, een portie oestrogeen in de vorm van Destiny's Child. Lucy Liu, with my girl Drew. Uh-huh. Independent Woman Part 1. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Come on. Bring it.

0: 740 gereserveerd in de Radio 2 Zomer Hits 1000 voor Destiny's Child Independent Woman. Radio 2. Ja. Volgende week maandag start de zomer pas echt natuurlijk. Want dan gaan we naar Blankenbergen trekken met de Radio 2 voor de ganse zomer. Met ook optredens. En vanmorgen heeft Benjamin al bekendgemaakt dat volgende week maandag, dus op de allereerste dag dat we in Blankenbergen gaan zitten met Radio 2, Bart Peters gaat optreden.
1: Ja.
2: Ga dan zwemmen in de zee.
0: Hij zal de allereerste artiest zijn die volgende week maandag op het dak van onze Radio 2-studio gaat optreden. Ik heb ook even gezien hoe laat dat al precies zal zijn. Het zal rond 3:30 zijn in de namiddag. En als je denkt, tof, absoluut, ah wel, maar het wordt nog toffer, want heel de zomer lang alleen maar de allerbeste artiesten te gast dus in Blankenbergen. En als je denkt, ik wil die allemaal ontdekken, ah wel, dan moet je nu vooral even naar VRT Max gaan, de app van VRT Max downloaden, Radio 2 gaan opzoeken onder radio, dus in VRT Max Radio 2 even opzoeken, en daar Radio 2 een hartje geven. Dus geef ons een hartje, en als je dat hebt gedaan, dan krijg je de volledige line-up voor Blankenbergen deze zomer. Dus zeer de moeite om Radio 2 even een hartje te geven in de app van VRT Max. Ah ja, en als je dat hebt gedaan, dan ga je zien dat op maandag 10 augustus Aaron Blommaert gaat langskomen. Gaat hij volgens mij deze egotrip ook wel zingen hoor. Op 739 hier.

0: The Motors. Een airport, dat is wel grappig. Het is ook letterlijk geschreven aan de luchthaven van Heathrow in Londen door de gitarist van The Motors. Dus ja, er is geen woord aangelogen bij die mannen. En terechte notering natuurlijk in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 738. En 4 jaar geleden stond Ed Sheeran in de studio met Camila Cabello en kreeg hij dat opeens heel warm. Kreeg een beetje positieve vapeurs, zoals ik dat noem. Want er kwam een samenwerking uit en echt een heel toffe song. En die hoor je zo meteen op 737.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Anna Green.
4: Energie Rebellie. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
8: De Frisco's, die zijn er al.
7: Frisco's.
8: Nu nog de zomerhit.
9: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Frisco's.
9: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Radio 2 Zomerhits 1000.

jaar geleden was het Bam Bam hoor in die studio, hoor. Dat is duidelijk. Met Camila Cabello en Ed Sheeran samen hier. Op 737. En ik hoorde deze middag Caroline zeggen dat er eigenlijk best wel wat funky songs in die lijst zitten. En kijk eens hier, de volgende is alweer daar, zie. Ik ga terug doen, hoor. Op 736, ja, nog wat funk erbij kappen. En met Wild Cherry in de lijst en Play That Funky Music.

0: Wacht, kan ik nog stemmen voor die top 10 trouwens van die Radio 2 Zomerhits 1000? Natuurlijk wel even naar VRT Max gaan, daar naar het Radio 2-kanaal. Daar vind je een foto van Kim de Brie. En dan vind je die 10 songs waar jij dus nog op kan stemmen. En dan hoor je dus nu zondag, net voor 8 uur, wie of wat er op 1 staat natuurlijk in die geweldige Radio 2 Zomerhits 1000. Dus nu stemmen, Radio 2-kanaal, VRT Max. Intussen even de weg op, bijna 6:30. Problemen nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent dan 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Traag ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten. Ook 20 erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 van Antwerpen-Haven 20 minuten. En op de buitenring rond Brussel een 30 minuten erbij ook van Sint-Stefanie. Even Woluwe tot de Bemmel. Dan nog eentje van 25 minuten op de binnenring van de Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Michael Joosens.

0: Ah, hiervoor is het woord zomer toch uitgevonden. Hè? Op 734 D-Light en Groove is in the Heart in de Radio 2. Zomerhits duizend. Er is dus ook een leuk berichtje gekregen van Thomas. Die zegt op dit moment met een volgeladen auto onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Met op de achterbank onze twee kindjes die back af zijn op dit moment van die allerlaatste schooldag vandaag. Dus ja, mama en papa hebben een tijd in de auto met Radio 2 op de achtergrond richting Frankrijk. Laat ook maar eens weten wat jij op dit moment aan het genieten bent van al die zomerse songs op Radio 2. En nu vooral niet naar Frankrijk, maar wel naar Italië met Eros Ramazzotti.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Josens.
1: VRT Radio 2. 733.

0: is een 5 keer prijs. Voor Eros Ramazzotti. Dit was de allereerste keer. Musica E 733. En zet u maar gereed, want zometeen een bende zotte Hollanders, hoor.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor 1 kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
9: VRT Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
5: 732.

Tralala, weet je nog? Dit was een grote hit hoor. In de zomer van 25 vorig jaar. De mannen van Goldband, een noodgeval. Ook in de Radio 2, zomerhits 1000 hier op 732. En intussen een berichtje van Sophie die vraagt: Britney Spears, komt hier nog langs? Ah wel, kijk eens, hier is ze. En wat een notering ook weer voor Britney. Op 731. Het is trouwens de eerste van twee keer. De hoogste komt er nog aan deze week hoor. Oeps, ID.

0: Britney Spears. En ze gaat nog eens passeren met die hoogste notering later deze week. Maar dit was de allereerste. Oops, I Did It Again. Op 731. Toen was ze 18 jaar, hè? Maar het kan nog jonger in de lijst.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
1: Michael Joosens. Radio
3: 2. Jordi, être bébé.
0: Want dit is Jordi, of Jordi en français. En Jordi is 4 jaar. Ongelooflijk. En heeft de lijst gehaald.

dit is toch iets bijzonders hoor, want daar straks hadden we natuurlijk al Vanessa Paradis met Jules Le Taxi, die op haar 14 jaar die song inzong. Maar dat kan nog jonger blijkbaar in de Radio 2 Zomerhits 1000, want in 1992 was er opeens de Franse Jordi, of Jordi, was 4 jaar en die zei op een gegeven moment duur duur, d'être bébé. Dat heeft iemand dan opgenomen en dan heeft iemand anders daar weer een beat onder gezet. En plots was dat een gigantisch hit in Frankrijk in 1992. 730 Jordi. En dit is Bananarama.

0: vind dat jij een waanzinnig goede smaak hebt als luisteraar van Radio 2. Want vandaag heel wat funky songs horen passeren in deze Radio 2 Zomerhits 1000. En dit was er nog zo eentje, hè, op 728. Opposite Attract van Paula Abdul. Zometeen na 7 uur gaan we verder tellen met onder andere Mia van Gorky.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En wij tellen nog 1 uur verder af richting 8 uur. Met zometeen jouw nummer 5 uit onze Radio 2 Top 2000. Maar ook in de zomerhits 1000 heeft hij een plekje.
3: Elke dag telt voor 2. WNT Radio 2.
0: Ik heb het over Mia met Gorky. Krijg je zometeen.
4: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar en betaalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën. En zo'n ontsteking kan dodelijk zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongvolwassenen gratis een vaccin wordt aangeboden en dat er een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg bestudeert of dat financieel haalbaar is en zo'n aanpassing vraagt ook wel wat voorbereiding, zegt Joris.
5: De meeste vaccins voor kinderen die worden gegeven door kind en gezin tijdens consultatiemomenten. Om daar veranderingen te gaan aanbrengen, dat vraagt natuurlijk een heel grote organisatorische omslag bij kind en gezin, die vele tienduizenden afspraken op andere momenten zouden gaan plannen. Dus dat is iets dat je enkel kan doen na zorgvuldige voorbereiding.
4: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agent samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenoot Ciso Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Bergs had daarvoor 5 sets nodig tegen de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Het is al de 2e keer in 3 dagen tijd dat Bergs Humbert verslaat, afgelopen zondag nog in de finale van het toernooi van Eastbourne. Voor Raphaël Collignon zit het toernooi erop. Hij verloor in 3 sets van een andere Fransman, Arthur Fils. En Elise Mertens, die mag wel door naar de volgende ronde. Zij won gemakkelijk in 2 sets van een Duitse. In het voetbal willen ex-speler Dobby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Hij moet tegen vannacht een lening terugbetalen van 10 miljoen euro. En de vraag is of dat gaat lukken. Gijsens is dus op zoek naar geld. Van den Houten, Alderweireld en nog een paar anderen willen de club kopen. Maar er zijn nog pistes die op tafel liggen. Dus de overname is nog niet zeker. En op het WK-voetbal zijn Ivoorkust en Noorwegen begonnen aan hun wedstrijd in de 16e finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en ook zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Sophie. 2 over 7. Toch nog even de weg op, want op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke de rechterrijstrook dicht door een verlies van lading. Je verliest daar ook 3 kwartier vanaf Wervik en maakt daar ook een reddingstrook. Dat is even belangrijk. Antwerpse ring dan eens kijken richting Nederland. 25 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook richting Gent. 10 erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel. 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En dan nog eentje op de binnenring. 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Jonsens.
3: VRT Radio 2.
2: 727.

Radio 2 Top 2000 in december natuurlijk altijd zeer goed aan het scoren op 5. Maar het was natuurlijk in de zomer van 1992 toen Gorky met deze Mia kwam. Hè. Radio 2. Dus ja, ook een soort van zomerhit natuurlijk in 1992. En daarom terechte notering in onze Radio 2 Zomerhits 1000 op 727. Hè. Mia van Gorky. En dan gaan we even naar de man die op zijn 19 jaar is ontdekt op een of andere Spaans strand. En iemand heeft die toen gefilmd, terwijl die daar echt een prachtige versie bracht van Unchained Melody. En dat klonk zo.

0: Het is dus effectief opgenomen op een of ander Spaans strand. Wat een stem, jongens, hè. Het was toen al duidelijk, hij moest en hij zou een wereldster worden in Nederland. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
1: Michael Joosens. Radio
0: 2. En dan moest natuurlijk, ja, die allergrootste hit nog komen. En je voelt nou komen, zie, op 726. Martje Hoogkamer, Ik ga zwemmen.

0: Ja, toen was er van K3 nog geen sprake, hè. Hij had zijn eigen zangcarrière, hè. In de jaren 90.
1: Oh, ze maakt mij helemaal gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
0: Niels Werjan.
1: Ja, ze maakt me gek.
0: 725.
1: Oh, ze maakt me gek.
0: En zie ze doen. En dan gaan we vooral de Texas Band binnenlaten met Charlene Spiteri in de Radio 2 Zomerhits 1000. De eerste van drie hier, 724. En Inner Smile.

0: Rosita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: 723.

Remmo van het Groene Woud op 723 en warme dagen. En over warme dagen gesproken, ja, er is op dit moment Rudy uit Denderleeuw in de app van Radio 2 en die zegt, ik ben al bezig met het brandhout te voorzien, maar dan voor de kerstdagen al een klein beetje de voorbereiding om een lekkere warme kachel te hebben tijdens onze Radio 2 Top 2000 dan. Ja, een voorbereide Rudy daar, dat is mooi om te lezen. Zeg, en dan nu vooral dat speciale uit het Eurovisie Songfestival hè, van vorig jaar in Basel. Tommy Cash, Espresso Macchiato, heeft ook de lijst gehaald.

0: dato in de Radio 2 Zomerhit 1000. En Happy Hour op 721. Ja, waar het nog Happy Hour zal zijn, dat is in Blankenbergen. Hè. Vanaf volgende week maandag. Dan zitten we daar terug, heel de zomer lang, met een pak artiesten. Waaronder Bart Peters onder andere. En als je denkt, ja maar, wie speelt daar nog? Nou, wel, vooral even naar VRT Max gaan. Radio 2 opzoeken, ons daar even een hartje geven. En dan krijg je nu al in primeur te zien wie daar dus gaat spelen. Hè, deze zomer in Blankenbergen. En intussen toch nog even de weg op, want problemen op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke de rechterrijstrook dicht door een verlies van lading. Je verliest daar 40 minuten vanaf Wervik. Maak daar ook even een reddingstrook. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Op de buitenring dan rond Brussel een kwartier. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En dan nog eentje op de binnenring van Brussel. Een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Josens.
1: VRT Radio 2 720.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.
2: 719.

En dat weekend, dat wordt er ook weer eentje vol zomerhits natuurlijk. Hè, ja. Op zondag, net voor 8 uur, vertelt Benjamin wie of wat er opeens staat in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dus je kan daarvoor nog stemmen uiteraard op die top 10 via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Even op het mooie hoofd klikken van onze Kim de Brie en dan stem jij even voor jouw favorieten natuurlijk in die top 10. Dit is Mariah Carey, Without You. 718.

0: niet altijd met zomerse trompetjes zijn natuurlijk in die Radio 2 Zomerhits 1000. Het mag ook eens lekker melig zijn, hè? Zoals deze Mariah Carey en Without You op 718 in de lijst. En dan gaan wij Prince binnenlaten voor de eerste keer van 4. Met ja, serieuze klepper hoor. Let's go crazy.
1: Zomerhits 1000.
0: Op 717. En die gitaarsolo komt er ook nog aan hoor.

Ik had hem jou beloofd. Ja. Wat een solo, jongens. Oh, heerlijk. Prince in de Radio 2, zomer in 1000. De eerste van vier keer trouwens, hier op 717. En let's go crazy. Katrien zegt nog zalige muziek, topsongs. Ah, wel kijken, we gaan hier nog door tot 8 uur met Guus Meeuwis nu. En per spoor 716.

0: Je hebt deze Rob de Nijs mooi geëerd.
1: Jij hebt het beste.
0: Dat 4 keer in deze lijst geraakt.
1: Jij bent alleen.
0: En dit is nummer 1, 715. Dan hou me vast en zullen we wel eens even kijken wat Benjamin morgen gaat doen om 9 uur.
2: Zomerhits 1000.
0: Hij gaat morgen openen met deze Cock Robin, The Promise You Made op 714. Zeg, en zometeen vanaf 8 uur verder genieten met het allerbeste van Radio 2 Zomerhits 1000 van vandaag. En dus morgen vroeg het vervolg bij Benjamin.
3: If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a

0: Ze zijn terug.
1: Ken je tekstje nog?
2: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
0: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
1: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
0: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Slapen kan je later. Na het nieuws krijg je alweer een nieuwe lading zomerse muziek die je niet mag missen in Radio 2.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Ridouani.
3: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratische contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Ridouani.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is dat, hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicola de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
4: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben we gezien. Dat is voorlopig de samenvatting, want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijk opgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover, tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Noren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven. Maar daar slaagden ze net niet in. Maar Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik. Want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
0: En dank je, Nicola. Nou, op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Ciso Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. Vanavond brede opklaring. Het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers gegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn er ruim 6.000 mensen gered. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren opgesloten is geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie om de hoogte bracht dat de jongen niet op school was. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gegaan. Lopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper in West-Vlaanderen heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Want de weg lag er gevaarlijk bij, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
3: Erwtjes, dat is zetmeel met een cellulosevlies. We kunnen dat een stukje verwijderen. We gebruiken ook een klein beetje schuim. Maar het vraagt heel wat werk. We hebben ondertussen 2 tankwagens en 2 autopompen ingezet om het toch wel vlot te laten lopen. De vrachtwagen was niet meer ter plaatse. Hij heeft het pas opgemerkt als hij bij het lossen zag dat hij zijn lading niet meer mee had.
0: Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander, Noorwegen heeft er wel voor moeten knokken.
4: Ja, absoluut. Maar in minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong. Schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: Dank je, Nicola. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Alexander Bloks niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Vanavond brede opklaringen, het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperatuur tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2. ...838.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte en de dodentol blijft oplopen.
1: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt brandweerkapitein Johan Bonnier.
2: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend, een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
0: Hoe de lading om de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
3: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voortijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong. Schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: De Nederlandse voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht brede opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58 euro. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Achthonderd en tien.

2 Zomerhits 1000. Radio 2. Honderd.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in de zone 50 zal €64 betalen in plaats van 58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen en dus bijzonder veel inkomsten. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes om de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei Stef Films in ter zake en er is meer dan handhaving alleen.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft er op lopen, vertelt Alain de Korte.
2: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Sport: op het WK voetbal speelt de vice-wereldkampioen Frankrijk op dit moment tegen Zweden voor een plek in de 8e finales. Bij de rust staat het 1-0 voor de Fransen, een doelpunt van Kylian Mbappé. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er bijzonder veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na die uitschakeling. De 3 spelers die een strafschop hebben gemist tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 spelers hun sociale media afgeschermd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Het weer nog vannacht, brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperatuur tot 25 graden. Zo, dinsdag 30 juni, zit erop. Een goede nacht.
3: 794.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, Max. Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promillen net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, dat zei Stef Willems in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorg instelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Straks om 3 uur speelt Mexico nog tegen Ecuador. En vanavond is het dan weer aan de Rode Duivels. Om 10 uur onze tijd strijdt België tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Dankzij de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland werden de Duivels uiteindelijk toch groepswinnaar. Vanaf nu kan elke match het eindstation zijn en, als het nodig is, worden er strafschoppen getrapt. De Rode Duivels hebben er in ieder geval op getraind, zegt Charles de Ketelaar.
2: Je weet dat dat van in een knock-outfase dat op die dingen kan aankomen. Dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de dag geleidelijk meer stapelwolken. Daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Temperaturen tot 25 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk. Daarna weer zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: €779.

0: Hits 1000.
1: VRT Radio 2.
2: I keep on falling.
0: In. 773.

0: Nu super soldeck. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, dat is de Max. Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent, weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. In verschillende Europese landen zijn er invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan 4 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en ons land. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft oplopen, vertelt Alain de Korte.
1: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Over een uur start nog de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Jones, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat de Amerikaanse nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het